0: Ja, opnieuw hier in de geïmproviseerde studio van Radio Centraal vanuit Trix. Het Summer Bummer Festival. Er is momenteel de soundcheck bezig van het, heb ik die indruk, zeer ingetogen concert dat eraan gaat komen van Alexander von Schlippenbach, de pianist, en Paul Nielsen Love, de percussionist. Dus die gaan vanaf 19:45 in principe beginnen. Dus. En ze zullen, terwijl we nu hier aan het praten zijn, zullen die op de achtergrond nog wel een beetje meeklinken. Maar we hebben Nico hier, collega van Radio Paniek. En de vraag is, Nico, wat is uw indruk tot nu toe van het festival?
1: Ik weet niet wat je mag zeggen, maar ik vond het niet goed.
0: Oh.
1: Het is daar plek niet. Ik ben deze namiddag al verschillende mensen tegengekomen en die waren ook heel teleurgesteld.
0: Oei.
1: Ze zegt, het programma zag er mooi uit, maar als je dan zag wat er op kwam.
0: Je moet toch één ding zeggen, we hebben net heel lang gesproken met die twee Roemeense muzici. En je hebt ook gezegd, dat heb ik niet gezien, omdat ik meteen vroeg van, wat vond je daarvan? Dat heb je niet gezien, dus dat valt buiten het verhaal dat je vertelt eigenlijk.
1: Is dat. Nu kan ik me gewoon baseren op wat ik gisteren gezien heb. Dus dat is al verschillend. Waarschijnlijk dat nu ondertussen vandaag al mooie dingen gaan geweest zijn, waar ik niet kan overoordelen dat ik dit niet gezien heb. Ik had enkel een Mupka daarnet gezien, dat vond ik wel best pruimen. Dat was best wel goed.
0: Ja.
1: Maar de andere kan ik nog niks van zeggen. Maar van gisteren was het ook een beetje, een beetje niet echt overtuigd. Bijvoorbeeld gelijk het openingsconcert was van Cabas Sundog.
0: Ja.
1: Ik had echter wel het eerste nummer gemist. Een aantal personen die het wel gezien hadden, waren er niet enthousiast over. Ik ben blij dat ik het gemist had. Het tweede nummer was meer cacaoïsche toestanden. Dat was wel heel mooi.
0: Je wilt het tweede concert bedoelen?
1: Nee, het tweede nummer.
0: Het tweede nummer van het concert.
1: Want blijkbaar was het tweede nummer helemaal anders dan het eerste nummer. En dat was wel mooi. Hij was cacaoïsch. Dat was wel ook best oké. Maar ze deden echt iets mooi mee. Dat je kunt zeggen van wauw, dat is wat u aanspreekt of ik niet. Maar dus dat was ook niet echt.
0: Ja, het was een zoekende situatie, want de Cabas heeft een plaat uitgebracht, Sundog, is eigenlijk een plaat. Vorig jaar hebben die uitgebracht op 100 exemplaren, heb ik gezien, vinylplaat. Maar de setting hier op het concert was anders. Er waren andere muzici bijgekomen, dus het was een beetje aftasten, neem ik aan, van deze nieuwe setting. Hoe gaat dat zijn? Dat is een beetje. Het was zeker ook een jonge generatie, dat moeten we ook altijd erbij zeggen. Omdat wat zo meteen komt, Alexander von Schlippenbach, 86 inmiddels.
1: Ja.
0: Dus nu waren het waren de jongeren, Cabas. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk als kanttekening.
1: Maar dat is ook wel heel positief van de jongeren. Dat kan je zien hoe zij momenteel evolueren en hoe zij
0: hun weg zoeken.
1: De weg zoeken is soms wel heel moeilijk. Maar als je dan al naar heel veel van de gevestigde waarden geluisterd heb, zoals Alexander von Schlippenbach, die we dadelijk kan horen. Dat is iemand van 86 jaar.
0: Ja.
1: Dat is echt een legendarische persoon.
0: Tuurlijk.
1: Dat is, als je dat vergelijkt met het concert van gisteren, was dat dag en nacht verschil.
0: Ja. Dus, ik weet, ze gaan eigenlijk niet zo lang dat het gaat duren voor ze beginnen. Kun je misschien toch beginnen met wat je echt wel goed vond? Want ik heb ook begrepen dat je wel iets te pruimen vond.
1: Ja, Dotter, dat was wel heel mooi. Dat was echt de beste moeite wel.
0: Vier dames.
1: Vier dames, effectief. Beetje jammer was wel hoe Turgie Peters aangekondigd werd. Hij suggereerde dat voor 41% van de artiesten die geprogrammeerd waren, vrouwen waren. Dat was op zich is dat positief. Maar hij vond dat van. Hij vond dat zeker een vermeldenswaardig, omdat hij vond dat op andere festivals is het vooral een soort van fascistisch publiek, een mentaliteit van een fascistisch publiek, die dan, dat soort van, die echt niet kan appreciëren, dergelijke dingen. Dat was mijn reflex, maar als je vindt dat positief is, dat 41% van de vrouwen, 41% van de artiesten vrouwen zijn, dat is positief. Maar dan ga je blijkbaar niet naar andere festivals. Want zo'n festivals zoals Mulhouse, dat vorige week was, dat is best bijna 50% van de artiesten zijn vrouwen.
0: Zijn dat ook geweest? Heb je dat helemaal gezien, dat festival?
1: Ja.
0: Okay. Dat is een groter festival, hè, dan hier, meer concerten.
1: Het zijn meer concerten. Ja. Het is niet groter, het is wel meer concerten.
0: Okay, ja. Ja, we zijn eigenlijk nog over gisteren bezig. Heb je de Das B gezien?
1: Ja, dat was ook iets dat ik wel als positief genoteerd had.
0: Ja. Ja. Nog verder kunt met...
1: Ja, ik ben even kijken wat ik ervan genoteerd. Vooral die Magda Mayas, dat was de pianiste, die vind ik echt mooi wat zij realiseert. En dan ook de drummer.
0: Tony Buck.
1: Ja, dat is
0: de Nex. Heb je de Nex al aan het werken gezien?
1: Ja.
0: Dat is uitzonderlijk.
1: Dat is uitzonderlijk om dat bezig te zien. Dus.
0: Ze zijn nog altijd bezig na bijna 40 jaar. Ja, bijna 40 jaar bestaan die. Ja.
1: Langer dan 40 jaar, denk ik.
0: 87 opgericht, dus bijna 40 kunnen we zeggen.
1: Ah, ja. Dat is ongelooflijk dat ze zoiets kunnen realiseren en toch blijven vernieuwende zaken doen. En ook dat zij bijvoorbeeld, like die next, bijvoorbeeld, die speelt hier ook, Hanna de Bakker, hebben ze vorig jaar in de AB samengespeeld.
0: Die kan hier het laatste concert brengen, Hanna de Bakker en Yves de Meij.
1: Ja, ja. Met, dus vorig jaar heeft zij samen met die next in Brussel gespeeld.
0: Ja.
1: Dat is echt heel mooi. En dan zie je de jonge generatie die toch wel geapprecieerd wordt. En vooral dan... Europese vrouwelijke artiesten die toch wel geapprecieerd worden in dat soort van circuit.
0: Ja, ik bedoel, het is inderdaad, je kunt zeggen, ik heb Free Music heel lang gevolgd en verslaggeving gedaan en daar waren vrouwen een minderheid, dat is zeker. Zowel Leandre, die ook vandaag komt, die was er toen ook al bij, maar toen was ze toch een minderheid.
1: Dat is een van de minderheden. Ja. Een paar jaar geleden is een zangeres die... Ik kan er even niet op komen, dat is ook een heel mooie... die heeft van,
0: Maggie Nichols, weet ik Maggie, nog. Ja, die kwam ook op het Free Music Festival. Ja, ik heb daar veel herinneringen aan en wie er allemaal gepasseerd is. Er zijn er heel veel al sinds. Maar zij was er ook bij.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus, nog een paar opmerkingen, want ik denk nog steeds, het publiek staat nog steeds buiten. Ze gaan nog niet in de zaal. Dus er zijn nog wel momenten om even te reflecteren.
1: Ja, gelijk. Het septet, dat was voor mij toch wel een beetje...
0: De laatste.
1: Ja, dat was een beetje teleurstellend.
0: Oh.
1: Ik had er wel van verwacht dat hij heel mooi kon zijn. Gelijk de drumster, dat was Maria Portugal. Dat was een concert waar ik naar uitkeek. Maar jammer genoeg, het bleef maar duren en het was niet echt vernieuwend.
0: Ja, maar wel omdat het contrast was met... Ik hoorde in de zaal af en toe... die in dingen uitstonden, dan klonk die traditionele Braziliaanse muziek op de achtergrond. We dachten, het gaat daar een beetje op trekken of het gaat daar... Het was duidelijk een grote iemand anders.
1: Absoluut.
0: Dat was zeker, dus dat was een element. Heb je Maria Portugal trouwens vandaag ook gezien?
1: Nee.
0: Je het eerste concert wouden?
1: Nee, ik wou die echt niet zien. Naar het concert van gisteren wou ik echt gewoon niet meer zien. Ik vond het echt niet goed.
0: Dat is jammer.
1: Maar dat is goed. Ik keek naar het concert, kom ik kijken.
0: Ja.
1: En nou, wat ik gisteren gezien heb, was... Nee, ik moet dat niet, niet zien.
0: Maar het festival is zo uitgebreid met 7 concerten per dag bijna, dat je ook kunt kiezen.
1: Dus maar dat is juist fout. Dat vind ik juist fout. Je had beter een festival gedaan met 4 concerten, maar 4 goede concerten, in plaats van 7 concerten waarvan de helft van de concerten niet goed is.
0: Ja, maar je mocht zelf kiezen. Hè. Je mocht zelf kiezen.
1: Maar je moet kiezen van iets dat je nog niet weet.
0: No.
1: Want het is improviseren, dus het is het moment zelf. Dus de organisatoren verwachten van het publiek een selectie maakt van iets dat ze nog niet gezien hebben en dat dan gewoon teleurstellend is.
0: Wij hebben toch dingen gezien die ook verrassend waren en nieuw waren, toch wel. Kan ik zeggen dat
1: zoals?
0: Ja, die domeinen net. Ik heb er lang mee gesproken. Nu weet ik er ook iets meer van. Wat het eigenlijk was, wat ze gedaan hebben, maar dat was een heel aangenaam
1: gesprek. Ja.
0: Ja, heel aangenaam. Dus er waren nog...
2: Ik was ook heel opgetogen door Integraal gisteren.
0: Ja. En Das B vond ik ook zeker de moeite.
1: Ja, ja.
0: Ik heb de plaat nu mee aangeschaft. Dus dat is ook de CD mee aangeschaft van Das B. Het was gebaseerd op John Coltrane. Hè. Dus inderdaad, toen ik de CD, ik heb de CD gekocht. En dat woesboekje wordt er nog verwezen. Maar zelf, de stukken duren exact even lang als de stukken van op de Coltrane CD. Maar dat was verder is een heel sterke afwijking van het gebeuren, denk ik dan.
1: Ja.
0: Ik moet het nog eens goed beluisteren, want ik heb het pas sinds gisteren.
1: Want het is ook, Coltrane is wat nu is, hoeveel jaar is dat? Hoe zou dat geweest zijn nu?
2: Het
0: zou nog onder ons kunnen zijn geweest, denk ik. Het is nog geen 100 en zoveel zou het geweest zijn.
1: Het zal in de buurt van zijn 100ste verjaardag zijn.
0: Ja, zoiets waar zijn het ook misschien 100 jaar zijn of zo.
1: Want het is nu in Brussel dat er een oordeel is, een ganse maand, over het werk van zo'n Coltrane.
0: Ah, ja.
1: Dus vandaar, maar ik weet dat er een link van was, van, dat is een bepaalde linken, maar...
0: Volgde dat ook, dat mogen we dan denk ik wel een meer traditionele jazz, mogen we dat noemen, hè, Coltrane, hè? Volgde dat ook eigenlijk?
1: Ja, maar ik doe twee programma's, één jazzprogramma ook.
0: Ja. Dus, dus jazz en dan het andere, wat is dan improvisatie of wat is...
1: Mokreelstel is een programma van vernieuwende muziek, van het experiment. Mensen proberen, vooral de aandacht aan creatieve mensen aan het woord laden.
0: Maar je zegt jazz is eigenlijk duidelijk gedefinieerd als een genre, maar het andere programma is meer openingen, dat zijn meerdere genres. Of wat moet ik zeggen? Je zegt vernieuwende muziek, maar je hebt heel veel vernieuwende muziek die onder verschillende noemers kan geplaatst worden. Ja. Hè?
1: Dus het programma is het jazzprogramma, dat, is, dat noemt Strange Fruits. Dus geïnspireerd op de grote dame die, van Strange Fruits.
0: Ja, Billie Holiday natuurlijk.
1: Ja, dat is de reden waar...

How are you doing?

0: is Tony here? Tony, are you here? If you are, that set was for you.
1: Radio Centraal, nog steeds live van het Summer Bummer Festival, de tweede dag. New Best Friend. Dus ik ga me even een weg banen naar de studio om eventueel nog wat commentaren te leveren voor het volgende optreden.
2: Oei!
1: Ja. Zo, even kijken. Er is nog geen reactie vanuit de studio. Ja, er zijn toch al mensen die klaar zitten. Ja, ze kunnen over. Ah, daar is de overname.
3: Dus ja, ik hoor mezelf hier al stilletjes. Ligt het nog niet? Iets gevaar. Ja, dus we hebben hier. Ja, het concert is achter de rug. Ik weet niet of we daar veel over kunnen zeggen, want we hebben hier Joachim Batenhorst zitten. Klarinetist en componist. Goeiendag. En het concert dat jij ook per se ook zeker wil zien, dat met Joan Loyander en andere muzici, dat gaat beginnen binnen ongeveer 10 minuten. Mm-hmm. Dus we hebben nu, dat is een tijd die we nu hebben om nog een gesprek te voeren. Joachim Batenhorst, geboren in Antwerpen, gestudeerd in Den Haag. Klarinet is uw voornaamste instrument of uw enige instrument? Of?
4: Ik ben begonnen als klarinetist en dan ben ik ook saxofoon beginnen spelen, ook basklarinet. Maar vooral klarinet, ja.
3: Je hebt eigenlijk een tournee gemaakt, want je hebt een paar jaar in New York gewoond. Je hebt op andere locaties neem ik aan ook gewoond.
4: Ja,
3: Brussel,
4: inderdaad. Brussel, voor New York. En dan ook een tijdje in Barcelona gewoond.
3: Oh, ja, ja.
4: En dan nu terug, zestal jaar geleden, terug in Antwerpen komen wonen.
3: Dat is dan een ervaring ook, alleszins. Terug
4: zeker
3: in Antwerpen, ja. En we gaan daar, denk dat ze daar al gaan beginnen met de soundcheck, ook nog verder komen in de soundcheck. Maar we kunnen zeggen over plannen, we kunnen misschien wat je nu doet momenteel en wat eraan komt, misschien is dat de beste manier om...
4: Ik heb hier in Antwerpen, in Borgerhout, bij ons thuis hebben wij een klein soort van plekje waar we af en toe concerten organiseren of kleine events. Dat heet X-Space.
3: Oh.
4: X-Space in Borgerhout. En deze vrijdag is er een optreden.
3: Ja.
4: Met een pianiste uit Parijs en ook een muzikant, een vriend van ons uit Chicago. En dat is deze vrijdag. Ik weet niet exact hoe laat, maar ik denk om 19:30 of zo.
3: Ja.
4: Dus iedereen welkom in X-Space.
3: Dat is een soort eigen initiatief, want dit is natuurlijk een festival dat op zich gesubsidieerd wordt en dergelijke. Zijn jullie ook gesubsidieerd of hebben jullie een
4: Nee, dat is niet gesubsidieerd. Dus dat is gewoon de inkomen gaan naar de muzikanten. Er is voor de rest is er niks. Het is heel DIY.
3: Ja.
4: Ja. Wij houden er niks aan over. Het is gewoon uit liefde voor de muziek. Ja.
3: Ja. En ja, oké, en daar doen we regelmatig iets in die ruimte?
4: Sporadisch, zou ik zeggen.
3: Nou, en een contactpunt? Internet is dat, neem ik aan, of is dat ook niet geen vaste...
4: Er is een Instagram-pagina, X-Space.
3: Ja.
4: Moet een beetje
3: zoeken. Iets kunt geven, ja.
4: Of via
3: op
4: mij.
3: Op basis op uw naam, Joachim Batenhorst.
4: Ja, via mij kunnen we het wel vinden.
3: Ja, het is X-Space. Omdat we soms namen en dingen zeggen en voor luisteraars die hebben dat niet direct meteen genoteerd. Als ze dan een basis hebben, is wel goed natuurlijk. Maar u hebt een label, Klein, daar bent u een aantal jaar geleden mee begonnen. Ik heb daar al ook een paar cd's van aangekocht, een tijdje geleden. Heel bijzonder. Is dat iets dat nog steeds in ontwikkeling is? Of is dat ook, hoe gaat dat daarmee?
4: Ja, zeker. Het is een klein label, zoals de naam het zegt. En eigenlijk vooral voor mijn eigen projecten, dat ik een beetje kan zelf kiezen wat ik uitbreng. En ik heb verschillende dingen uitgebracht. En het meest recente heet Juran. En dat is een iets grotere groep met een aantal muzikanten uit Antwerpen. Tsubasa Hori, Japanse muzikanten, en Naboo op trombone. En dan een aantal muzikanten, Alistair Payne uit Amsterdam, Simon German, een gitarist, bassist die in Berlijn woont. En daar is dus het meest recente album mee uitgekomen, op Klein. En we gaan in oktober... 8 oktober in de Flagey spelen en 9 oktober in de studio in Antwerpen.
3: Ah,
4: dus dat kunnen we ook zeker...
3: Dat is al een bekend adres alleszins. Ja. Wat we zeggen, u hebt ook een misverstand uit de wereld geholpen, want ik heb een cd van u in uitzending gebracht en er was een stem waarvan ik dacht, dat is een kind of een zoon van Joachim, maar dat blijkt dezelfde te zijn. Ja. Dus dacht ik al, ik weet niet, ik weet welke CD ik, over welke CD ik het heb.
4: En ja, ik denk echt over, misschien over Zero Years.
3: Ja, ja, ja, dat is hem, dat is hem, ja. Ja. En hebt u, vindt u mijn indruk terecht dat het zo zou kunnen lijken?
4: Ja, misschien wel. Door de naam ook, Zero Years Kid.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Maar dat is, zo, ja, dat is meer een elektronisch project van mijn eigen. Ja. Maar ja, ik heb naar mijn weten zelf geen zonen. Ja. Ik heb wel twee kleine dochters. Ja. Maar de stem op dat album is eigenlijk, ben ik zelf. Maar soms met effecten, dat het zo naar boven is gepitcht.
3: Ja, en het gevoel dat je oproept is ook de jeugdigheid, dat exploratieve. Ik vond dat een heel interessante CD. Alsjes. En dat is natuurlijk wel een aantal jaar geleden inmiddels, geloof ik.
4: Dat is een tijdje geleden, ja.
3: Toch inderdaad, ik was me al van overtuigd dat het zo was. Maar u hebt mij dan geholpen met, weet het. Oké, okay. Hebt u een connectie met het festival? Hebt u al ooit hier gespeeld? Of?
4: Ik heb zeker wel op Summer Bummer gespeeld, ook op de vorige locaties. Ik denk, ik weet niet of dat toen als Summer Bummer was, maar zelfs
2: of
4: in
2: Zuiderpresas
3: hebben ze gedaan.
4: In Zuiderpresas en ook in de studio gespeeld. Ja, ja. En ja, ik ken Koen en Christel al heel lang.
2: Je was ook te gast bij Droppenhouse, toch?
4: Ja, ik heb dit jaar, ik heb inderdaad een soort van residentie. Ik heb meegedaan met Porta Chiusa.
2: Ja, een residentie is een beetje raar in de stad waar je zelf woont, natuurlijk.
3: Ja, maar dat is toch de term die Koen gebruikte ook bij de. En dat blijkt ook, kunnen ook lokalen zijn. Maar bij residentie denk je meteen aan van een andere land soms. Hè.
4: Ja, maar dat waren inderdaad wat buitenland. Dat was vier clarinetisten en eigenlijk twee buitenlanders en één clarinetist uit Brussel. En wij hebben dan gerepeteerd bij Droppenhouse. Dat is een prachtige ruimte, supergoeie, mooie studio. Een aantal dagen gerepeteerd en dan een aantal optredens gedaan.
3: Daar, in Droppenhouse zelf?
4: Nee, in Brussel. Oh. En in Droppenhouse zelf en ook in de Flagey.
3: Ja. En het indruk van het festival, want u zei, je wil absoluut ook het concert zien. Joël Leander is de naam die ik ken van wat er zo meteen aankomt. Ja, welk wou u precies zien in dat volgende concert?
4: Ja, ik wou zeker sowieso het trio, ik ben heel benieuwd. Maar vooral eigenlijk voor Gerald Cleaver, de drummer, waar ik een grote fan van ben. En met wie ik ook regelmatig heb samengespeeld. In de tijd dat ik nog in New York woonde.
3: Ah, ja.
4: Eigenlijk met zijn project dat hij toen had met een aantal muzikanten. Pascal Niegenkember op bas, Jean-Carla Rodea op zang en Joe Morris op gitaar. Vrij geïmproviseerde muziek, dat was echt super tof. Dat is een fantastische drummer, fantastische mens. En ik heb hem al heel lang niet meer gezien, dus ik ben heel benieuwd om hem te horen en hopelijk ook nog even te zien straks.
3: Na het concert dan. Ja. Okay. En u bent hier een dag hier al geweest? Of?
4: Ik ben hier al de straks geweest.
2: Tot kinderen begonnen te huilen van te veel free jazz.
4: Ik was met mijn twee dochters, mijn vrouw en twee dochters hier vanaf het begin, maar dat was toch, ze zijn nog jong, ze zijn 5 en 7.
3: Ja.
4: En het was al direct vanaf het begin al. Ik vond het heel goed, maar wel intens, denk ik, voor zo'n 5, 7 en 7-jarigen.
3: Er is een grote verscheidenheid in de concerten. Dat wil zeggen, dat je vanaf welk moment dat je binnenkomt, maar dat op een ander moment is, krijg je een heel ander beeld. Dus dat is wel, denk ik, de verscheidenheid waar ze nog gestreefd hebben ook, in wat er allemaal komt. Het ene is al luidruchtiger dan het andere, kunnen we zeggen. Dus zo is het dan ook. En uw indruk van Antwerpen, want u ligt 6 jaar terug in Antwerpen. Wat is uw indruk daar van? Zo, ja?
4: Ja, ik vind... Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding gehad met Antwerpen, maar ik vind het een heel toffe stad en dat er heel veel toffe dingen gebeuren of dat er zoiets als Radio Centraal of dit festival of dingen die dat Dennis Tiffies organiseert. Er is wel echt veel toffe dingen en soms moet je een beetje zoeken, maar ik vind het een interessante stad waar dat veel toffe dingen.
3: Maar
4: u
3: heeft studies in Den Haag, u kwam u in Nederland terecht eigenlijk. En dan, u hebt de locaties opgenoemd waar u verder hebt gewoond. Nu zit u eigenlijk ook met jonge dochters, dat u zegt, we zitten hier eigenlijk gevestigd. Die gaan hier naar school en weet ik veel.
4: Ja.
3: Dat zal ook zeker een bepalende factor zijn voor de mogelijkheid om terug, weet ik veel. Ja, ik begrijp wat ik bedoel, neem ik aan.
4: Ja, ik denk de laatste tijd toer ik wel minder dan vroeger. Maar ik vind het ook wel fijn om maar meer aan mijn eigen muziek te werken en ik maak ook meer dingen voor theater of film, een beetje voor film en
3: Is daar iets op komst van theater of kun je het concreet?
4: Ik ben nu bezig. Ik heb vorig jaar muziek gemaakt voor een voorstelling van FC Bergman.
3: Oh ja, bekende, heel bekend internationaal. En u speelde ze live mee dan? Mee, want jullie hebben toch grote tournees en zo.
4: Daar zijn we echt heel veel mee gaan toeren. En nu ben ik begonnen met iets nieuws voor Theater Stap in Turnhout.
3: Mensen met een beperking, of ik weet niet welke term je daarvoor kunt gebruiken. Ja. Interessant alles.
2: Ik heb een heel toffe voorstelling ervan gezien, ook op Oerol een paar jaar geleden.
3: En, we zijn ook al 30 jaar bezig of zo. Hè?
4: En 40 jaar.
3: Of 40 jaar ook, ja.
4: En we zijn nu bezig aan een nieuwe voorstelling samen met Benjamin Verdonk en Stijn van Opstel. Ja. En dat gaat in februari in première in de Boerla. En het is al een heel avontuur en ontzettend fijn om nu al. Ik denk na de zomer gaan we er meer en meer aan werken. En de bedoeling is om zoveel mogelijk samen met de stappers het te maken. Dus ook de muziek. Oh, ja. Ik heb eigenlijk een ensemble van stappers met wie ik samen de muziek maak.
3: En heel veel improvisatie. Live. U speelt ook live mee?
4: Ja, ik speel mee, maar met hen. Dus zij spelen mee. Zij zijn de medemuzikanten.
3: Het is niet dat u de muziek opneemt, maakt en op tape zet en gebeurt het. U gaat live mee.
4: De bedoeling is echt een soort ensemble met stappers.
3: Het zijn al twee zeer interessante gezelschappen. Hangt er nog iets in de lucht? Of is dat...
4: dit is het
3: voorlopig. En film, ik volg film heel intens. Wat zijn de mogelijkheden daar? Want er worden ook minder lokale films gemaakt de laatste jaren.
2: We zaten toevallig samen in de zaal toen Son vertoond werd.
4: Film eigenlijk, dat is niet zo heel veel, maar ik maak eigenlijk vooral meer zo kunst, voor kunstenaars. Onder andere Rinus van der Velde.
3: Oh, bekende naam zeker.
4: Die is ook films beginnen maken de laatste tijd. En ik heb eigenlijk al de muziek gemaakt voor zijn films, voor drie films.
3: Ja.
4: En hij is nu met een nieuwe bezig, maar dat duurt altijd heel lang om alles met de hand gemaakt wordt. En de nieuwste film is met poppen. Zo grote, hoe noem je dat? Van die poppen met draadjes.
3: Ja, marionetten. Pushenellen, heb je ook draadjes? Ik weet het niet.
4: Dus dat gaat nog een aantal jaren duren voordat die klaar is. En dat zijn dan kort films van 20, 30 minuten of zo. Maar dat is echt, dat duurt 3, 4, 5 jaar.
3: Dat is heel interessant. Als je die dingen doet, zullen er nog wel nieuwe zaken op je weg komen. Dat kun je wel zeker van zijn natuurlijk ook.
4: Dat zien we wel.
3: One thing leads to another, is dikwijls het vooruitzicht. Maar het is goed dat je dus in die kant eigenlijk... Want de podia hier in Antwerpen zijn... Wat zijn eigenlijk de podia? U hebt een eigen podium, zegt u?
4: Ja, dat is een heel klein, echt superklein podium. Podium zou ik het zelfs niet noemen. Een kleine kamer. Een soort living.
3: Want verder zijn de mogelijkheden voor muzici beperkt, mogen we zeggen. De muziek bestaat nog, maar dat is dan gered door weet ik wie. De lokale, door de medewerkers, kunnen we zeggen eigenlijk. Er is toch het vooral dat overal de zaken wel onder druk staan. De vrije muziek en weet ik wel.
4: Ja, misschien wel, maar... Het ding is, Vlaanderen is vrij, ik vind het vrij klein en België en alles is toch vrij dichtbij. Dus overal zijn er wel plekken of plaatsen of toffe initiatieven. Ik zie ook bijvoorbeeld Tim hier rondlopen van De Ruimte in Amsterdam, die daar heel toffe dingen doet. En dat is ook niet zo ver weg. Dus er zijn uiteindelijk wel veel mogelijkheden, als je ook wat een beetje verder kijkt. Dan,
3: de link met theater die je hebt kunnen leggen en met Rinus van der Velde, zijn grote namen waar je dus inderdaad mee betrokken zat. Dat geeft de schip mogelijkheden sowieso. Hè. Maar ik denk, was even zo'n algemeen beeld van hoe zit dit nu hier eigenlijk? Mm-hmm. Want je hoort af en toe wel eens geruchten van, of geluiden van, het is moeilijk, het is overal moeilijk. Mm-hmm. Dat is de situatie waar we toch voor staan. Maar dat je natuurlijk connecties kunt hebben in die richting, dingen uitwerken in die richting, heel interessant. Dus dat is dat sowieso goed nieuws eigenlijk, kunnen we zeggen. Hè. Dat is de situatie. Oké, dus we...
2: Is er iets dat u... je bent natuurlijk heel vertrouwd met de meeste muzikanten, maar is er iets dat je ook heeft verrast vandaag of op het programma?
4: De meeste mensen vandaag kende ik eigenlijk al, of had ik al zien of horen spelen, maar Karen Ink, ik weet niet of ik het juist uitspreek, had ik nog nooit gezien of gehoord.
2: Ze is naar het schijnt op mini-tour, dat zei onze gast.
3: Ja, Canadees.
2: Twee optredens geleden.
4: Dus dat was voor mij al een ontdekking.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Oh, ja. En u hebt meerdere concerten gezien. Dus,
4: ik was er eigenlijk alleen vandaag. Ik had gisteren graag willen komen, maar dat was helaas
2: en dan,
4: niet gelukt.
2: En
3: wat die voorstellingen betreft, dus stap, dat zal nog een tijd zijn voordat dat in première gaat.
4: Dat is in februari, begin februari. In een Boerla en dan in Turnhout ook.
3: En de tournee van FC Bergman is voorbij? Of komt
4: die
3: dat
4: is
3: nog,
4: voorbij,
3: of?
4: Maar die wordt wel nog hernomen in december, ook in een Boerla. En dan in Gent. En die dingen die van FC Bergman die blijven dikwijls wel lang hernomen worden en blijven.
3: Ja, dat is internationaal bekend ook. Ja. En doet hij daar de muziek alleen of is dat met een andere muzici?
4: Dat is samen met een vriend van mij, Sean Carpio, een Ierse muzikant.
3: Die bespeelt?
4: En ja, wij spelen eigenlijk alle twee wat van alles in die voorstelling. Ja. Want ook in het eerste deel van de voorstelling moeten we mobiel zijn, moeten we mee rondlopen met de acteurs. Dus we hebben heel hard moeten zoeken. Hij is eigenlijk percussionist, drummer. Ja. Maar hebben we heel hard moeten zoeken naar wat dat we allemaal kunnen doen terwijl dat we rondlopen. Dus eigenlijk in heel die voorstelling speelt hij geen drumstel, waar dat zijn hoofdinstrument is. Maar we spelen zwaar van alles.
3: Percussie ook onder meer. Ja,
4: ja, ook een beetje percussie, maar we spelen ook fluitjes.
3: Multi-instrumentalist.
4: Ja, een beetje.
3: En ja, die vrouw kan natuurlijk ook toepassen op stap. Alleen of mee, samen met anderen, dat u daar de muziek maakt? Samen met de acteurs van Stap, hebt u al gezegd.
4: Ja, en, maar... ook met Christophe Albertijn heb ik erbij gevraagd. Die daar heel
3: maar die
4: veel
3: ook veel technische opnames maakt.
4: Ja, die daar heel
3: zo,
4: veel opnames ook maakt. En die ook, maar die ook bassist is.
3: Ja.
4: En ook wat gitaar speelt. Ja. En samen met hem ga ik het zo wat, bekijken hoe dat we dat gaan aanpakken. En wat dat we... precies gaan doen. Maar voorlopig heel veel improvisatiesessies gedaan met de stappers en super, super tof.
3: Heel boeiend. En ja, Merinus van der Velde, dat gaat nog een tijd duren, zegt u. Maar bent u daar ook alleen met de soundtrack bezig? Of ook daar in samenwerking met iemand?
4: Dan moeten we nog een beetje bekijken van wat er precies gaat gebeuren. Maar misschien met een groot gezelschap. Maar dat is nog niet...
3: Die mogelijkheid moet nog onderzocht worden.
4: Ja, inderdaad.
3: Dat is toch belangrijk om even de details in die richting toch goed te krijgen. Maar allemaal dingen om eruit te kijken, dat kunnen we zeker zeggen. Zoals het kwam, iemand wijst naar de zaal. Maar dat begint toch beginnen met de presentator, gaat hij niet eens iets zeggen. En
4: perfect,
3: dan
4: ga ik mij nog een plaatsje proberen zoeken.
3: Oké.
4: Maar dus zeker deze vrijdag, welkom in X-Space, Borgerhout, Langstraat 105.
3: Ja, en Joachim Badenhorst, dat is de naam van de kunstenaar hier die hier is. En ja, op de basis van daar kun je ook al iets vinden natuurlijk. Hè.
4: Goed. Oké, merci.
3: Dank u.
4: Salut.
3: Ja. Okay, yeah, thank you.

0: This.
1: This.
0: This.
1: Oh.

Es wurde der Mutter.

Das ist die Voice. Das ist die Voice.

0: first the applause. Thank you.
1: Just two.

Snel, je was toen niet. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Dit was Yves de Mijn met Hanna de Bakker. Het laatste optreden van de tweede dag van het Summer Bummer Festival. En ben op weg terug naar de Radio Centraal Studio Verplaatsing. Voor dus het afsluitstuk van deze uitzending, rechtstreeks uitzending vanuit Trix van het Summer Bummer Festival. Zo, even kijken.
1: Ja, Daniel is onderweg naar hier.
0: Hier en ben ik al.
1: Beter al, ja. Okay. Dus het concert was ruim applaus, maar het was een korte en krachtige set. Hoe moet u dat zien? Ja, je mag wel.
2: Dat denk ik wel. Ik was juist naartoe vertrekken, maar ik was gewoon te laat.
1: Het heeft te maken met dat het vorige concert was uitgelopen uiteindelijk. En het is later begonnen, maar het is nu 11:40 zeker ongeveer, of bijna, ja. Oei, ja, oké. Wij zijn aan het afronden. Aan het, hoe kun je dat zeggen? De rust is ingetreden. We gaan, ja. Ik hoor een cd nu, neem ik aan.
2: Ik weet niet wat dat een cd is, volgens mij is dat een gong.
1: Ja? Is dat toch een concert dat nog doorgaat? Nee.
2: Nee,
1: maar dat zou het niet horen, want ik bedoel, Daniel is hier, de microfoon is daar niet. Het kan niet van het café komen, hè?
2: Ik denk niet van een café komt.
1: Het zou van een cd-speler kunnen komen, denk ik.
2: Ja, de mogelijkheid zit er wel in.
1: Of nog een extra concert in de grote, het grote podium. Mensen die zich toch denken, kom, nog een concert.
2: Een stoelenconcert.
1: Ja. Een gong, dat is voor de bezinningsmoment. De soepketel. Van het gebeuren. Ja, lekkere soep was er ook.
2: De soep was wel goed. Ik heb verschillende soepen gegeten. Venkelsoep, tomatensoep.
1: Ja. Ah. Zie, Daniel. Dat concert was net... Je hebt het volledig bijgewoond, neem ik aan. Wat was de situatie? We hebben de indruk dat het een vrij kort concert was. Kan dat? Oh, ja, even de micro... Hoofdtelefoon, maar die indruk was het eigenlijk?
0: Ja. Dat was zeer goed, hè, maar Hanna de Bakker en dan Yves de Mijn stond ervoor met een tafel, met een laptop, met daarop nieuwe programmateur die hij per se wou tonen en demonstreren in actie.
1: Ja.
0: Wat dan ook gelukt is, hè. Op een gegeven moment zag ik dat Hanna de Bakker even... toen ze haar instrument even terzijde zette, dat ze zeer tevreden leek met hetgeen dus terugkwam uit de aanpak die Yves de Mij had gedaan.
1: Je hebt dus alle caféconcerten uitgezonden via uw constructie. Hè?
0: Ja, een zeer goede aanwinst.
1: Je verkeerde koptelefoon. Dat is mijn koptelefoon.
0: Ja. In de loop van de avond is de volgorde een beetje gewijzigd. Dan zit je aan mijn knop te morrelen, zeg.
1: Wie zit waar?

0: te voelen. Die krokodillen, die liggen wel op de rug, hè, allemaal. Is dat, ja, is dat symbolisch?
1: Nacht.
0: Slapen die op hun rug, krokodillen?
1: Nee, die slapen niet op hun rug.
0: Die piepen ook af en toe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zo. Als dus de vrouwelijke krokodil een nest maakt, hè, zo met eieren in, dan communiceren die via pieptonen. Met die jongen.
0: Met die ei die nog in het ei zitten.
1: Die nog in het ei zitten. Hè, dan.
0: Zo is het.
1: Ja, die dinosaurus die hier nu lawaai komen maken.
0: Ja, oké. Okay. Het is een interessant festival, maar de rust is ook niet slecht. Hè. Dat we de rust uitzenden, de rust die weerkeert voor een deel.
1: Nee.
0: Ja. De bezinning.
1: Ik heb wel niet mijn bijdrage aan Composite Meshworks heb ik natuurlijk niet gehoord.
0: Ik heb ze zien inpakken, denk ik wel. Ze gaan er niet meer zijn nu, geloof ik.
1: Nee, dat was tot 11 uur. Hè.
0: Oh, ja.
1: Dat ze zouden de installatie doen.
2: De bijdrage is meegenomen.
1: Ik heb wel nog een demonstratie gezien van de Box of Chaos, of hoe heet dat? Nee, zo heet het niet. Hè. Box of Uncertainty, of hoe heet het? Nee.
0: Zoiets ongeveer. Ja, de naam, juist de naam niet, maar laten we zeggen dat
1: wat
0: je gezien hebt.
1: Een van die synthesizers die ons zo intrigeerde gisteren, maar die we nog niet hadden in werking gezien, heb ik nu een demonstratie kunnen bouwen. Over een kwartier steeds.
0: Dus, ja, okay,
1: een kwartier blijft.
0: Dat is de.
1: Nee, dat is de Irig. De dingen ligt daar, de Saramonic.
0: Het is een geslaagd instrument?
1: Ja, zeer. Omdat dus met die draadloze microfoon, dan moest toch altijd iemand. Dan moest er eigenlijk iemand aan het mengpaneel zitten om het niveau constant bij te stellen, te zien dat er geen oversturing was. Maar met die Lucy Rooms kun je dus zelf het niveau beheren ter plaatse. Dus kun je altijd zien dat je niet overstuurt. En dat er ook wel in heel stille passages, dat het niveau, of als het een heel stil concert is, dat je het niveau terug wat versterkt. Dus dat is zeer handig. Hè?
0: Ik heb gehoord, dus de volgende live-uitzending is reeds volgende zaterdag.
1: Ja.
0: De retrospectieve tentoonstelling van Hans Millet.
1: In 12.
0: De recentelijk overleden medewerker van Radio Centraal, programmamaker, maar die ook beeldend kunstenaar was. Een aspect van hem dat minder bekend was. Vooraleer ik de technische vraag stel, even situeren wat er gaat gebeuren. Dus gaan we daar ook mee? Ik heb gehoord dat hij met een rondleiding geven van de tentoonstelling. Is er ook met die illusie?
1: Dat zou kunnen. Hè, dus de hoofduitzending gaat ook altijd via Lucy Rooms. Hè, dus.
0: Ja.
1: Maar dus voor een interview of een concert uit een plaats waar je geen verbinding mee hebt, of een rondleiding op een tentoonstelling, kun je dan rechtstreeks met die mobiele set in de uitzending.
0: Maar het gebeuren, het gaat dus anders zijn, het is geen festival, maar er gaat wel een concert zijn, er gaat iemand iets zeggen, er gaat een rondleiding zijn, er gaan interviews gebeuren natuurlijk.
1: Er is een platenvoorstelling.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus wel, het is 4 uur dat we gaan uitzenden, van 16 uur tot. 17 uur tot.
1: 21,
0: oké. Okay. Ja, ik bouw een interessant initiatief. Dat En je zegt plaatvoorstelling heeft te maken met dat Benny?
1: Ja, maar het is een plaat van Luc Subverts, dus een samenwerking tussen Hans Millet en Paul Putsijs. Die ook een vroegere medewerker van Radio Centraal.
0: Oh ja, super interessant, ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: En dat is uitgegeven door Benny dan?
1: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Hè.
0: Oké, dat gaan we dan ontdekken.
1: De kans is zeer groot.
0: Ja. Maar toch, het initiatief kwam toch van hem, geloof ik. Hè? De vraag kwam van hem.
1: Ik weet niet, hij heeft het georganiseerd. Het kan zijn dat iemand anders het hem gevraagd heeft, maar hij heeft het wel het gebeuren georganiseerd. Het is in 12, dat is een tamelijk recente galerij.
0: Ik geloof het is at 12, geloof ik.
1: Nee, het is 12.
0: 12 is de adres, hè? 12.
1: Op de affiche staat at 12, dat betekent dat het plaatsvindt in 12.
0: Ja, ik dacht dat at 12 de naam is.
1: Nee, het is 12.
0: Het is een naam op het eilandje, geloof ik. Hè?
1: Ja, iets van Oost-Kaai, West,

0: duiker, donk.
1: Ja, ik heb al op de website gekeken. Het is een tentoonstelling Hans Millet die niet zo lang loopt. Maar eigenlijk hebben die voordien ook kortlopende tentoonstellingen gehad. Het is niet uitzonderlijk dat dit duurt van 5 tot ja, ik zeg, al die data. Het duurt iets meer dan een week of een week, denk ik, alleszins. Maar dat is een galerie die ook residenties doet. Kennis maken met die galerie zal ook zijn, trouwens. Ja. Ja. Zo kunnen we dat zien. En we worden al aan het speculeren van hoe we dat gaan doen en wie dat wat gaat doen en zo. Dus dat is goed dat we dat zo even bekijken. Maar het is inderdaad een nieuwe manier van live uitzendingen dat we hier aan het beleven zijn natuurlijk.
0: Ja, het biedt vele mogelijkheden. Hè. Dus, tot nu toe waren we zo wat beperkt tot een ruimte waar je dan een installatie maakt. En je moet mensen overal... En zoals we hier zitten, als er repetities zijn, dan kun je eigenlijk geen interview doen.
1: Zo is het, ja, natuurlijk. Ja. Terwijl
0: nu kun je gewoon ergens in een andere ruimte verder zetten.
1: Door die twee podia, eigenlijk drie podia, maar voornamelijk twee podia, is dat een bepaalde constructie geweest. Ja, maar we hebben ook nog gesproken over free music, dat we dat deden. Ja, het was eigenlijk Cultureel Centrum Berchem toen dat toen voor een eerst. En dan Theater Zuidpool, lang, vele jaren. Ja. Maar toen was het met een extra steunzender.
0: Nee, dat is een andere manier van uitzenden.
1: Ja, interessant om voor mensen om te weten hoe dat goed toen ging, want dat was toen wel zeer artisanaal met een steunzender. Ja, dat was toch een heel pionierswerk, kunnen we zeggen dan.
0: Ja.
1: En langzaamaan zijn er nog verbeteringen in het vooruitzicht, dat we denken, nu zitten we zo te doen en er kan nog iets veranderen binnenkort, of... Technisch aspect is ook belangrijk, ja. Dus toch. Ja. Als mensen, de luisteraars, denken, wat zijn we nou aan het luisteren? Ja, we zijn aan het luisteren naar de constructie van de studio hier, die we niet kunnen zien op de radio, maar dat is een beetje toch de...
2: We zijn zwaar voor een satelliet,
0: dat is al lang, maar
1: dat is een financieel verhaal momenteel nog? Of?
2: Voorlopig, ja.
1: En dat zou kunnen.
0: En een FM-zender zien we ook wel eens. Een lange...
2: Golf.
0: AM-zender zien we ook wel eens.
2: Dat kan ook heel ver.
0: Het schijnt dat er in die locatie van waar we mogelijk in november gaan uitzenden, dat daar ooit een AM-zender uitgezonden heeft.
1: Je bedoelt in het...
0: Zeemanshuis.
1: Ah ja, dus niet het Zeemanshuis, maar... Het nog bestaande Siemens, het Engels, dacht ik.
0: Ja, zoiets.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dus maar dat moet dan wel een enorm lange antenne geweest zijn, dus ik vraag me af of die daar nog staat en dat we die ook weer kunnen recupereren.
1: Oké, ook een vooruitzicht.
2: Tot in Congo.
1: Misschien. Oké, dat zijn de toekomstplannen. En nog de verwachtingen, wat gaat er gebeuren daar?
0: Oh, spannend. Het is natuurlijk zo dat de nostalgie van dat je echt kon horen dat iets op verplaatsing was, dat het zo, dat je hoorde hoe technisch moeilijk het was, is natuurlijk al lang weg. Dus
1: je kon je toch niet voorstellen dat het anders kon. Het moest zo gebeuren. Zoals toen er geen mobiele telefoons waren, dan moest je het met je vaste lijn of een telefooncel doen.
0: Als de lijn even wegviel.
1: En je moest helemaal denken in dat patroon, dat zijn de mogelijkheden.
0: Het was ook aan de kwaliteit vaak te horen, terwijl nu, ik zit mee op het podium eigenlijk, als ik daar zit uit te zenden.
1: Dus je moet zeggen, ik heb applaus, was er een bisnummer of wat?
0: Ik weet het niet, denk ik.
1: Het zou best kunnen, hè? Want we wonnen het een kort concert.
2: Komt er nog
0: Nee, want alles was afgestoten.
1: Dus dan is het toch misschien iemand die iets gezegd heeft, dat het mee gedaan komt.
2: Er misschien een beetje een bloemetje gezet.
1: Dat zou kunnen. Maar uiteindelijk, het is gewoon hoe de werkelijkheid wordt ervaren zoals het kan nu. We weten niet wat er binnen 5 jaar mogelijk is, als er binnen 5 jaar nog een wereld is.
0: De wereld zal er nog wel zijn, ik bedoel mensen. Als er nog mensen zijn,
1: Kun je niet voorstellen wat... Ja, dat is zoiets. Ik wil zeggen, het is zoals het is, zoals het was, 20 jaar geleden, Radio Centraal. Dat kun je niet voorstellen, toen moest het doen zoals het was.
0: Maar ook toen was het vaak zeer goede kwaliteit. Hè? Als je via een telefoonlijn uitzond, was ook zeer goede kwaliteit.
1: Maar je kunt moeilijk de klok terugdraaien. Hè. Je kunt zeggen, want nu doen ze zoals het 30, 20 jaar geleden was.
2: Nee, dat kan wel. Hè. Ja. Je kunt nu wel doen wat 30 jaar geleden, maar niet gelijk over 30 jaar nog niet.
1: Ja, we kunnen proberen bij 46 jaar Radio Centraal de situatie van 1 jaar Radio Centraal terug op te roepen. Van hoe was het? Hoe was het? Misschien Ja, met geen cd's dan al sinds, alleen vinyl.
0: Dat is momenteel een opname aankomt. Ah, ja. Van de...
1: Is dat Hanna? Ja, oké. Okay. Ik ga plaats maken, want ik moet het vervoer...
0: Voor de bus geworpen worden.
1: Het openbaar vervoer proberen te halen. Dus, oké. Okay.
0: Oh, daar hebben we Camille en mij.
2: Model 12.
0: Ligt hier ook al een

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information.
2: Informatie.
0: You won't get it.
1: By hook or by crook. We will.
2: Goedemiddag, luisteraars van Radio Centraal. Joris, goedemiddag.
3: Ja. Hallo, Is.
2: Ja.
3: Ik hoor u, maar ik zie u niet.
2: Nee, dat is... Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Oké. Iets van vroeger. Goed, we hebben eigenlijk 2 interviews tot nu toe. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Ik ga beginnen met opbellen naar Katrien Vuilsteken. Dat is een sinologe, ook journaliste. Ah, ja. Veel voor de Morgen geschreven. Doet ook nog andere dingen. En die weet alles dus over China. Want er is daar, dat heb ik al een tijd geleden gezien, maar zij zat in China, dus ik kon haar niet interviewen. En ik vond ook niemand anders. Maar er is in China een nieuwe wet, een etnische eenheidswet gestemd. En dat is een beetje akelig.
3: Ja.
2: Voilà, dus vooral ook dat zogezegd ook in het buitenland kan opereren. Mm-hmm. Oké, en wie ga jij bellen?
3: John Maas van Natuurpunt.
2: Ah, ja.
3: Naar aanleiding van wetten of regelgeving, Vlaamse wetgeving, die zou gestemd worden. Of ja, gemaakt worden. Ja, in principe is dat eigenlijk het parlement die dat stemt. Maar in de praktijk zijn dat de ministers die dat eigenlijk ook bekokstoven. En dan het parlement dat dat gewoon goedkeurt. Dus de wetgevende macht geeft geen wet. Maar bon, dus... Maar die wetten die zouden gestemd worden, dat betreft natuur. En zo is er bijvoorbeeld een regeling die zou bepalen dat dus de natuurorganisaties, zoals Natuurpunt, een voorkooprecht krijgen als er landbouwgrond verkocht wordt.
2: Ah, ja, ja, ja.
3: Dus dat klinkt heel goed, maar dat is het blijkbaar... Volgens Natuurpunt toch niet, dus daar gaan we hem over bepalen. Ja.
2: Ik ben benieuwd. Ja, ja. En dan was er nog een derde ding, maar dat ging dan niet. Misschien toch wel. Dus dat zullen we dan tussendoor nog wel zien.
3: Ja,
2: ja. Oké, dus je hebt een muziekje klaarstaan?
3: Ik heb een muziekje klaarstaan, denk ik.
2: En dan kom ik u vervoegen, ja, in de grote studio.
3: Jo.

Voilà, zomerse klanken nog eventjes. Goedemiddag, Katrien Vuilsteken. Hallo? Oh-oh, er is blijkbaar bij de doorschakeling iets niet helemaal in orde. Oké, ja, dan gaan we terug naar de muziek zeker, hè? Ja.

0: Mag dat al dicht, Is? Ze is nog bezig.
1: Zo, ja. Ondertussen vanuit de kleine studio. Katrien Vuilsteken? Ja?
2: Goedemiddag.
1: Ah, kijk, voilà, hier is het dus gelukt. Goedemiddag. U bent sinologe?
2: Ja.
1: Dus dat betekent dat u Chinaologie hebt gestudeerd, zullen we maar zeggen. Zoiets.
2: Ja, ik heb Chinees gestudeerd toen de dieren nog spraken in de jaren 80. En ik ben dit jaar exact 40 jaar geleden voor de eerste keer naar China gegaan als beursstudent naar Shanghai. En ik ben er deze zomer uiteraard opnieuw naartoe geweest. En ik heb, dus ik ben sinoloog van opleiding, maar ik heb 25 jaar voor de morgen geschreven en daarna heel veel interviews en stukken gemaakt voor KNAK. En ik heb ook twee boeken over China geschreven. Volksrepubliek van Verlangen en Het gewicht van hemelse vrede.
1: Ah ja, dus niet echt toeristische gidsen, zullen we maar zeggen.
2: Nee. Ik heb nooit toeristische stukken geschreven.
1: Nee, dat ging dan maar over hoe dat de maatschappij daar functioneert, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Het eerste boek, Het Volksrepubliek van Verlangen, gaat eigenlijk over alle thema's die op dat moment in China belangrijk waren, gaande van de seksuele revolutie over het eenkindbeleid tot de minderheden, wat er politiek aan de hand was, hoe het zat met de autoritaire staat. En het gewicht van hemelse vrede is natuurlijk Tian'an, dus de slaande op het Tiananmenplein. En was eigenlijk een kijken, exact 20 jaar na datum, hoe het gesteld is met vrijheid en verzet sinds Tiananmen. Dat was ook de ondertitel van het boek. En in dat kader ben ik toen ook naar Dharamsala geweest, waar de gevluchte Dalai Lama en zijn regering in ballingschap in India wonen en werken.
1: Ah ja, en hebt u die man ontmoet of niet?
2: Ik heb die man niet in Dharamsala ontmoet, maar ik heb hem wel helemaal in het begin van mijn journalistieke carrière heb ik een interview gehad van een half uur met de man. En ja, zoals u misschien nog weet, hij is op een bepaald moment relatief vaak naar West-Europa gekomen voor een soort van bid of boeddhistische bijeenkomsten, ja. In elk geval, waar op dat moment vele duizenden mensen op afkwamen. En bij een van die bijeenkomsten, voorafgaandelijk daaraan, had ik de kans om met hem te spreken. En ik weet nog hoezeer ik onder de indruk was, maar tegelijk ook hoe weinig ik in dat korte bestek eigenlijk kon vragen en hoe weinig ik met hem kon praten.
1: Ja, een half uur is niet lang, hè? Nee. Dus en mag ik nog eens even nieuwsgierig zijn? Waarom bent u Chinees gaan studeren? Wat trok u daar zo aan?
2: Ja, het punt is, ik wilde sowieso schrijven. Ik wilde journalist worden, dat wist ik al van toen ik 7 was. En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk een taal leren. Ik moet een taal leren die heel veel mensen in de wereld spreken.
1: Ja, en die wat ongebruikelijk is zo, ja.
2: Ja, en die hier door weinig mensen wordt gesproken, want dat geeft mij dan een soort concurrentieel voordeel. Hè. Dat zal maken dat mensen toch mijn stukken zullen willen. En zo is het eigenlijk ook gegaan. Ik ben in 1987 voor de eerste keer na een jaar in China teruggekeerd. En inderdaad, op dat moment was het zo dat mensen hier nog heel erg veel spraken over de culturele revolutie, terwijl die campagne eigenlijk al gedaan was van 1976. Dus we waren op zich 10 jaar later. Maar wat er op dat moment al gebeurd was, namelijk het begin van de hervormingen, de opendeurpolitiek van Deng Xiaoping, velen stonden daar een beetje weigerachtig tegenover en dachten, wat zal dat worden, misschien niet zoveel. Dus in die zin vond ik dat er vanaf het begin toch wel veel te vertellen viel en vooral dan ook vanuit, en dat was voor mij heel belangrijk, vanuit een niet-ideologisch perspectief. In die zin, ik ben niet naar China gegaan omdat ik overtuigd communist was. Ik had eigenlijk geen duidelijke politieke kleur. Ik ben naar China gegaan, zoals ik zei, omdat ik die taal wilde oefenen en met dat volk, met die mensen wilde spreken. En ik heb mij altijd laten leiden in mijn opinies door wat zij zelf zeiden. En ja, toen eigenlijk bleek dat de communistische partij, ondanks het feit dat ze tot op heden aan de macht is, eigenlijk niet zo ontzettend veel fans had. Hè, en nu heeft ze natuurlijk wel die stedelijke middenklasse achter zich. Maar in de jaren 80 was dat helemaal niet zo. Wel, door hun ideeën, de ideeën van de mensen, het feit dat die partij niet populair was, ja, dat leek mij het belangrijkste ook om te vertellen. Want wie zou ik zijn om iets te propageren wat diegenen die eronder moeten leven eigenlijk niet zo sterk steunen.
1: Mm-hmm. Ja. Nu, het is een... Ik kan mij niet herinneren dat er een periode was dat China niet bestond. Dat is, ah ja, natuurlijk wel. Maar dat is toch een van de oudste doorlopend bestaande staten, hè?
2: Ja, absoluut. En wel in verschillende opzichten eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het keizerrijk, hè, de elkaar opvolgende dynastieën, die zijn geëindigd in 1911, hè, dus ondertussen toch ook alweer meer dan een eeuw geleden, maar zijn begonnen in 220 voor Christus. En hoewel dat gaat om heel verschillende heersers, soms zelfs over wat de Chinezen destijds noemden barbaren, hè, de Mongolen of de Jurchen, hè, allemaal volkeren die eigenlijk niet Han-Chinees waren in deze twee gevallen, zien we toch een zeer grote continuïteit. En die continuïteit betekent niet dat de grenzen altijd dezelfde zijn geweest, maar een continuïteit waarin we een aantal filosofische en levensbeschouwelijke strekkingen hebben gezien die zich altijd hebben voortgezet, namelijk het Confucianisme, dat dateert uit de 5e eeuw voor Christus, het Taoïsme en het Boeddhisme. Aangevuld door nog een paar dingen zoals het legalisme, maar eigenlijk zien we die manieren van kijken naar de wereld en kijken naar het bestuur, zien we die voortgezet in die hele Chinese geschiedenis, ook door volkeren zoals de laatste dynastie, die van de Manchus, die in halverwege de 17e eeuw aan de macht komen. Ook zij zullen proberen om Chineser te zijn dan de Chinezen en zullen dat doen door precies dat boeddhisme te omarmen, dat Confucianisme te omarmen. Dus eigenlijk zien we toch een hele duidelijke continuïteit. En minstens even belangrijk is, China is ook een van de allereerste staten dat een bureaucratie heeft ingesteld en dat eigenlijk een heel ambtelijk apparaat heeft uitgebouwd om het land te besturen. En ook die zien we voortbestaan. Dus in die zin, dat ambtelijke apparaat bestaat al van voor onze tijdrekening en zal natuurlijk worden hervormd en zal in de loop der eeuwen enigszins worden aangepast aan de noden van het moment, maar zal wel blijven bestaan en zal er ook voor zorgen dat eigenlijk de weg naar rijkdom en naar een sociale emancipatie, die verloopt in China doorheen de dynastieën via het deelnemen en het slagen voor het ambtenarenexamen. Dus eigenlijk de rijke klasse in China is niet louter gebaseerd op diegene die grond bezit, zoals dat in West-Europa het geval was, maar op diegene die geslaagd was voor het ambtenarenexamen, eerst op lokaal niveau, dan provinciaal niveau en dan op centraal niveau. En daaruit voortvloeiend een positie als controleur van zout bijvoorbeeld, of een douanefunctie, of dus allerlei ambtelijke functies. En dus dat zijn allemaal constanten doorheen de eeuwen.
1: Ja, je hebt dus een soort van staatsapparaat dat zichzelf in stand houdt, ook als daar andere etnische elementen in komen. Zo'n beetje, in het oude Egypte is er toch ook een tijd een dynastie geweest van, ja, Berbers eigenlijk, hè? De Libiërs die dan ineens daar een aantal farao's hadden geleverd. Ja. Mm-hmm. Dus dat is al heel lang. En die zijn ook nooit gekoloniseerd. Want ik dacht, Indië bestaat ook al wel lang, maar die hebben een tijd onder de Britten gezeten. Hè? China niet, hè?
2: Ja. Nee, zij het natuurlijk dat relatief is. In die zin, de 19e eeuw is algemeen de eeuw van het imperialisme en heeft voor China ook wel betekend dat de Britten, gesteund door de Fransen, twee opiumoorlogen hebben gevoerd. Hè, want uiteindelijk, wat zien we, We zien dat er een handelsonevenwicht bestaat. We zien eigenlijk dat er vanuit Engeland veel meer wordt geïmporteerd uit China. En met name de thee speelt daar een heel belangrijke rol in. Dan dat er wordt geëxporteerd naar. Er was met andere woorden heel veel wat we uit China wilden, maar heel weinig wat China uit Groot-Brittannië wilde. En om dat handelsonevenwicht te herstellen, had Groot-Brittannië er niet beter op gevonden dan opium vanuit de Britse kroonkolonie, vanuit de Britse kolonie, India, in te voeren, wat natuurlijk helemaal niet naar de zin was van de Chinese keizer. Hè, want stel je voor, als 5% van jouw bevolking, met name die rijke, die ambtenarenklasse, als die allemaal opiumverslaafd worden, wat de impact daarvan is voor het bestuur van een land. Hè?
1: Ja, dat is toch eigenlijk wel een bizarre strategie. Hè? Zo het doelbewust aan de drugs helpen van bepaalde bevolkingsgroepen waar je liever vanaf bent.
2: Absoluut. Het is niet alleen bizar, het is een misdadige. En vanuit de 21ste eeuw bekeken is het een totaal onacceptabele strategie. En dus, dat heeft geleid tot twee opiumoorlogen, hè, want dus de keizer verzette zich daartegen. En die twee opiumoorlogen, 1849-1860, die twee die zijn allebei door China verloren. Hè. En de consequenties daarvan, en dat is de reden waarom ik dit verhaal vertel, consequenties daarvan is niet een kolonisatie van China, maar wel het afstaan van gebied. En dus in die zin, dat komt wel heel dicht in de buurt van kolonisatie, want het is op dat moment dat China verplicht wordt om Shanghai af te staan. En Shanghai wordt eigenlijk tot in 1943, wordt dat een soort extraterritoriaal gebied waar de Britten de plak zwaaien. Evengoed als zes verschillende andere steden, als ook Hongkong. Hè, en daar komt dan ook Kowloon bij. Dus met andere woorden, het is niet, China is niet als dusdanig gekoloniseerd, maar heeft wel te lijden gehad onder dat westers imperialisme en heeft daardoor ook wel territorium verloren, wat eigenlijk neerkwam op handelsposten die Groot-Brittannië en ook andere westerse landen in staat stelden eigenlijk om tegen hun eigen voorwaarden handel te drijven.
1: Mm-hmm. Ja. En in de huidige vorm van, hè, territoriaal zullen we maar zeggen, hoe lang is het nu in deze vorm? Is dat al sinds de val van de keizer? Is dat het nu zo hetzelfde geheel is?
2: Nee. Op zich is er, dus als we kijken naar de minderheidsgebieden, dus ik denk het eerste punt dat we moeten maken is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sovjet-Unie destijds, hè, China een relatief homogene natie is. En wat bedoel ik daarmee? Meer dan 90% van de inwoners van China zijn etnische Han-Chinezen. Dat betekent niet dat daar geen onderlinge verschillen tussen bestaan. Hè. Op zich is het een ontzettend groot land. En er zijn ook er is één taal. Maar natuurlijk zijn de regionale dialecten heel verschillend. En als ik zeg heel verschillend, dan bedoel ik daarmee, daar begrijp je, zelfs als je standaard Chinees kan, begrijp je daar in veel gevallen niets van.
1: Ja, nee, dat is zelden als dat je hier standaard Nederlands hebt geleerd en je komt in West-Vlaanderen of in Limburg, dan kun je ook helemaal niks beginnen natuurlijk.
2: Ja, maar het verschil is nog groter. Om maar een voorbeeld te geven, in het standaard Chinees zeg je wo, ik. Hè, in het Shanghainees zeg je elle.
1: Dus ja, dat is wel iets helemaal anders.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, China is ook iets groter dan België natuurlijk.
2: Inderdaad. Maar dus, meer dan 90% van die bevolking zijn Han-Chinezen. Hè, met nog regionale verschillen uiteraard in zo'n groot land. Hè. Maar dus, dan heb je die minderheden die eigenlijk een heel kleine groep uitmaken. En die uiteenvallen in op zich ongeveer 56 verschillende groepen. Hè. Dan, die zitten enerzijds in het zuidwesten, hè, in de provincie Yunnan, provincie Guizhou, Guangxi, de zuidelijke en eigenlijk zuidwestelijke provincies. En zijn heel vaak relatief kleine groepen. Hè. Bijvoorbeeld in Yunnan, een van de groepen waar wat wij zijn nu naar Yunnan geweest, daar heb je de Bai. De Bai, dat is 2 miljoen mensen. Voor ons lijkt dat relatief veel, maar in een land met 1,4 miljard mensen is dat natuurlijk totaal peanuts. Hè. Daarnaast, dus naast die kleine groepen zoals de Bai, de Nasi, en zo heb je er nog tientallen, heb je natuurlijk de drie volkeren waar de voorbije decennia wel problemen mee zijn geweest, namelijk de Oeigoeren in Xinjiang, de Mongolen in binnen Mongolië en de Tibetanen in
1: Tibet.
2: Nu op zich autonoom Tibet is, maar eigenlijk is het historische Tibet veel groter dan wat nu het autonome gebied Tibet is. Dat is ook een van de manieren waarop je een volk natuurlijk kan controleren. Dat is door delen van zijn gebied bij andere provincies in te delen waar de Han-Chinezen in de meerderheid zijn. He, dus eigenlijk maakt hij van dat gebied een veel kleiner gebied door delen elders in te delen. En dus met zowel die Tibetanen, omdat de vraag was van is dat sinds het einde van het keizerrijk al één rijk geweest? Nee, die Tibetanen die zijn eigenlijk in de loop van de geschiedenis is dat altijd een soort grensgebied geweest dat soms veel groter en soms veel kleiner was. Een, op zich ook een theocratie met een duidelijk religieus politiek karakter. Wel, die Tibetanen die zijn eigenlijk pas bij China gekomen. Ze zijn in de geschiedenis op verschillende momenten bij China deel geweest van China, maar zijn nu in de recente tijd, zijn zij eigenlijk in 1952 bij China gekomen.
1: Ah ja, dat is vrij recent, ja.
2: Absoluut, en in 1959 is de Dalai Lama gevlucht omdat hij ondanks de beloftes van Mao in de jaren 40 op verregaande autonomie eigenlijk zag dat daar niets van in huis zou komen. Als we dan kijken naar Xinjiang, Xinjiang, dat betekent eigenlijk nieuwe grens of nieuw territorium. Dat is een vijfde van het hele land, dus dat is heel groot. Tegelijk dun bevolkt, want daar zit ook de Taklamakan-woestijn, dus dat is eigenlijk voor een groot deel onherbergzaam gebied. Waar trouwens niet alleen Oeigoeren wonen, maar ook Kazakken.
1: Ah, dat is Oost-Turkestan, noemen zij dat, hè?
2: Inderdaad. Hè. Dat zijn eigenlijk, als we het een beetje naar Europa trekken, ze herinnert u zich de Ottomanen, die in het midden van de 15e eeuw naar Europa zijn gekomen. Wel, de broers en de zusters die zijn achtergebleven van die Ottomanen in Centraal-Azië. Dat zijn de huidige Oeigoeren, Oezbeken, want dat is een Turkstalig moslimvolk.
1: Ah, dus dat zijn de Oer-Turken, zo gezegd.
2: Ja, en die kunnen elkaar ook verstaan.
1: Hè. Ja, en dat klopt. Ja, want ik heb
2: concentratie is van Oeigoeren in Turkije.
1: Ja, en in mijn klas, als er een Oeigoer in mijn klas zit en een Turk, dan kunnen die vlot met elkaar praten. Ja, ik geef Nederlands aan volwassenen, dus. Ja. Zeg, maar ik denk dat we toch, want het is al bijna 12:30. Onze volgende gast verwacht een telefoontje om 20:40. Dus ik denk dat we even naar de wet moeten. Want we hebben nu een algemeen beeld van China en zo de drie grote minderheden daar. Wat is nu, er is een nieuwe wet gestemd, een etnische eenheidswet. En wat houdt die precies in?
2: Ja, dus de wet is aangenomen in maart van dit jaar en is in voege getreden op 1 juli van dit jaar. En eigenlijk houdt die in, is het een verderzetting. Want het is niet een breuk met een eerder beleid. Het is een verderzetting van een beleid dat eigenlijk al bezig was. En dat erop is gericht om assimilatie te verkrijgen. Assimilatie, dus met andere woorden, het ver-Chinezen van al die minderheden. En natuurlijk, assimilatie gaat altijd en overal over dezelfde dingen. Waarbij natuurlijk een van de allerbelangrijkste vehikels taal en onderwijs zijn.
1: Ja.
2: We hebben gezien, daarom zeg ik het is een continuering van wat al bezig was. We hebben gezien dat eigenlijk in de jaren 80 onder Deng Xiaoping was er de bereidheid om verdergaande of verregaande autonomie te verstrekken aan al die minderheden. Tiananmen, het bloedbad van 89, heeft eigenlijk aan al die op zich liberale, progressieve plannen een einde gemaakt. Is eigenlijk de overwinning van de conservatieven en de greep op de macht en het uitschakelen van alles wat ook maar enigszins anders was. En sindsdien hebben we gezien dat bijvoorbeeld had je destijds universiteiten waar je ook in het Tibetaans of in het Oeigoers of in het Mongools bepaalde onderwerpen kon studeren. Dat is systematisch afgebouwd.
1: Ah ja.
2: Ja. En dus dat is, eerst de universiteiten zijn weggevallen en men had de zogenaamde minderhedenuniversiteiten. Dat is systematisch afgebouwd. Het volgende dat is afgebouwd zijn de middelbare scholen.
1: Ja, ja, ja.
2: Gevolgd door de lagere scholen. Dus wat betekent, en dus op zich de redenering daarachter voor de overheid is de vaststelling dat eigenlijk mensen die niet in staat zijn om Chinees, standaard Chinees te kunnen lezen en schrijven, hè, en daar vloeiend in zijn, die kunnen eigenlijk niet functioneren in de hedendaagse maatschappij in socio-economisch opzicht.
1: Ah, ja.
2: Dus met andere woorden, wil je een job, dan moet je Chinees kunnen. Hè. Je moet Chinees kunnen lezen en schrijven. Dus in die zin, het is niet helemaal ondenkbaar en onlogisch dat men zegt, ja, het kunnen van Chinees is toch wel heel belangrijk. Hè? Want die hele grote economie steunt daarop. Hè? Maar er is natuurlijk een verschil tussen zeggen van, ja, je moet Chinees kunnen en je mag niet meer in het Tibetaans leren. Want natuurlijk, zoals altijd, de taal is een vehikel van cultuur. En in dit geval ook een vehikel van religie. Hè? En ook dat is een ander element dat heel belangrijk is. En dat heb ik ook nu gezien in Yunnan. Dat staat bij elke tempel, moskee, religieuze plek. Het is verboden voor kinderen onder de 18 om zich met religieuze activiteiten in te laten.
1: Pardon?
2: Ja, en dat betekent natuurlijk, stel u zelf voor, gesteld dat u een bepaalde religieuze overtuiging zou hebben en u mag dat uw kind of kinderen alleen maar bijbrengen vanaf de leeftijd van 18 jaar, ja, dan is de kans eigenlijk zeer gering dat u nog veel succes hebt. Hè? Want religie is per definitie iets wat heel vroeg al wordt meegegeven als identitair bouwsteen. Hè? De kinderen worden daar vroeg bij betrokken. En dus wie dat niet respecteert en wie dus wel probeert om aan religieuze opvoeding te doen van de kinderen, bijvoorbeeld in Xinjiang, die riskeert te worden beticht van terrorisme. In die zin heeft China zijn karretje heel handig vastgehaakt aan de War on Terror van Bush destijds, van 2001, 11 september.
1: Ja, een tikje ruim geïnterpreteerd dan.
2: Zeer ruim, zeer ruim. En dat heeft dus gemaakt dat men op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd om die Tibetanen van dat lamaïstische boeddhisme af te snijden en van de Dalai Lama en van de kloosters die allemaal partijelementen verplicht in hun bestuur en ook in de mensen die wonen in tempels. En daar zijn een deel, een bepaald percentage zijn partijleden die dus moeten controle uitoefenen, die het allemaal in de gaten houden. Hè. En dus overal, ook in die tempels, dat is mij nu ook weer opgevallen, zie je heel veel propaganda, die je natuurlijk als westerling misschien niet zou opmerken, omdat het er alleen in het Chinees
1: gaat. Ja, dus je weet niet of dat een devolte tekst is, of dat dat iets is wat tegen de lokale cultuur ingaat.
2: Ja. Ja. Ja. Maar het is overal, en het is mij heel erg opgevallen, veel meer dan vroeger, hè, ook overal dat verboden voor minder dan 18-jarigen. De meeste tempels hebben zelfs een plaats waar de minder dan 18-jarigen moeten wachten.
1: Ah, ja.
2: Hun ouders eventueel komen een offer brengen voor het overleden familielid. En komen wierookbranden voor, dan die kinderen mogen niet mee.
1: Ah ja, dat is zoals dat wij een hond moeten vastbinden buiten de winkel en zo, ja.
2: Inderdaad, zei ik dat het misschien een beetje oneerbiedig is in termen van vergelijking, maar inderdaad. Hè. En dus taal, de taalreligie, zeer grote aanwezigheid en controle hè, in de tempels die, of in de moskeeën, die op zich natuurlijk hele belangrijke centra van identiteit zijn. Mm-hmm. Voor die mensen. Hè. En dus daar is tegen geprotesteerd. In 2008, 2009 zijn er zowel in Xinjiang als in Tibet, in 2020 ook nog in Mongolië, grote protesten geweest tegen precies hè, wat men ervaarde als een afbraak van de eigen cultuur. Maar daar heeft de overheid alleen maar met meer surveillance en meer controle op gereageerd. Herinner u ook de verhalen over de miljoen Oeigoeren die allemaal in heropvoedingskampen zijn beland. Dus dit is eigenlijk gewoon een volgende stap waarbij, zoals u zelf ook aan het begin van de uitzending zei, heel sterk opvalt dat het nu ook mogelijk is om mensen die in het buitenland actie voeren, om die aan te pakken. Wat eigenlijk concreet neerkomt op het niet terug kunnen. Wie in een Amerikaanse, aan een Amerikaanse universiteit een steungroep voor Ilhan Tohti, de beroemde Oeigoerse professor economie die nog steeds zit opgesloten, waarvan niemand weet wat die man ooit heeft misdaan, want het was in elk geval geen separatist. Hè. Bedoel, als je lid bent van zo'n steuncomité, wel, dan stel je een voor China strafbaar feit.
1: Dus mag ik u nog eens even onderbreken? Want ik denk dat wij ongeveer naar onze volgende gast moeten bellen. Maar kan ik u daarna nog terugbellen? Want ik vind het verschrikkelijk interessant en ik denk dat we nog... Of hebt u geen tijd meer daarna?
2: Ik heb om 1 uur een afspraak, dus na 1 uur...
1: Ah, nee. Oké.
2: Misschien voor een volgende gelegenheid.
1: Ja, dan... Ja. Ik denk dat we dan volgende week u gaan terugbellen om...
0: Is, hoor je mij?
1: Ja,
0: ik kunt wel nog 5 minuutjes doorgaan, denk ik. Zo.
1: Ja, ja. Ik weet niet of we het op 5 minuten afkrijgen, maar... Oké, ja, dus de wet maakt het nu mogelijk ook voor China om mensen in het buitenland te...
2: Ja.
1: Nu, op zich, ik zag dat alles wat... in principe zegt die wet, alles wat de etnische eenheid in ons land ondermijnt, is strafbaar. Nu, of wat etnische verdeeldheid zaait. Nu, dat is in Niger ook. Ik ben veel in Niger geweest. En je mag daar niet een organisatie oprichten die zich profileert als zijnde een Touareg-organisatie of een Wodabe-organisatie. Dat mag niet. Je mag zeggen, wij zijn nomadische herders, maar je mag niet die etniciteit profileren omdat zij zeggen van ja, dan krijg je onderlinge spanningen. Dat mag niet. Dus dat is daar ook wel. Maar ik denk dat het in China nog wel ietsje verder gaat, hè?
2: Absoluut. Het gaat ook over, uiteraard over economische macht en politieke macht. Als je kijkt naar wie het, zowel in Xinjiang als in Tibet, als in Mongolië, wie daar politiek de macht heeft, hè, wie de lokale partijbonzen zijn, hè, dat zijn etnische Han. Hè. Hetzelfde met ga naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, en kijk de economie, door wie wordt die gedomineerd? Door etnische Han. Dus in die zin, het gaat ook over wie kan het laken naar zich toetrekken. En met dit soort maatregelen wordt dat alleen maar versterkt en krijg je een verdere marginalisering van de betrokken minderheden.
1: Ja, dus nu nog eens even over die buitenlandconsequenties. Hè? Dus de consequenties van die wet voor mensen in het buitenland, dat geldt niet enkel voor mensen van Chinese komaf.
2: Nee, als iemand, de mensen van Human Rights Watch bijvoorbeeld, die de rapporten schrijven, hè, die zijn uiteraard niet welkom in China. En als ze toch naar China gaan, dan riskeren zij daar te worden vervolgd voor hun activiteiten.
1: Allee, maar niet in, ik zou maar zeggen, waar zitten die mensen van Human Rights Watch? Zitten die niet in Londen? Dus, want ik heb ook wel eens gehoord dat China een soort van politiecellen zou hebben in het buitenland, die dan, er is een Oeigoerse activist, die is naar hier gekomen, en die mensen dan hier in de gaten houden en zelfs lastigvallen en soms gedwongen repatriëren. Zijn dat sterke verhalen, of klopt dat?
2: Dat is in elk geval al gebeurd. Dus en inderdaad, plaatsen als Londen staan erom bekend om een hele grote concentratie te hebben en om wat zij noemen United Front Activities. Dus dat zijn eigenlijk, men zet zogenaamd bevriende Chinezen in om andere mensen in de gaten te houden. Dat is in Australië heeft dat geleid tot een enorm schandaal, want toen bleek dat geen enkele uitgeverij nog durfde kritische boeken over China te drukken, omdat alle uitgeverijen hun werk lieten drukken in China en zich geboycott zagen.
1: Ah ja, ja, ja. Het is niet fatsoenlijk, maar het is wel begrijpelijk natuurlijk. Je gaat in je eigen land geen boeken drukken die dan nefast zouden zijn voor je eigen land. Maar ja, een beetje openstaan voor kritiek is natuurlijk ook wel iets gezond voor een maatschappij.
2: Ja, dat is niet... Dat is niet het geval met Chinese communisten.
1: Zeg maar, hoe zit het dan met het internationaal recht? Je kunt toch niet zomaar in een ander land gaan opereren? Enfin, er zijn andere landen die dat ook doen natuurlijk.
2: Dat, ja, op zich kennen we dat even goed van Iran, kennen we dat ook van Israël.
1: Ja,
2: Turkije. De regimes hebben mensen in het buitenland gekidnapt, eigenlijk, ja. Want daar komt het op neer, dat staatskidnapping. Natuurlijk wordt dat in elk van die gevallen ontkend. Dus in die zin, ja, China zal dat altijd in alle hevigheid ontkennen. Want uiteraard strookt dat niet met de internationale wetgeving. Maar ja, Het punt is, je moet het voldoende kunnen bewijzen. En zoals ik zei, in Australië is dat uitgelopen op een ongelooflijke diplomatieke rel. Hè, want wat China dan doet, is meteen de producten, de import van producten uit dat land boycotten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, aangezien het een grote markt is dat wel een wapen met enige slagkracht.
1: Ja. Oké, ik denk dat we het hier dan kunnen afronden. Beetje jammer, maar ik ga u zeker nog wel eens bellen, want er valt nog wel veel meer over dat land te zeggen natuurlijk. En er gebeurt ook regelmatig iets wat toch wel van belang is voor ons hier. Hè?
2: Ja,
1: heel erg bedankt, Katrien Vuilsteken. En nog een prettig weekend. Hè?
2: Ja, u ook. En uw luisteraars ook.
1: Dank u wel. Dag.
2: Ja.

0: Hallo, John? Nee, ik hoor je niet. Nu eens luisteren. Hallo, John? Nee. VoIP. Als het niet lukt, dan zal ik het via de gewone telefoon moeten proberen. Ah, hallo, John?
1: Ja, ja,
0: nu hoor ik u. Ja, er zitten hier veel knopjes op die mengtafel en het is allemaal logisch, maar de logica is gecompliceerd. Goed, je bent van Natuurpunt. Uitstekend.
1: Ja.
0: We bellen je omdat er dus bepaalde wetgeving, dus je woont zelf in de buurt van Antwerpen, je bent van de kant van Randst, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: We bellen je omdat er op Vlaams niveau dan wat wetgeving in de pijplijn zit. Daar staat wat over te lezen op natuur.be en we willen het daarover een beetje hebben. Het zijn eigenlijk drie zaken waarover het gaat. De eerste is de voorverkoop. Dat gaat eigenlijk vooral over natuur, de hoeveelheid natuur die beschikbaar is. Hè. En de eerste is over het recht van voorverkoop van gronden. Leg eens uit waarover dit gaat. Wat is dat, die voorverkoop? Waarom is dat belangrijk? En wat staat er te gebeuren?
1: Ja, ik ga eerst even terug een beetje in de tijd, hè, want er is toch wel wat geschiedenis aan verbonden. Onze landbouw die staat geweldig onder druk. Dat heeft te maken met de globalisering, daardoor de verplichte schaalvergroting voor onze bedrijven en intensivering, waardoor...

0: Dus dat is een enorm
1: En dat veroorzaakt verschillende
0: CO2-uit.
1: tonnen uitstoot van CO2 dan ook,
0: Ja,
1: hè? Ja.
0: natuurlijk. De Universiteit Gent heeft berekend dat voor 1 calorie voedsel dat geproduceerd wordt in onze landbouw, er 14 calorieën nodig zijn van fossiele brandstoffen. Dus dat is enorm, die impact, ook CO2, stikstofuitstoot enzovoorts. De Vlaamse regering wist dat er iets moest gedaan worden aan de uitstoot naar natuur enzovoorts die er nog is. En heeft dan een stikstofakkoord bereikt. Dat was in de vorige legislatuur, maar dat heeft wel wat deining veroorzaakt in de landbouw. Ik wil
1: U
0: hier ook
1: zegt de Vlaamse
0: duidelijk
1: regering
0: stellen.
1: was er zich van bewust, maar dat was toch ook onder druk van Europa dat wetgeving
0: Ja,
1: oplegde.
0: natuurlijk,
1: Ja.
0: omdat we in 1995 ongeveer is de habitatrichtlijn uitgevaardigd, waarbij dat er een aantal Natura 2000 gebieden werden afgebakend in elke lidstaat. Ook Vlaanderen heeft dat gedaan en Wallonië ook, waardoor dat er een verplichting was om een goede staat van instandhouding van de aanwezige natuur te verwezenlijken en na te streven. Maar men heeft dat jarenlang voor zich uitgeschoven en dan is er onder druk van een rechtspraak was men verplicht van een stikstofregeling uit te werken. Dat heeft nogal wat kwaad bloed gezet bij veel landbouwers. Ja, omdat ze zeggen, ja, jaren is er niks mee, moesten we niks doen. En ja, hun inkomen staat wel echt onder druk. En ik moet ook wel zeggen, ik heb heel veel respect voor de problematiek van de landbouwers waarin ze zich nu bevinden, hè. Er zijn zeer veel landbouwbedrijven die op het randje van rendement leven. Die mensen werken 80 uur per week. Ja, ik kom zelf ook. Mijn vader was een landbouwerszoon uit de polders die onteigend zijn in de Waasse polders. Mijn moeder komt uit het tuinbouwmilieu rond Wommelgem. Wel, ik ken de landbouw zeer goed. En ik heb alle respect voor landbouwers. Maar wat er dan gebeurd is, dat is dat er, ja, ik weet niet onder welke druk, is plots een schuldige gezocht. En plots waren wij als natuurpunt de schuldigen. Wij zouden namelijk landbouwgronden inpalmen. Wij verhinderen dat bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen in de buurt van Natura 2000 gebieden. Wel, dat heeft er toch wel ingehakt. En ook de politiek heeft dat een beetje, misschien onder druk van wat stemmingmakerij, is dat eigenlijk geëscaleerd. En heeft de huidige regering bij de vorming een regeerakkoord gemaakt. In dat regeerakkoord stond natuurpunt of er mag geen bijkomende grond naar natuur gaan in landbouwgebied.
1: Oké,
0: Nu,
1: want er is een
0: ja.
1: strijd om grond, dat is eigenlijk de bottom line. En dus
0: Eigenlijk dat is de bottom
1: en
0: line.
1: jij zegt dan, u zegt dan, John Maats van Natuurpunt, dat eigenlijk dat er het conflict tussen voor die grond, tussen de boeren en de natuurbewegingen vals is.
0: Wel, absoluut. In Vlaanderen is 2,3% van de landbouwgrond, ik bedoel dan wat op het gewestplan geel gekleurd is, dat is in de jaren 70 vastgelegd. Toen was er nog geen sprake van een klimaatcrisis, toen was er nog weinig aandacht voor natuur. Wel, en dan heeft men ongeveer 780.000 hectare landbouwgebied vastgelegd. 2,3% daarvan is nu onder natuurbeheer. En ik durf met de hand op mijn hart zeggen dat het misschien hier en daar een paar hectare niet, maar het grootste deel zijn marginale landbouwgronden met een hoge potentiële of huidige natuurwaarde.
1: Ja.
0: Dus die voor de landbouw niet interessant zijn. Maar er zijn ook veel gronden die toen op het gewestplan groen gekleurd zijn, dus eigenlijk best.

0: Stemt voor Natuur, die nog altijd onder landbouw gebruikt zitten. En dat is wel 21% van de groen gekleurde gebieden, dus 1/5 daarvan is nog altijd onder actief landbouwgebruik. Dus ik draai de rollen hier om.
1: Nu, want er is wel degelijk een probleem, dus dat de grondprijzen voor voor de boeren stijgen. Ik hoor laatst het cijfer van, er werd er zelfs gesproken over 100.000 euro per vierkant per hectare. Wat een aantal jaren geleden misschien maar 20 was. Maar dus dan is de vraag, hoe komt dat? Want dan moet het zijn dat er eigenlijk meer vraag is naar grond. En als dus de natuurgebieden daar maar een klein stukje van pakken, dan wordt er ofwel meer geboerd, ofwel wordt die grond voor iets anders, door iets anders opgekocht. Wat is het probleem?
0: De meeste grond die uit landbouwgebied, uit productie gaat en naar een andere bestemming, dat gaat over industrie, maar dat gaat ook over wonen, recreatie. Slechts heel weinig zit naar natuur. Wat is het probleem dan? Plus, nu stelt men dat als Natuurpunt gronden koopt met subsidies van de overheid, wel, dat kunnen wij alleen maar op plaatsen die vooraf met die overheid besproken zijn. Het globale kader. En dan nog op basis van vrijwilligheid. Dus wij hebben overal aankopers, die kunnen gaan onderhandelen met iemand die zegt, ik wil mijn grond verkopen. En als ze tot een akkoord komen, wel, dan kunnen wij dat indienen als wij daar een natuurgebied van maken.
1: Ik zie hier zo net, toevallig eigenlijk vandaag, dus op LinkedIn, Jelle van den Bergen, deskundige omgevingsbeleid. Ik ken die man niet, maar dat sluit waarschijnlijk aan wat hij hier schrijft, wat bij u zegt. De wetgever heeft bij het schrijven van een natuurdecreet en naar uitvoeringsbesluit beslist dat voor landbouw bestemde gronden slechts onder specifieke omstandigheden kunnen worden erkend als natuurgebied.
0: Dat is wat ik hier zeg. Ja. Dat is alleen als daar een potentiële natuurwaarde aan vasthangt of een hoge natuurwaarde.
1: Maar dat is al wetgeving.
0: Ja.
1: Nu, dus, maar wat is dan het probleem met de bijkomende wetgeving? Wat er bericht wordt, is dat voorkooprecht van gronden zou zijn. Dat klinkt goed. Namelijk, dus Natuurpunt krijgt de voorkeur om, als er gronden te koop staan, om die te kopen. Maar zo simpel is het niet.
0: Nee, het is omgekeerd. Laat het ons even duidelijk stellen. Excuses. Er is een voorstel van decreet dat alles wat in geel gebied ligt, dus op het gewestplan uit de jaren 70 in landbouwgrond. En ik ben aankoper en er ligt een stukje, een weilandje te koop in de Schijnvallei, in Wommelgem of Weinigem. Ik blijf in de buurt van Antwerpen. Goed, en ik heb met die eigenaar een afspraak van, kijk, jij wil die grond aan Natuurpunt verkopen, want het ligt echt in een valleigebied, daar is al veel natuur, en om die vallei optimaal te laten functioneren, willen we dat stukje bijkopen. Goed, dan treedt er, volgens het voorstel van decreet, een heel administratief proces in gang, dat die grond moet aangeboden worden aan alle landbouwers van de omgeving, tot hiertoe van de provincie, misschien zelfs van aanbelendende provincies. En die kunnen aan de schattingsprijs van de overheid die landbouwgrond dan kopen. Mm-hmm. En dan kopen wij die niet, want er is een landbouwer die zegt, ja, ik ben daar wel in geïnteresseerd.
1: Dus het zijn de boeren vanuit wijde omgeving die het voorkooprecht hebben?
0: Ja. Het zijn de boeren die het voorkooprecht gaan krijgen.
1: Oké, daar is in principe ook niets mis mee, want het is voorzien als landbouwgebied, het is geel gebied, zegt u.
0: Voorzien als landbouwgebied. Maar in mijn geval staat daar, op dat gele gewestplan, staat daar ook een groene streep door. Dat wil zeggen, het is ecologisch waardevol landbouwgebied.
1: En wat heeft het, maar wordt dat dan, biedt dan momenteel gebruikt als landbouwgebied of niet?
0: Dat Dat kan een paardenweide zijn, dat kan een schapenweide zijn, dat kan een hooiweide zijn.
1: Ja, maar niet, en, om, okay, niet om voedsel te genereren.
0: Ja, dat kan ook. Hè. Het kan een maïsveld zijn waarvan de landbouwer die stopt, zegt van ik wil dat maïsveld kwijt en ik bied dat te koop aan en ik kom daaraan. Ja, goed, oké. Maar wat is uw vraagprijs, meneer? Ah, ik vraag 10 euro. Zoals u daar straks zegt, ja. 100.000 euro per hectare. Ah, dan haken wij al af.
1: Maar zijn dat dan altijd boeren? Want je hebt over paarden en schapen die daar staan. Zijn dat dan altijd landbouwers die die gronden uitbaten als het effectief als landbouwgebied gebruikt worden? Of ze kunnen dat ook bij wijze van spreken mensen zijn die daar een paarden...
0: Ja, absoluut. Er kunnen allerlei vormen van gebruik zijn.
1: Maar die als landbouw dan geclassificeerd zijn?
0: Ja, maar die zijn gewoon geheel op het gewestplan. Goed.
1: Om je te onderbreken, maar ik stel de vraag omdat een manege toch iets anders is dan een graan- of maïsveld natuurlijk, in de zin van de economische drive die erachter zit.
0: Ja, maar een manege die gebruikt wordt ook om paarden te kweken, wordt als landbouwactiviteit beschouwd.
1: Oké.
0: Een manege die enkel gebruikt wordt om paarden te berijden of paarden te stallen, wordt niet als een expliciet als landbouwactiviteit beschouwd. Maar dat is een andere wetgeving.
1: Ja.
0: Dat is...
1: Dus kortom, simpelweg gezegd, als er dieren of voedsel gecreëerd, of vlees of granen gekweekt worden, dan is het landbouw. Oké.
0: Goed. Maar, kijk, die vraagprijs, die man zegt, ik vraag 10 euro. Wij bij Natuurpunt kopen in deze streek maximaal aan 5 euro. Punt uit. Want wij krijgen niet meer subsidies dan 5 euro. Dan is zelfs bij 5 euro is de subsidiepot op. Er is het namelijk een systeem uitgewerkt dat hoe goedkoper de grond, hoe hoger het subsidiepercentage.
1: Mm-hmm.
0: Dus als ik aan 2 euro per vierkante meter een stuk natuur kan kopen, wel, dan krijg ik ongeveer 80% subsidie. Is het 2,5, dan gaat het naar 70%. 3 euro is nog 60%. Enzovoorts. En bij 5 euro is het 0. Dus in dit geval, die vraagprijs 10 euro, ik haak af.
1: Ja. Maar wat is het probleem? Als het
0: een andere landbouwer moeten onderhandelen, maar dan kunnen wij niet voort.
1: Oké, maar wat is het probleem? Maar wat is het probleem daarmee? Want het was als landbouwgebied ingekleurd. Het was in veel gevallen wordt als landbouwgebied gebruikt.
0: Ja.
1: Dus dat het verder als landbouwgebied gebruikt wordt, zou niet noodzakelijk een probleem moeten zijn, denk ik dan. Maar klopt dat dan niet?
0: Het kan een probleem zijn, omdat wij zien dat heel veel landbouwgrond in die valleigebieden, waar dus ook ecologisch waardevol op staat, toch veranderen in een niet-landbouwgebruik, of zelfs, men noemt dat dan, landbouwkundige verbetering, maar dat komt erop neer, nog een halve meter grond erbij op, zodanig dat niet te nat is in dat valleigebied. Ik heb zo verschillende hectare zien omvormen. En nadien staan er paarden op en is het hoe dan ook toch buiten de landbouw dat het terechtkomt. Dus,
1: maar die activiteit wordt dan wel geclassificeerd als landbouw?
0: Ja, dat kan. Mm-hmm. Dat kan. Dus, maar eigenlijk draagt het niet bij aan de voedselproductie ook. Hè. Plus, mm-hmm, wat we nu zien met de klimaatverandering, stellen wij dat er toch heel wat gebieden zijn die in de tijd, in de jaren 70, geel gekleurd zijn, dat daar dan toch nog een aantal gebieden zijn die zo waardevol zijn om onze natuur te behouden, die we hebben. En die ook nodig is om als klimaatbuffer te dienen. Wij moeten onze valleien vernatten. Wij moeten water ophouden. Het credo van water moet van punt A naar B zo snel mogelijk, dat is voorbij. Nu moeten wij zeggen van waar het water valt, moet het blijven, zo lang mogelijk. Zodanig dat het in de grond kan dringen. En daar willen wij aan bijdragen door in die valleien die gebieden verder te ontwikkelen. Maar Omdat de landbouw zo onder druk staat, moeten zij een maximale opbrengst per hectare nastreven. Moeten zij percelen samenvoegen. De ruggengraat van ons landschap is volledig verdwenen of is aan het verdwijnen. Houtkanten, ja, we geven nu wel subsidies via de Vlaamse Landmaatschappij om terug houtkanten te krijgen. Maar op de meeste plaatsen zijn ze gewoon verdwenen de laatste 10 jaren omwille van die schaalvergroting, omwille van die intensivering. Wij moeten terug echt natuur in ons landschap krijgen. En er is te weinig natuur. Er is in Vlaanderen geen 10% onder natuurbeheer. Terwijl dat we nu een Europese natuurherstelwet hebben die zegt een land moet minstens 30% onder natuur.
1: Hoeveel is dat in Nederland? Want het argument is natuurlijk, Vlaanderen is zeer bebouwd en geïndustrialiseerd. Hoeveel is dat in Nederland dan? Als, dat is misschien een beetje te vergelijken. Of in, is dat, want die 30% is misschien een Europees gemiddelde.
0: Even, maar ik denk dat Nederland, ook zoals Vlaanderen, de echt beschermde natuur ook niet zo heel...
1: Ook niet zo dender.
0: Niet voldoet aan de Europese natuurherstel.
1: Ja, maar ik wil even... Dus wat u eigenlijk zegt, als ik het goed begrijp, u hebt dus die als landbouwgebied ingekleurde zones volgens de gewestplannen van de jaren 70. Wat u zegt dan, denk ik, is dat er zou eigenlijk daar een keer een doorlichting van moeten gebeuren en het zou geen taboe moeten zijn om bepaalde gebieden daaruit toch naar natuurgebied over te hevelen. Ook al omdat waarschijnlijk de schade op landbouw misschien beperkt zou zijn, omdat in vele gevallen ze overgeheveld worden naar niet-echte landbouw. Dat is het tweede aspect dan. Activiteiten zoals mensen die dan maar beesten daar laten lopen, bijna hobby dingen zijn in plaats van echt kweken van voedsel.
0: Dat is eigenlijk een deel van mijn stelling. Een ander punt is dat... Wanneer Natuurpunt toch landbouwgronden verwerft, en ik kan hier in de regio bijvoorbeeld in Ranst, Oelegem en Ranst zelf hebben wij 20 hectare landbouwgrond. Die 20 hectare hebben wij in gebruik gegeven aan landbouwers, waar zij gratis gebruik van kunnen maken voor hooien en beweiding. Dus eigenlijk werken we wel samen, maar wat wij doen, dat is ook de natuur daardoor beschermen. Voor hen is het gratis. Anders hadden ze ongeveer een €500 pachtprijs per jaar moeten betalen. Die valt weg. Ze kunnen het ook aangeven in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waardoor ze nog eens hectaresteun krijgen. Dus in feite is dat niet slecht voor hen. Ja. En er staan landbouwers echt op de rij om te mogen die gronden te gebruiken. Ja. Ik heb daar al jarenlang goede samenwerking mee. Dus, en op die manier kunnen wij nog een beetje wat de natuur in Vlaanderen verloren gegaan is, toch een beetje redden. Ik geef één voorbeeld. Dat is de veldleeuwerik. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is die met 96% achteruit gegaan. Gaan we toelaten dat de laatste 4% ook uit Vlaanderen verdwijnt? Wel, daarvoor hebben we echt een natuurherstelplan nodig. En daarvoor willen wij mee aan de kar trekken. Mm-hmm. Maar met het huidige recht van voorkoop voor landbouwers, met dat systeem, dat gaat zo onnodig zwaar zijn qua administratie en voor de overheid en voor de verkopers, en de planlast om een schattingsprijs te maken. En ik ben er zeker van dat wij op die manier geen enkele hectare natuur dat toch nog aanwezig is in die gele gebieden kunnen veiligstellen. Geen enkele. Dus minister Groen zegt, we gaan toch niet toelaten dat landbouwers weggeconcurreerd worden uit hun landbouwgebieden en prijsverhogend werken door aankoop voor natuur. En dat wil ik ten stelligste bestrijden. Wij kopen altijd onder de marktprijs.
1: Ja,
0: Omdat
1: maar
0: we
1: als ik, als ik,
0: basis.
1: als ik u daar, dus want u zegt eigenlijk maximum 5 euro per vierkante meter, dat is 50.000 euro per hectare. Er zijn maximum dus, want soms bieden jullie maar 20.000, maar er zijn dus prijzen die hoger gaan. Dus dat ligt dan alleszins niet aan Natuurpunt natuurlijk, aangezien jullie nooit 100.000 euro gaan geven. Dus dat ligt dan aan die andere activiteiten die, waarvoor dus meer geld gegenereerd wordt. En misschien zijn dat mensen die dat paarden willen installeren. Maar ik wil nog, om te gaan eindigen, we moeten gaan beginnen afronden.
0: Ja.
1: Nog eventjes terugkomen op... dus u zegt eigenlijk, er moet toch een keer bekeken worden of er bepaalde stukjes van die als landbouwgebied ingekleurde zones als toch niet echt als natuurgebied, omdat ze dus waardevol zijn, zeer selectief, dan moeten moeten veranderd worden. Hè, want dat is de jaren 70. We hebben ondertussen wat geleerd dat er overstromingsgebieden en zo nodig zijn, enzovoort, enzovoort. Maar natuurlijk, ja, je ziet al ze direct op hun paard gaan klimmen dan, of hoe zeggen ze dat. Maar anderzijds gaf u al aan dat er... er zijn ook, er zijn als natuurgebied ingekleurde zones die voor landbouw gebruikt worden. 20%, 21% van de als natuurgebied ingekleurde zones worden door landbouw gebruikt. Bent u dan ook bijvoorbeeld bereid om te zeggen, ja, een deel van die gebieden gaan we ook formeel dan als landbouwgebied gaan beginnen inkleuren, ter compensatie bij wijze van spreken, gewoon om die retoriek van jullie pakken landbouwgebied af te counteren. Snapt u
0: maar,
1: wat ik bedoel?
0: Die gebieden zijn niet voor niks ingekleurd als natuurgebied, hè? Omdat
1: maar ze worden gebruikt als landbouwgebied, dus die boeren moeten daaruit.
0: Wel, boeren, wij gaan daar echt een heel langzame transitie. Landbouwers moeten perspectief hebben en moeten weten waar ze aan toe zijn. Niet van het ene jaar op het ander zeggen, en nu stopt jij. Daar zijn wij niet voor.
1: Mm-hmm.
0: Maar er moet, wij pleiten ervoor om de natuur die er is te behouden. En die landbouw in dat natuurgebied, die is eigenlijk even zonevreemd als men ons verwijt dan. Hè? Terwijl dat wij wel natuur beschermen in dat gebied. Allee, in die gebieden die wij kopen. En dat is maar 2%. Hè? En we spreken hier over 20%. Hè?
1: Ja, ja.
0: Aan de andere kant.
1: Maar ja, maar zou dat geen compromis zijn? Stel dat jullie zeggen van ja, er zijn een paar percenten van dat landbouwgebied die echt wel waardevol natuurgebied zijn en zo zouden moeten ingekleurd worden. We gaan dan van een deel van die gebieden die nu in de natuurzones liggen en die landbouwgebied zijn, maar eigenlijk niet veel kwaad doen, gaan we dus effectief formeel laten landbouwgebied worden. Al was het maar om een soort deal te krijgen.
0: In hetzelfde straatje, want waar liggen die natuurgebieden? In valleigebieden. En als men dan...
1: Ook waar dat die 20% landbouw gedaan wordt. Die
0: ja, ja, ja, waar dat die landbouw gedaan wordt, dat is juist in die heel kwetsbare gebieden. Hmm. Waar net, misschien ook in de buurt, dat Natura 2000 gebied ligt, dat eigenlijk Europees beschermd is. Dus eigenlijk moeten we in die zin toch wel zeggen van, we hebben die natuur nodig.
1: Als die boeren daar op termijn uit moeten, dan hebben ze toch een punt van dat het landbouwareaal zal moeten verminderen ten koste van de natuur. De landbouwgebied zal moeten verminderen ten voordele van het natuurgebied. Nee?
0: Het is natuurgebied. Net zoals je kunt zeggen, ja, het is landbouwgebied op het gewest.
1: Ja, maar het wordt niet zo gebruikt. Het wordt niet zo gebruikt. Ik snap uw punt wel, maar het is gewoon maar om... Ik ben hier een beetje de advocaat van de duivel aan het spelen. Dat ze zeggen van, ja, we hebben het landbouwgebied tekort en natuurgebied neemt het over. En u zegt, momenteel is het zo, wat natuurgebied... De natuurgebieden die de natuurorganisaties overkomen binnen landbouwgebied is heel marginaal, 2%. Maar anderzijds is er wel 21% van het natuurgebied dat als landbouwgebied gebruikt wordt. En zegt u van, dat moeten we formeel echt... die landbouwgebruik moeten we gaan afbouwen. Dus zal er wel degelijk een vermindering zijn van het gebied aan landbouw ten voordele van formeel ingericht natuurgebied zonder landbouwactiviteiten.
0: Wel, kijk, in uw voorstel zou er 2% van die 21% moeten verminderen dan. Aan natuur.
1: Wel,
0: Want wij.
1: gewoon om dus de discussie over de.
0: Ja,
1: Nee,
0: dat is.
1: mijn punt was meer dat u stelt dat die 21% zou moeten afgebouwd worden naar 0%. Dus dan is de vraag, wat zegt u dan tegen de boeren als er op lange termijn of tegen de minister, als u zegt van ja, we willen wel dat die 21% landbouwactiviteiten worden afgebouwd binnen een natuurgebied. Ja, dan zal hij argumenteren, er is
0: Wel,
1: effectief een probleem van
0: kijk,
1: grondinname.
0: dat is een onderwerp van het hele overleg, hè. Wij willen met de landbouwsector wel degelijk goed in overleg gaan. En de minister heeft onlangs een nieuwe commissie samengesteld. Hij is ook minister van Omgeving, waarbij hij eigenlijk naar de toekomst toe in Vlaanderen het grondgebruik echt wel in kaart wil brengen. En misschien dat er ook aan die gewestplannen nog iets gaat gewijzigd worden. Dat weten we niet wat die commissie gaat voorstellen. Maar dat kan misschien een piste zijn dat er 2% minder natuur, dat nu als natuurgebied ingekleurd is en dat er meer komt bij wat er nu geel is. Dat kan zijn, maar ik ken die piste niet. Wat ik wel weet, is dat er ondertussen nog veel meer landbouwgrond verloren gaat aan andere functies dan natuur. En dat men de pijl verkeerd richt. Hier in Wommelgem en Ranst is er een plan om in het gebied de keer langs de E313 140 hectare landbouwgebied om te vormen naar industriegebied.
1: Ja.
0: 140 hectare, dat is gigantisch, hè?
1: Ja, dat.
0: Hier Wommelgem in de Oostrand van Antwerpen, waar mensen zoveel nood hebben aan groen, waar we die echt nodig hebben voor onze klimaatadaptatie. Wel, ik kan dat niet volgen.
1: Ja, het punt is eigenlijk dat u zegt van ja, of dat de politiek aangeeft, eerste prioriteit is industrie en woonbeleid, waar ook veel meer geld voor kan
0: Ja.
1: gevraagd worden voor die grond. Tweede
0: Ja.
1: prioriteit zijn de boeren en de natuur is de laatste prioriteit.
0: Dat is de laatste prioriteit. Wat wij eigenlijk vragen is, hè, van kijk, minister, wij accepteren die gele zones. Wij accepteren dat. Daar moet aan voedselproductie gedaan worden. Eén. Maar er zijn binnen die gele zones waar de natuur dreigt te verdwijnen. Als we het zo laten doorgaan. Want die landbouw staat onder druk. Die moet intensiveren. Die moet aan schaalvergroting doen. Wel, laat ons nog redden wat er te redden is.
1: Ja.
0: Dat is de vraag aan de minister. En ga in overleg met zowel de landbouw als de natuursector samen om dat recht van voorkoop vorm te geven, waardoor we bepaalde minder geschikte landbouwgronden uit dat decreet halen. En al de rest mag voor mij blijven, want dat moet landbouw blijven.
1: Ja,
0: Maar
1: op een
0: uiteindelijk.
1: slimme manier te doen, zoals ze soms zeggen dan.
0: Ja,
1: Ja.
0: wel,
1: Maar
0: zo.
1: mag ik nog even, om af te sluiten, want ik wil nog eventjes, want een tweede punt dat jullie zeggen, ik wil het toch nog even kort aanmerken, u had het over de aankoop door Natuurpunt van gebieden, dus subsidiëring ervan, hoe lager de prijs jullie geven, hoe meer subsidies je krijgt. Maar blijkbaar, het andere punt dat Natuurpunt maakt, is dat het budget voor, denk ik, voor natuuraankopen verminderd is, hè? En dat, ja, wat is daar aan de hand?
0: Wel, in feite, ja, minister Broens zegt minder budget voor aankopen. Hij heeft wel een groot budget dat hij beweert te gebruiken voor natuurherstel, valleien enzovoorts, Blue Deal. Dat is allemaal waar, maar we stellen wel vast dat er minder budget is voor natuuraankopen in regulier natuurgebied, niet in de Natura 2000 gebieden. Daarvoor heeft hij wel budgetten voorzien om juist die Europese wetgeving om daaraan te
1: En
0: voldoen.
1: is het dan zo dat die budgetten voor
0: Maar
1: Natura 2000 gestegen zijn ten opzichte van die verminderde budgetten of niet? Want je kunt argumenteren als het totaalbudget voor natuuraankoop hetzelfde is of meer is.
0: Ik kan zeggen dat het gestegen is, maar het is ook niet eenvoudig om aan te kopen. En we proberen daar aan te kopen, maar de prijs is altijd bepalend. En inderdaad, wij stellen vast dat de grondprijzen altijd maar stijgen en dan is het buiten ons bereik. Ja. Wij kunnen niet hoger gaan dan wat mogelijk is voor ons. We hebben wel eens af en toe legaat, wij hebben fondsenwerving van onze leden en dat is een geluk om al die restfinanciering bij elkaar te krijgen. Maar ik wil maar vragen aan de minister dat hij samen met ons bekijkt waar we in Vlaanderen de natuur die er nog is, toch kunnen bewaren, toch kunnen herstellen. Mm-hmm. En niet teloor laten gaan. Want dat is de druk om te intensiveren in het platteland is zo groot. En sommigen beweren wel dat een maïsveld ook natuur is en CO2 opslaat. Maar een maïsveld, ja, in het Engels zegt men we farm to eat and we kill to farm. Een maïsveld wordt doodgespoten. Alles wat daar staat dat niet maïs is, is dood. Mm-hmm. Dat is geen natuur. En de CO2 die tijdens de zomer opgeslagen wordt, die gaat er in de winter weer uit via de veevoeding.
1: Ja, en dat gesprek, is er daar een zicht op, dat gesprek met de minister dat jullie dan willen hebben?
0: Wel ja, we gaan binnenkort terug samen zitten en ik hoop in de beste verstandhouding en ook met de landbouw. De landbouw zal erbij betrokken worden.
1: Ja. En dan die aanpassing van die wet, wanneer of wetten, wanneer dat is al gestemd?
0: Die zal moeten gestemd worden, of die zal gestemd worden wellicht in het najaar. Of tenminste, er zal een beslissing van de Vlaamse regering vallen en dan wordt dat voorgelegd aan het parlement en dan wordt daar gestemd misschien met amendementen, maar zoals het er nu voor ligt kunnen wij niet akkoord gaan.
1: Ja, en jullie hopen dus op een gesprek dat er effectief een aantal amendementen aan die voorstelling kunnen komen wat op tafel ligt.
0: Daarop dat er ook de aanwezige natuur en de natuurpotentialiteit volop ontwikkeld wordt. Wij willen Vlaanderen niet achterlaten zonder natuur.
1: Uitstekend. Goed, dank u wel voor de toelichting daarbij, John Maas van Natuurpunt. En tot een volgende keer en houd ons op de hoogte van of er nog amendementen komen of niet. Hè? Tot de volgende keer.
0: Erg bedankt voor dit gesprek. Dank u.
1: Dag.
2: John, close your eyes and you will see, deep within your mind's eye, the Lord Lord.

0: Zo, Bobby Callender met de Bodhi Tree. En daarvoor, voor het gesprek met John Maas van Natuurpunt, was het een magazine met Back to Nature van 79. Ik denk de Bodhi Tree van 69. Ik heb wel het is over niet over natuur, maar hernieuwbaar was er deze week het nieuws. Dat is de totale hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd werd uit hernieuwbare. In 2025, die totale hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd uit kool is, heeft bereikt. Dus is aan het overschrijden. Dus in 2026, pardon, dat was vorig jaar. Dus dit jaar zal er meer elektriciteit gegenereerd worden uit hernieuwbare dan uit kool. Nu, dat is dan goed nieuws, maar het hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe je dat die boodschap brengt. Want wat is die hernieuwbare? Ja, je hebt daar wind, zon en waterkracht. En momenteel is het nog altijd zo dat de waterkracht evenveel is of zelfs iets meer is dan wind en zon samen. Dus dan zeggen ze, ja, maar ja, als je kijkt naar wat de bijdrage is van zon- en windenergie of zon- en windenergie alleen, dat is dan altijd maar een fractie van wat dat die elektriciteit is die geproduceerd is uit kool. Dus is het glas half vol of half leeg? Maar in elk geval, het is aan het opvullen. En wat ook wel interessant is, dat die kolen, die elektriciteitsproductie uit kolen, die stagneert gelukkig wel. Want er wordt altijd gezegd, ja, de Chinezen die blijven maar kolencentrales bijbouwen. Misschien wel in 2019 was dat 10.000 terawattuur aan kolenelektriciteit. En nu is dat dezelfde 1000 ongeveer, dus 10% erbij in een jaar of 5, 6. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid windenergie, dat is gewoon verdubbeld, zonne-energie ook. En in absolute termen is die toename van wind en zon veel groter dus dan die relatief lichte toename van kool, waardoor dus natuurlijk de som van de beide en waterkracht groter worden dan die van kolen. Minder goed nieuws heb ik hier nog van Noorwegen. Ik heb hier de bericht in het Engels. Norway is officially breaking with Brussels energy policies and hydrocarbon exploration in the Arctic. Waarover gaat het? Wel, blijkbaar, zoals de VSA en daar de zee rond Alaska, heeft Noorwegen beslist om toch eventueel aan gas- en olie-exploratie te gaan beginnen doen in de Barentszee. Dat is dus de zee ten noordwesten van Noorwegen. Dus en dat was, ik heb eventjes opgezocht als die huidige minister daar van energie of wat zijn achtergrond was. Ja, hij is verder al minister van energie geweest, maar ik heb nog niet gezien. Ik zie niet direct dat hij echt een lobbyist is of zo, maar bon, het gaat daar niet echt de goede richting uit met Noorwegen. Izzy heeft nog een bijdrage, ik zal een muziekje opzetten. Ik ging ook nog de stand van zaken doen van wat er daar aan het gebeuren is in het Midden-Oosten. Maar wees maar zeker, het is moord en doodslag. Misschien alleen de woensdag daar, berichten van de woensdag in Gaza. Oost-Jeruzalem overvalt een gewapende groep van het IDF een opleidingscentrum. Dat was de dag ervoor gebeurd, van de Verenigde Naties. Verdrijft het personeel en zegt hen dat ze niet meer moeten terugkomen. Vooral duidelijkheid, Oost-Jeruzalem, dat ligt zelfs helemaal niet in Israël. Dus wat doet de IDF daar? Israël stelt dat de grond waarop het opleidingscentrum van de Verenigde Naties, van de Verenigde Naties hulporganisatie UNRWA staat, in 1937 werd opgekocht door het Jewish National Fund. Of dat klopt, dat weten we niet, maar het is interessant om te weten dat het JNF, dus Jewish National Fund, de zionistische organisatie is die in de jaren 20 gronden beginnen opkopen is van de verdreven Turkse grondbezitters, nadat die dus in handen waren gekomen van het land, in handen was gekomen Palestina van de Britten. En dus die zijn daarna beginnen, dat JNF zijn die gronden beginnen opkopen en de bewoners te verdrijven en te vervangen door buitenlandse zionistische kolonisten. Hè. En dat gebeurde met de steun van de Britse kolonisator. Ook woensdag liet op de westelijke Jordaan over een kolonist zich filmen, terwijl hij met een voorhamer een Palestijns herdenkingmonument kapot slaat. Naast hem staan twee mannen van het IDF toe te kijken. En op de westelijke Jordaanoever dan, kolonisten in Ramallah blokkeren de toegang van de brandweer tot een brand die uitgebroken was op een landbouwgebied. Na Blues wordt een internationale groep mensen die betogen tegen de terreur van de kolonisten aangevallen door die kolonisten. Verschillende betogers geraken gewond. In Jenin, ook op de westelijke Jordaanoever, ontwortelde gewapende kolonisten met de 100 olijfbomen enzovoort enzovoort. Het gaat maar door en het is hier helemaal geen nieuws. Ik ga nog een plaatje opzetten en iets met wie gaan we dan praten?
1: We gaan dan praten met Jeroen van Nieuwenhoven over het referendum dat vandaag plaatsgrijpt in IJsland.
0: Aha, oké. Nog dit een stukje. Michael Hurley.

0: Zo. Ik heb gebeld. Ik heb gebeld naar Jeroen van Nieuwenhoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U woont in IJsland, zomaar.
1: Klopt.
0: Maar ja. U komt van bij ons, hè?
1: Ja, ik heb heel mijn leven in Assen gewoond, tegen Brussel. En 10 jaar geleden ben ik naar IJsland verhuisd.
0: Ah, en wat was de inspiratie? Een toffe reis? Of,
1: Ik ben daar oorspronkelijk eerst in 2012 met mijn lokale scoutsvereniging naartoe gegaan. En dat heeft een hele grote indruk op mij achtergelaten. En dan heb ik uiteindelijk beslist, na veel lang nadenken, van oké, ja, als ik daar zo graag naar op reis ga, dan is het misschien de moeite om gewoon te verhuizen. En dan lijkt het wel alsof je altijd op vakantie bent daar.
0: En is dat zo? Is dat nu een permanent vakantiegevoel? Klopt dat?
1: Wel, voor mij is dat toch wel zo. Ik kan hier eigenlijk elke... Ik woon op de buitenrand van Reykjavik. En op 5 minuten staat hier buiten in de natuur. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om snel zo wat aan het dagelijkse leven te ontsnappen.
0: Ja, maar dat is ook echt wel een stadje, hè? Ik bedoel...
1: Ja. Hier woont toch wel 60% van de bevolking woont hier toch wel in Reykjavik, dus...
0: Dat is de moeite, ja. Ja. Dus u woont daar al een hele tijd, hè? Dus vandaar dat we u bellen over IJsland, want daar is vandaag iets te doen, hè? Er is een referendum en ja, dat is een beetje spannend. Nu, IJsland, is dat nu, als je zo naar de wereldkaart kijkt, is dat toch eigenlijk wel geografisch Europa of zie ik dat verkeerd?
1: Wel, ik denk dat sommige IJslanders daar wel iets anders over te zeggen hebben, want IJsland ligt eigenlijk op de breuklijn tussen de Noord-Amerikaanse en de Eurasiatische tektonische platen. En sommige mensen zeggen dan van ja, dat hoort dan toch wel een beetje bij Amerika ook. En dat is zo'n beetje de cultuur hier voelt zo'n beetje aan, dat loopt zo ergens tussen Europa en tussen Amerika door, moet ik wel zeggen.
0: Ah ja, toch wel. Ja. Oké, want de eerste mensen die daar woonden, die kwamen toch vanuit Europa, neem ik aan, hè?
1: Klopt, ja.
0: Maar dat is heel lang geleden, hè?
1: Ja, dat is heel lang geleden, ja.
0: Ja. Nu, als ik het goed begrepen heb, want ik ben ook al eens op IJsland geweest, was dat vroeger één groot bos?
1: Ja, er waren veel meer bomen dan dat er nu zijn. En eigenlijk grotendeels om te kunnen overleven, zijn heel veel van die bossen verdwenen. En die zijn ze momenteel terug aan het proberen aanplanten. Ja.
0: Ja, maar heel snel groeit dat daar natuurlijk niet, want het is daar veel koud en donker en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat gaat maar heel traag vooruit.
0: Ja. Oké. Dus, wat dat betreft de voorgeschiedenis. Nu, IJsland is altijd onafhankelijk geweest, of was deel van een ander Noors Rijk dan?
1: Van Denemarken, ja. Tot einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan is IJsland onafhankelijk geworden.
0: Ah ja, en dat was omdat Denemarken geen beu was? Of omdat ze zelf zeiden van we willen met Denemarken niks meer te maken?
1: Ik denk dat de IJslanders hebben ze een beetje zelf gekozen. Maar ik denk natuurlijk met de afleiding tussen haakjes van de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk wel iets gemakkelijker verlopen.
0: Ja, want die hebben toch ook een heel lange traditie van een vrij democratisch, als ik het zo mag zeggen, bestuur, niet?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en dat bestaat dan uit een volksvertegenwoordiging. Is er ooit een IJslandse koning geweest of zo? Of een IJslands koningshuis? Nee, kan ik me niks van herinneren, nee.
1: Nee, geen, we hebben geen koningshuis, we hebben hier een president en dan is een eigenlijk... Bijna een puur ceremoniële functie. En de persoon die eigenlijk het meeste te zeggen heeft hier, dat is dan de eerste minister van het parlement, van de regering.
0: Ah ja, oké. IJsland had helemaal niks met Europa te maken, maar er was daar een crisis in 2008 en toen hadden ze ineens toch wel zin om misschien voor de veiligheid wat meer aan te sluiten, hè?
1: Wel, IJsland is al lange tijd onderdeel van de Schengenzone. En heeft eigenlijk heel veel economische overeenkomsten met de Europese Unie. En eigenlijk voelt dat zo'n beetje aan als deel uitmaken van de Europese Unie zonder eigenlijk iets te zeggen te hebben. Want IJsland heeft eigenlijk weinig beslissingsrecht of zelfs geen beslissingsrecht over alle regels. Er is ook geen zitje in het Europees Parlement of zo. Maar natuurlijk met de financiële crisis in 2008 zijn er andere partijen aan de macht gekomen en die vonden dat dan belangrijk om gesprekken op te starten met de Europese Unie om toch wel een beetje meer economische stabiliteit te brengen naar IJsland. En dan is dat eigenlijk een hele lange tijd, is dat zo'n beetje de koelkast ingegaan toen er dan weer andere partijen aan de macht kwamen. En op een bepaald moment heeft zelfs een minister van Buitenlandse Zaken een beetje eenzijdig beslist van de gesprekken met de Europese Unie op te schorten door een brief te sturen naar de Europese Unie en te zeggen van oké, wij doen hier niet meer aan mee. En nu zitten we terug in een situatie waarbij dat de partijen, of grotendeels van de partijen, zitten we terug met andere mensen en die willen terug dat gesprek gaan opstarten. En die hebben dan beslist om nu een referendum te houden over of we de gesprekken terug gaan opstarten of niet.
0: En is er een specifieke aanleiding geweest? Is er iets gebeurd waardoor dat het ineens toch interessanter lijkt om terug aansluiting te zoeken?
1: Ik denk dat vooral heeft met heel veel verschillende zaken te maken. Ik denk dat eerst en vooral dat thema is eigenlijk nooit verdwenen uit de IJslandse politiek. Het grote verschil is dat de partijen die aan de macht waren daar eigenlijk geen voorstander van zijn. En nu is dat dan weer helemaal omgedraaid en lijkt er toch wel een beetje meer momentum te zijn daarvoor. En anderzijds zijn er ook heel veel mensen die vinden dat de IJslandse munteenheid, de IJslandse kroon, is eigenlijk heel onstabiel. In die 10 jaar dat ik hier al woon heb ik de IJslandse kroon tegenover de euro van 105 kroon naar een euro naar bijna 200 zien gaan. Op en neer, een beetje zoals een jojo. En dat is toch wel iets dat grote gevolgen heeft op hypotheekleningen en dat soort zaken en op koopkracht van mensen. En eigenlijk zijn wij, zijn een groot aantal mensen die dat vinden, is onze economie eigenlijk te klein om echt op zichzelf te kunnen staan. En daar komt dat zo'n beetje uit. En dan natuurlijk ook met de huidige geopolitieke situatie in Amerika. Die links en rechts van alles probeert naar zich toe te trekken.
0: Uh-huh.
1: Dat heeft zo'n beetje ervoor gezorgd dat dat referendum rapper gekomen is dan ze oorspronkelijk gezegd hadden. Dus oorspronkelijk, toen ze in de regering gestapt zijn, hadden ze gezegd van dat ergens meer naar het einde van de regeringstermijn te gaan doen. Maar nu is dat toch wel een beetje in een stroomversnelling gekomen daardoor.
0: Ah ja, en die regeringstermijn, die duurt dan nog 2, 3, 4 jaar of?
1: Nu nog 2 jaar, denk ik.
0: Ja. Ah ja.
1: Of 2,5 jaar, ja.
0: Oké, en wat zijn de bezwaren tegen aansluiten bij Europa? Het heeft vooral met vis te maken, precies, hè?
1: Het heeft een deel daarmee te maken. Ik denk dat bij de grootste stroom van mensen die er tegen zijn, die hebben zoiets van oké, waarom gaan we een parlement dat duizend kilometer of nog veel verderop zit, waarom gaan we die mensen laten beslissen welke regels wij hier nodig hebben. En dat is zo'n beetje, IJslanders zijn trots op hun onafhankelijkheid. En ik denk dat zeker een grote rol speelt. Natuurlijk heeft dat ook heel veel te maken met geld en dan denken we dan vooral aan de visserijen, want dat is de tweede grootste bron van inkomsten voor IJsland.
0: Ah, en wat is de eerste dan?
1: Toerisme, momenteel.
0: Ja. Kijk eens aan.
1: Ja, absoluut. Ja. En bij die visserij, het probleem zit er eigenlijk een beetje dat de IJslanders schrik hebben dat de Europese Unie, die hebben de regel dat iedereen overal mag vissen en dat de IJslandse viswateren dan eigenlijk vol met buitenlandse boten gaan zitten. En dat is iets waar al in het verleden toch wel heel wat discussie over geweest is. En ik moet nu wel zeggen dat de Europese Unie eigenlijk zelf al heeft gezegd van oké, wij willen daarover praten. En er is zelfs sprake van daarin mogelijk zijn uitzondering te maken. Dus dat is een van de grootste argumenten die eigenlijk niet echt opgaat momenteel. Maar ook voor alle duidelijkheid, het gaat niet over toetreding vandaag. Het gaat over of we gaan beginnen praten. Dus eigenlijk is er, zelfs als er vandaag ja gestemd wordt, is er niets beslist.
0: Nee, en trouwens over economie gesproken, IJsland hoort al bij de Europese economische ruimte, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zijn er in het kader daarvan dan ook geen gevolgen voor die visserij in IJsland, of helemaal niet?
1: Naar mij weten helemaal niet.
0: Nee. Ja. En wat betekent dat dan eigenlijk wel? Niks.
1: Of in de Europese economische ruimte?
0: Ja, ja.
1: Ja, dat gaat dan vooral over handelsovereenkomsten en import- en exporttarieven.
0: Ja. Oké. Okay. En ze zitten ook mee in de Schengenzone, zeker? Dus,
1: ja, klopt. Ja.
0: Dat heeft dan weer met paspoortgeldigheid te maken, neem ik aan.
1: Ja, ja. Naar IJsland kan je gewoon reizen met een Belgische identiteitskaart.
0: Kijk. Verdorie, naar het Verenigd Koninkrijk niet meer.
1: Nee.
0: Dat is toch wel, dat heb ik zelfs in heel mijn leven niet geweten. Dat is toch wel een bizarre situatie. Ja. Nu, IJsland heeft inderdaad wel een enorme voorgeschiedenis van democratische beslissingen. Hè? Nu, dus er komt een referendum vandaag. Wat zijn de vooruitzichten? Zijn er een soort van peilingen gehouden? En wat zeggen die?
1: Ja, er worden natuurlijk heel veel peilingen gehouden. En die peilingen die gaan eigenlijk, die blijven helemaal pal in het midden hangen. Dat gaat dan over 51% zegt ja, 49% zegt nee. En dan morgen is dat omgedraaid en een dag daarna is dat weer omgedraaid. En het ziet er naar uit dat het eigenlijk misschien zelfs op, wie weet, op een paar honderd of misschien zelfs tientallen stemmen zal aankomen. Welke kant dat er eigenlijk gaat winnen. Dat is toch wel iets dat heel hard IJsland verdeelt.
0: Ja, dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van kijk, we zijn helemaal niet klaar om te beslissen. Als er zo'n verdeeldheid is. Want pak nu dat je verliest met 20 stemmen. Dat is toch niet acceptabel.
1: Ja, maar dat is dan het democratisch proces, denk ik dan. Er zal altijd een meerderheid nodig zijn. En eigenlijk is er... Ik vind het zelf persoonlijk een beetje een vreemd referendum in de zin dat... Dat het gaat eigenlijk alleen maar over praten. Er is nog niets beslist. Niemand weet wat die overeenkomst zal inhouden. En dan nadien kan er nog beslist worden. Nee, we gaan het niet doen. Dus het is een beetje, voor mij, ik vind het zo ergens een beetje een vreemde situatie. Maar ik begrijp wel waarom ze dat proberen doen. Want de situatie waar we dan in het verleden zaten, waarbij dat er dan iemand... eenzijdig beslist van oké, we gaan stoppen met praten met de Europese Unie. Hmm. Dat is iets dat een referendum dan, dat is een soort van stok achter de deur. Als er dan beslist wordt van oké, we gaan beginnen praten, een volgende regering met volgende partijen kan niet zomaar zeggen oké, we gaan dat niet meer doen.
0: Ah nee, waarom niet?
1: Omdat het dan met een referendum beslist is. Ja.
0: Ah, en dat is echt bindend dan?
1: Dat zal dan bindend zijn, dat die gesprekken opgestart moeten worden natuurlijk. Ja. Maar dat er in die gesprekken dan... beslist zal zijn en wat dat daar gaat uitkomen, dat is dan natuurlijk een andere kwestie.
0: Ja, dus het is eigenlijk meer een kwestie. Het is meer een kwestie van zich profileren als helemaal anders dan degene die zonder boe of bij de boel hebben opgeblazen.
1: Ja, ik denk dat het daar zo wel een beetje mee te maken heeft ook. Want ja. Er waren toch wel heel veel mensen die zeer raar keken naar die beslissing van ene minister, zonder dat zelfs de hele regering erachter stond. Die dan zomaar iets beslist, dat was toch wel een hele vreemde situatie. Dus op die manier zal het toch wel een beetje een stok achter de deur zijn.
0: Ja,
1: er toch doorkomen. Maar omgekeerd ook natuurlijk. Dat wil dan zeggen dat de regering die plannen compleet in de koelkast zal steken. Als er nu beslist wordt van nee, we gaan dat niet doen.
0: Zeg, en hoe fanatiek zijn mensen in hun opinie, denk je dat er... Worden mensen daar agressief van? Breken daar rellen over uit? Of hebben mensen daar zeer onbeleefde discussies over?
1: Ja, ik denk dat het vooral misschien onbeleefde, ongefundeerde discussies zal zijn. IJslanders zijn niet bepaald gekend om agressief of... Zelfs de grootste protesten die hier in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn eigenlijk altijd vreedzaam verlopen. Ja, natuurlijk. Het debat leeft wel echt enorm. En wat je bijvoorbeeld, waaraan je dat kan zien, is dat er nu al 21% van de van de stemgerechtigden, die zijn al gaan stemmen voor vandaag. En dat is meer dan zelfs bij gewone verkiezingen. Dat is toch wel iets bijzonders. Dat wil zeggen dat er heel veel mensen echt mee bezig zijn. Ik vermoed dan de mensen die dan op voorhand gaan stemmen, dat zijn dan de mensen die waarschijnlijk heel overtuigd zijn daarvan al. En het lijkt erop dat er misschien toch wel een zeer grote opkomst zal zijn vandaag. Ja.
0: Allee, maar jij mocht niet gaan stemmen natuurlijk.
1: Ik mag wel gaan stemmen.
0: Ah ja?
1: Gaan stemmen, ja. Ja, ja. Ik heb Belgische en IJslandse nationaliteit sinds 2023.
0: Ja. Ah, proficiat. Ja. En zijt je al gaan stemmen of het moet nog gebeuren?
1: Nog niet. Ik ga

0: uitrijden, maar dat is helemaal niet het geval. Dus als er vandaag ja gestemd wordt, dan komt er nog een referendum waarover dat dan gekozen wordt van gaan we nu toetreden of niet. En dan wordt die hele overeenkomst toegelicht aan de bevolking. Dus voor mij is het zo'n beetje van ja, oké, waarom zouden we nu de opties wegnemen? Het is beter van de opties open te houden. En te zien welke overeenkomst dat IJsland kan krijgen, denk ik.
1: Oké. Goed, ik ben benieuwd naar de uitkomst. We kunnen u misschien later nog eens bellen om te horen wat de gevolgen zijn. Voilà, ik heb een muziekje klaarstaan uit... Die film kent u wel, hè? Woman at War?
0: Nee, nog niet gezien.
1: Ah nee, de vrouw die op IJsland...
0: Oh, wel gezien, maar ik ken de IJslandse...
1: Uiteraard. Ja, voilà. En ik heb vreselijk moeten zoeken, want zij leidt een koor, hè? Ah ja, dus voor de mensen die dat niet kennen, dat gaat over een vrouw die er heel gewoon en burgerlijk uitziet, maar eigenlijk stiekem industriële sabotages uitvoert. Hè? En zij leidt een koor. En die koormuziek is heel mooi. En ik denk dat ik die gevonden heb, dus ik ga die even opzetten.
0: Ja.
1: Oké, bedankt Jeroen van Nieuwenhoven voor uw tijd deze zaterdag.
0: Geen probleem.
2: Och flätta. Oh.

0: Vlotte beet.
1: Ja.
0: Is de Koran?
1: Nee, echt gehuwd.
2: Ja, en dan krijgen we een stukje dialoog. Maar ik heb nog iets anders IJslands voor u klaarstaan. En dat is iets pittiger, denk ik. Een beetje rap.

Zo, dat was Ulfur, een nummer van Brennum Alt. Met in het filmpje komen paarden en heel grote honden. Oké, dan zijn we bij het einde van ons programma aanbeland. Dennis is er al. U krijgt nog een beetje eindtune. En ik kan al twee dingen aankondigen voor volgende week. Eén waarvan ik eigenlijk dacht dat het voor nu ging zijn, maar blijkbaar was het een communicatiefout. Dachten zij van, we spreken af. Eind augustus betekent voor hen, dan gaan we afspreken wanneer het voor de volgende keer is. Of in ieder geval ze. Dat is de European Transport Safety Council. Dat is een NGO in Brussel die zich het nobele doel heeft gesteld om het aantal verkeersdoden in Europa te doen dalen. En zij weten dus alles over veiligheid in het verkeer. En ik ga met iemand van hen bellen naar aanleiding van het feit dat bij ons de regels voor de inspectie van de auto versoepeld worden. Enfin, ik denk dat zij daar niet zo gelukkig mee zijn. Dat zullen we dan volgende week horen. En ik ben, dit is natuurlijk een hobby, het radio maken. Ik ben leerkracht en ik ben ook delegé. Ik ben vakbondsvertegenwoordiger. Het was maandag opstartdag voor het onderwijs, de onderwijssectie binnen de vakbond. En het ging daarover de fantastische vernieuwingen die allemaal door onze huidige minister bedacht zijn. Nu, ik zit in het volwassen onderwijs, dus dat valt dan nog mee, maar In de rest van het onderwijs, de boodschap lijkt precies te zijn dat die leraars toch wel eens wat harder mogen gaan werken. En dat is dus zeer bedroevend, want ik kan u garanderen, wij werken al hard. Oké, dat is dan voor volgende week. Ik weet niet of Leen en Joris...

Tot zover de live verslaggeving van op het Summer Bummer Festival, de Trix. Morgen het vervolg.

In dit programma is uiteraard It's a Family Affair op Radio Centraal, terug vanuit de studio op 106.7 FM. We begonnen deze week met Reggae Regular en het nummer Jazz Festival.

de Japanse band Cultivator rond de betreurde Ras Dasher met het nummer Akahai Part 1 op de Voice of Love LP. En u raadt het al, Part 1, dat impliceert dat er ook een Part 2 is. En die zijn we nu aan het zoeken op de bekens. Voilà, gevonden.

goeie nou een Greensleeves maxi van Mighty Rudo, indeed. Just cool. Just cool. En daarvoor nog Mystic Foundation met de nummer.

Studio One klassiek van Brigadier Jerry, Dancing in Montreal, 12-inch style. En daarna zijn de eerste 30 minuten van It's a Family Affair deze nacht gepasseerd. En dat wil zeggen dat de andere selector overneemt. Citruquet in casu.

JD heeft eventjes een koptelefoon aan de wiel gehangen voor 30 minuten, want die neem ik in. En dan was ik begonnen met Wayne Smith, zo daarnet met When You're Young, een beetje een lightweight tune om erin te komen. En nu Al Campbell en All Kind of People, en dat is opnieuw Greensleeves Maxi Style.

En we schuiven richting eind van die Solji Hamilton dub van een 1983 tune van Al Campbell. All Kind of People op Greensleeves uitgebracht in 83. Net zoals die voorgaande, dat was een Charboned, geproduced door Prince Jammy. En nu even een intermezzo.

die niet echt vinden dat dit reggae is, moeten we gewoon even kort in herinnering brengen dat raai-muziek waar we nu naar luisteren van Cheb Kader uit 1986, dat soms omschreven wordt als de reggae van Algerije. En het waren de rebellen vandaar, want muziek maken was absoluut niet evident en absoluut een statement op zich. Ook al hadden ze geen revolutionaire teksten, maar gewoon zingen over leven, liefde, nachtleven. En alles wat daarbij hoort, alcohol en al die dingen die eigenlijk niet kosher zijn. Dat waren die mannen. Cheb Kader was dit met een track van zijn debuutalbum, wil ik zeggen. Maar eigenlijk was het eerst op cassette uitgebracht, zoals het merendeel van die zaken. Dit was Deha Udetu.

om die reggae-rai discussie, als er alleen was, ultiem te beslechten, nog deze reggae-getinte Shep Hasni, een andere legende, en helaas ook doodgeschoten vlakbij het huis van zijn ouders, omwille van het feit dat hij zanger was in Algerije en dat in conservatieve kringen niet werd geapprecieerd. We horen hem hier samen met Sheba Zaya en Ide Sheftik Mahushi Gardi. En daarna nog 30 minuten van de Stereotropical

0: communie.
1: Goedemorgen, liefste luisteraars, weer hier op Radio Centraal. De communie, 2 september, voor één keer is flink uitgeslapen. Dat betekent dus misschien wel eens een ordentelijke uitzending, coherent met zinnige uitspraken, zinnige muziekselectie. Of misschien ook niet, we zullen het zo dadelijk weten, de komende 2 uur. Dan is het weer tijd voor een zielszuiverende klankmis, voor al diegenen die nog in bed liggen of al lang wakker zijn of ergens tussenin, welgekomen. Dit is de communie op Radio Centraal.

En zo zijn we alweer 20 minuten verder in deze communie met het laatste stukje uit de dubbele cassettedoos van Matthew David's Mindflight. Matthew David's labelbaas van Leaving Records. Een heel fijn label uit Los Angeles die oneindig hoeveelheid van dergelijke soorten muziek huisvest en uitbrengt en deelt met de mensheid. Hier dus in zijn eigen werk, The Vessel and the Voyage, getiteld. En altijd toch wel zeer entertainende omschrijvingen die ik zelf nooit zou kunnen verzinnen. Zoals deze, On a Familiar Spacecraft, The Voyage Led by Infinity Music. Electronics, Hallucy, Waterpipe and Imagination Cicada Weave with the Omnipresent Fabric. Als je dat allemaal nuchter kunt verzinnen, dan dat verdient toch wel een pluim of twee. En dat brengt ons dus naadloos over naar het volgende. Vorige week had ik kanten A en C met jullie gedeeld. Nu luisteren we naar kanten B en D. En weliswaar in de juiste afspeelsnelheid, 45 rotaties per minuut. Geen 33 zoals vorige week. Dus als alles goed gaat, zou het nu accuraat moeten klinken. We luisteren naar Christina Vansu, Michael Harrison en John Also Bennett, nu opkomende, raar geïnspireerde minimalistische piano-stukken en modulaire synths, etc. Christina Vansu is hierbij de leidster van het collectief, uitgebracht op het Canadees label Séance Centre. Nog meer Canada, later dit programma.

Bill Gupta, de ontwerper van de Who's, beschrijft de muziek als volgt, als ik het hier nog kan terugvinden. De stukken voelen als een uitbreiding van de stilte. Kort samengevat, heel lange stukken dus, inderdaad, met heel veel ruimte tussen de noten. En noten die niet zomaar bekend in de oren klinken volgens het Westerse toonstelsel, maar in de reine stemming. Michael Harrison hier is aan de piano, een lang protégé geweest van Terry Riley. En zijn piano stemde ook in de dagen dat hij volop met reine stemmingen experimenteerde. Ondertussen hier een andere plaat in gang steken. En dus voilà, ja, dat zet hij dus voor. De combinatie van Noord-Indische klassieke muziek, ragas en reine stemmingen. En dan komt het tot dergelijke soorten muziek. Christina Vanzo vond het een goed idee. En heeft er dan maar meteen een driehoeksverhouding van gemaakt. Michael Harrison, Christina Vanzo en John Also Bennett. Zo, dat brengt ons naadloos over naar Tibor Semze. Die hebben we vorige week eenmaal als laatste aan bod gelaten. Met het B-kantje van de Spoken Word album. Een soort op muziek gezette uiteenzetting van een Hongaars filosoof. Invisible Story loont echt de moeite om de vertaling te lezen op Bandcamp. Zowel in het Hongaars als in het Engels. Word je niet gelukkig van, maar ja, van waar wel natuurlijk. Hè. Misschien van de community hier, elke woensdag terug tussen 10 en 12. Tibor Semze dus, een snapshot from an island. From the island, excuseer. Snapshot from the island. Tibor Semze.

Let's Go Out and Dance. Van de Snapshot from the Island door de grote Tibor Simzu. Enkele jaren geleden nog in het bos opgetreden. Draait nog altijd mee. Slaagt er nog altijd wonderwel in om het publiek, de wereld, in heilzaam slaap te dommelen met zijn wonderlijke fluitspel en installaties, etc. Dit is een opname van 1985. Toen al een hele geluidsinstallatie met blaasachtig instrumenten, etc. Binnenkort komt er ook weer een heel mooie opname uit. Komt er een nieuwe opname aan. Die uitkomt op Klinkhaven Records. Anna van der Star zal haar debuutalbum uitbrengen. Ook het zal een soort herwerking zijn van een... een hobo, als ik me niet vergis. Hobo-opnames, dus een klassiek werk, herwerkt dan en gemoduleerd, et cetera. Gedissecteerd, terug in elkaar stoken. Wat ze precies allemaal doen, weet ik zelden of nooit. Maar er is wel een zekere link met Tibor Simzu. Daar is allebei wel thuis in het maken van constructies die de mens nog niet gezien heeft en die toch iets of wat geluiden voortbrengt die bekend in oren klinken.

kunst, zoals dat heet. Nog meer kunst in dansbare liedjes door deze volgende grote meneer, Ivo de Meij. Bleak Comfort, nog een streepje mager troost, zoals ze van hem gewend zijn. Van zijn dubbelaar op... ik vergeet elke keer op welk label het is uitgebracht. Ik zal het zo dadelijk weten te zeggen. In ieder geval Ivo de Meij. Hier, Bleak Comfort.

Amelia Cooney hoorde hier. Natuurlijk, uitvedende en plaatsmakende voor Lloyd en Terzeel, maar daar is zo dadelijk meer over. Amelia Cooney dus, helaas ons heen gegaan, van ons heen gegaan in 2024. Hier in het fijne gezelschap van Werner Durand en Uli Homan spelen alle drie verschillende instrumenten. Enfin, Amelia Cooney natuurlijk neemt de zang voor haar rekening in de welgekende Drupad zangstijl, Hindustani, oude zangstijl. Een van de oudste orale tradities uit het subcontinent. Is tevens ook een vervent katak-danseres, of een begenadigd katak-danseres. Is ook een van de acht meest belangrijke dansen uit die bepaalde regio. Hindustani, danscultuur. En dat voor een Italiaanse, dacht ik, of door een Westerlinge. Zij heeft er levenswerk van gemaakt om met haar stem een brug te vormen tussen de eeuwenoude traditie van een continent mijlen ver weg van hier en eendaagse avant-gardisme. Samen dus met Werner Durand en Uli Homan. Heel mooi plaatje, mede uitgebracht door Aguirre Records. En ik zie hier ook ergens Zorn staan, dus die zal er ook wel voor iets tussen zitten, John Zorn. Amelia Cooney, dus daar gaan we de komende week nog wel eens op inzoomen. Dat heb ik geniepig samengesmolten met Lloyd en Terzeel. Die hebben we vorige week ook even beluisterd, even kijken. Lloyd en Terzeel betekent het aanbellen, aanklokken of klokkenluiden van de ziel. Ring of the Soul, zoiets. Twee lange stukken, twee long forms of één. Lange longform, opgedeeld in twee liever. Vorige week luisterden we naar Entschluss, Abschied und Aufbruch. En nu luisteren we naar Verheerung, Ankunft und Erlösung. We zijn nog niet aan het einde van het programma, want ik moet nog wel een ander lange streepje muziek met u delen. Maar bij deze bent u al vast gewaarschuwd voor het nakende einde. Het van alle leuke komt, hoe dan ook, een einde. En begin alvast te sparen voor de gasrekening. Tip van de dag. Lloyd en Terzeel hier met die reizen toe mondzaal wassen. Voilà, ik heb mijn best gedaan. Lloyd en Terzeel.

De heerlijke collage muziek van Leuten der Zele, None Plume van Christian Schoppik. Hier in zijn derde en laatste deel van Waterreeks, Water Series of Water Trilogy liever. Helaas beschik ik hier slechts over het derde en laatste deel. Dus de andere twee ga ik nog eens op de kop moeten tikken. Maar we luisteren dus in ieder geval naar de B-kant, Verierung, Ankunft und Erlösung, Losing Way, Arrival and Salvation. Ja, een redding, dat is iets dat je hier elke week opnieuw kunt horen op Radio Centraal. 10 en 12, en misschien ook wel tijdens andere programma's. Ondertussen zet ik hier het volgende klaar. Meer een mooie aankondiging. Op het label Klankhaven Records zal het eerst volgende album zijn. Een van Marielle Groven, Canadese violiste, Frans-Canadees, Acadien om precies te zijn, niet Quebec. Geen Quebecoise, maar een Acadienne. Dat is een andere Frans sprekende regio in Canada. Trouwens, een land waar we toch meer onze pijlen op moeten richten. Nu dat we toch in een zeer abusieve relatie zijn beland met ze. Ja, naoorlogse redder en behoeder van vrede en democratie en lichtende waarden. Maar dus in ieder geval Marielle Groven. Ja, Sur le bord is een lange, ja, longform ook alweer opgedeeld in twee. Opgenomen door diens fantastische bassist / partner Aaron Lumley, die ook de gast was op het voorbije Summer Bummer Festival. Ah ja, daar heb ik nog niks over gezegd. Ja, veel te vertellen, maar gelukkig is de muziek nog altijd van primordiaal belang. Opgenomen door Aaron Lumley en gemasterd, afgewerkt dus door Yves de Mijn. Sur le bord is een ode aan haar Frans-Canadese roots. De vioolmuziek die ze als kind daar beluisterde en ook meespeelde. Nu dus in een heruitgevonden jasje gestoken. Aangepast aan anno 2026 met een zekere urgentie die we wel vaker nodig hebben. Van dergelijke soort muziek. Marielle Groven dus brengt haar plaat uit. Is al officieel uitgekomen, valt te beluisteren online op de duivelse streaming platforms, maar ook op Bandcamp, waar u het dusgevallend kunt aanschaffen. Digitaal weliswaar, maar in goede kwaliteit. En dan op vinyl zal het uitkomen wanneer het klaar is. Zal afhangen van onze Poolse collega's daar in de fabriek. Maar voorlopig verloopt alles volgens planning en is het slechts enkel geduld uitoefenen voor deze parel van de Frans-Canadese Oostkust door Marielle Groven, kant A van Sur le bord.

Kleinkave Records is al te beluisteren online, dus gevallend aan te scheffen als u de zaak echt wilt steunen. En voor de fysieke exemplaren is het wachten tot midden, eind oktober, zoiets. Volgende week speel ik Kent B. En dan staan we weer een stapje dichter bij de verlichting. In deze laatste 8 minuten deel ik met jullie nog Lissova Collectia. Ah nee, excuseer. Dat is de titel van de plaat. Lissova Collectia. De artieste heet Svitlana Nianio, een Oekraïense. Legendarische underground artiest uit de jaren 90, die we hier aan het werk horen in allerlei miniatuurtjes op piano, Casio, synthesizer en stem. Wees goed voor uzelf, voor de anderen rond u misschien, maar vooral voor uzelf. En als alles goed is, zie ik jullie volgende week terug tussen 10 en 12 hier live vanop Radio Centraal. Hopelijk goed en wel uitgeslapen. En anders is het maar wat het is. Tot volgende week.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal 106.7. Van 12 tot 2, het radioprogramma Soepli Delica met uitsluitend Latin on vinyl. We zijn gestart met Carl Jader. Het album

Hector Riviera en his orchestra met het nummer Amalia Los Invita. En Juan Juanco komt uit het album Bravos del Ritmo. Het album, het merk Sonodisc.

Signor Jack Costanzo, de Italiaan met een cover, Kimbara. De mensen die denken dat dit een remix is, die zullen toch wel eens dringend wat meer moeten lezen over de Latin music.

De Tico All Stars. En het nummer Guajira Controversial. Dat komt uit het album Descargas. At the Village Gate Live.

de Latins uit Spanish Harlem met het nummer Buena Gente, eveneens de naam van het album Buena Gente.

Nogmaals de Latins met het nummer The Smoke Shop. Almacén de Fumadores in het Spaans. Of in het Spaans.

Voilà, voilà, een kwartiertje Casseco muziek, een kwartiertje muziek van Suriname. Suriname. Dit is Soleil Creole van woensdag 2 september. Op naar de Caraïben nu, op naar de

We zijn vertrokken in het Frans Guyana met een singeltje van Les Vautours en Atiou Poutiou op het Hitparade label. Een singeltje uit 1965. Ah, een Sapo Pepo, ook een 7-inch van Ra.

We begonnen met Begin van de Franse Antillen, Frans Guyana, zo is het. En nu is het Begin van Congo met de Raiko Jazz. Sapo Pepo. Les Gypsons avec Antoine, de gelijknamige LP,

En in 2018 kwam deze, dit hitje terug uitgebracht op het Atangana label. Le Marcel et le retour de Toto. Dit komt uit de LP van 1976. Le Marcel, le retour de Toto.

maar disque Debs International, daar komt deze LP van 1978. Le Maxel, daarvoor was het Dom Tom combo met La Vie Porno, een 7-inch. Gamma Express, Gamma Express, Ted Collet, volume 6, Ted Collet, Gamma Express.

Is het nu Coma Coma of is het Mako Mako? Een trio, deze Fortuné Bracieux, Georges Décimu en Emmanuel Toussaint, komt uit die LP Fortuné et Venus, numéro 1. En daarvoor de Gamma Express. De Gamma Express, Tête Collée, Tête Collée, uit die gelijknamige Tête Collée LP, volume

0: Dit was Soleil Creole voor deze week. Uiteraard zijn we er volgende week weer. Zo net de Trinidad Steel Band. A mí me gusta el mere cumbe. Dit is Luis Bastian en zijn bikini amarillo. Tot volgende week. Dag.
1: Dos, tres, cuatro, aquí tienen la razón.

Dank u wel, Fleur Zafriek, en welkom bij Satan is Real hier op 106.7 FM op U Raadt Het Radio Centraal. Dit is uw tweewekelijkse begeleide uitstap naar de kern van het genre dat men country noemt. Op zoek naar artiesten die hun nationaliteit problematiseren en vragen durven stellen in een land dat pretendeert alle antwoorden te hebben en deze vaak met geweld opdringt. Muziek voor wie de Amerikaanse droom niet heeft kunnen verwezenlijken, maar wel nog de rekening moet betalen. Welkom bij Satan is Real.

Zoals gewoonlijk luisterden we naar de Lovin' Brothers met hun lied van het gelijknamige album Satan is Real. Zometeen luisteren we naar meneer Jimmy Driftwood, geboren in 1907, een hele tijd geleden. En wel, ja, zijn biografie is een van een keurige burger. Het zou wel uw buurman kunnen zijn. Speelde graag gratis shows. Hij mocht Nikita Khrushchev ontmoeten tijdens een staatsbezoek op de Amerikaanse bodem. En hij schreef naar zeggen 6000 liederen. Wat dat echt insane veel is. Waaronder de Battle of New Orleans en zijn gekendste lied The Tennessee Stud. Gecoverd door velen. Waaronder Johnny Cash. Het staat op de eerste American Recordings. Echt een keurige man. De gitaar waarop hij als kind leerde spelen was een soort van gitaar gemaakt door zijn grootvader. De nek was van een stuk hek, ijzerhek gemaakt. De zijkanten van een oude ossenjuk. Het systeem waarmee twee ossen aan elkaar blijven wanneer dat ze een kar moeten voortrekken of een ander archaïsch landbouwvoertuig. En de bovenkant en achterkant van de klankkast kwamen van het kopstuk van het bed van zijn grootmoeder. Heel homegrown. Dus hij stierf op de rijpe leeftijd van 91 jaar oud. Dus ja, Jimmy Driftwood was een schone, al dan niet gerimpelde vrucht die aan de lange tak van de Verenigde Staten heeft mogen groeien. We luisteren naar What is the Color of a Soul of a Man? De titel zegt het zelf, zijn aanklacht tegen racisme. Ja.

Jimmy Driftwood. What is the color of the soul of a man? We gaan luisteren naar een volgende bompa uit de country, bluegrass, hillbilly muziekgeschiedenis. Grandpa Jones, die de hele incest hillbilly joke nog een stap verder neemt. We gaan luisteren naar I'm My Own Grandpa. I guess he could go fuck himself. Grandpa Jones.

Grandpa Jones. I'm my own grandpa. Very, very funny indeed. We gaan zo meteen luisteren naar mevrouw Barbara Dane. Een van de grote, maar vergeten figuren uit het Amerikaanse volkactivisme. Is precies wel een constante geweest in de laatste uitzendingen. Dat er toch veel van de, zeg maar, grote namen binnen actief deelname aan het aanklagen van onrecht van vele problemen in de wereld zijn voornamelijk vrouwelijke artiesten. Dus ik ben benieuwd eigenlijk om wat er dan meer achter zit dat zij het vooral deden terwijl de mannen misschien bezig waren met liedjes te schrijven zoals I'm My Own Grandpa. Barbara Dane kwam voor het eerst in contact met het haat en racisme waar ze wil tegen vechten in de apotheek die haar vader had, wanneer dat ze een gekleurde man een Coca-Cola gaf, kwam haar vader af, hij heeft de man buiten gezet en zij werd gestraft. We spreken hier over de dagen van de segregatie in de Verenigde Staten, de Jim Crow-wetten, die, u mag het niet vergeten, duurde tot 1965. 1965, gestopt door de Civil Rights Act van 1964, met dank aan de protest van vele, vele mensen, waaronder Reverend Martin Luther King. Tot 1965, net geen 60 jaar geleden, er zijn hier DJ's, collega-DJ's op Radio Centraal, die ouder zijn dan dat. Het heeft veel te lang geduurd dus. En Barbara Dane had daar natuurlijk ook een probleem mee. Ze viel op door haar kwaliteit in haar stem, die een boeiende brug slaagde naar jazzmuziek. Ze wordt zowel als folk als jazzartiesten gezien. En door haar talent kreeg ze het aanbod om gebackt te worden door een goede band en op tour te gaan. Maar die wees ze wijselijk af en ze ging optreden bij fabrieken of voor de arbeiders en bij vakbonden. Uiteindelijk ontstond er toch een professionele carrière als muzikant. Ze speelde met Louis Armstrong bijvoorbeeld, die grote fan was van haar. En heeft ook met veel grote bluesartiesten gespeeld, zoals Muddy Waters, Willie Dixon en Memphis Slim. Ze protesteerde ook succesvol tegen de aanleg van een kerncentrale. En was zeer uitgesproken tegen de Vietnamoorlog. Ze was daarnaast ook, de lijst wordt langer en langer, de eerste Amerikaanse artiest die in Cuba ging spelen. En terwijl dat ze haar was aan het doen was, in het hotel werd ze bezocht door Fidel Castro. En is er een 3 uur lange babbel geweest tussen hen. Pretty badass shit. Zelfs een van de meest zelf ingenomen artiesten uit dat tijdperk, Bob Dylan, gaf in een open brief toe dat artiesten als Barbara Dane meer aandacht, meer middelen zouden moeten krijgen dan hij zelf, want zij probeert effectief iets veranderen. En bovenop, als kers op de taart die haar leven was, werd ze omschreven als Bessie Smith in stereo. En Bessie Smith is een van de belangrijkste figuren in de bluesgeschiedenis, specifieker in de vrouwelijke bluesgeschiedenis, feministische bluesgeschiedenis. En ik heb het niet over Muddy Waters, Robert Johnson blues die zijn overgang maakte van vaudeville in de 1910-1920. Bessie Smith stierf in 1938, maar daarover later wat meer. We gaan luisteren naar Barbara Dane met I Hate the Capitalist System.

Eerst hadden we Barbara Dane met I Hate the Capitalist System, gevolgd door The Man For Whom God Works, meneer Willie Nelson. We gaan nog een keer luisteren naar Barbara Dane, deze keer in een eerder nummer dat meer in een populaire muziek genre zit, minder activistisch, maar wel haar prachtige stem in de verf zet. Go away from my window.

voor de laatste keer. Mevrouw Barbara Dane. Ik had het net over Bessie Smith, waarmee Barbara Dane vergeleken werd. Bessie Smith werd geboren in de 19e eeuw nog en heeft een belangrijke rol gespeeld om problemen specifiek bij gekleurde vrouwen die niet aan te kaarten waren, om naar die wel bespreekbaar te maken via muziek. Ze begon in de band van Gertrude Ma Rainey en ging dan later solo. Er is een heel boeiend boek geschreven over hun werk door Angela Davis, misschien wel gekend bij jullie die van activisme houden. Het boek heet Blues Legacies and Black Feminism, waarin dat zij het werk van beide artiesten, van Ma Rainey en Bessie Smith, analyseert aan de hand, op een zeer grondige manier, aan de hand van teksten vergelijkt en hoe die geëvolueerd zijn om effectief aan te tonen, hoe dat problemen uit hun leven bespreekbaar werden door hun muziek. Het laatste hoofdstuk van het boek is volledig opgedragen aan Billie Holiday en specifiek aan het nummer Strange Fruit, waarin dat Angela Davis aantoont dat de zwarte populaire muziek zowel artistieke waarde had, persoonlijke expressie en een politieke getuigenis kan zijn. In tegenstelling door Billie Holiday, haar, misschien het idee dat haar muziek liefdesliedjes zijn enzovoort. En dat Strange Fruit ook een van de eerste nummers is die effectief de problematiek en gebaseerd op een lynching die ze had gezien op een jonge leeftijd, echte problematiek specifiek in de Zuiderse Staten aankaart. Zeker de moeite. We gaan luisteren naar Bessie Smith, Send Me to the Electric Chair.

Luister naar Bessie Smith, Send Me to the Electric Chair. Dit is blues, voordat blues klonk zoals men denkt dat blues klinkt. Yes, zoiets. We zijn over 30 seconden in het midden van deze uitzending van Satan is Real hier op 106.7 FM. Welkom voor degenen die wat later gearriveerd zijn. Welkom op Radio Centraal en om dit te vieren, de helft van deze uitzending, luisteren we naar Wijlen Dolly Parton, die vorige week dinsdag spijtig genoeg gepasseerd is. Hopelijk naar betere oorden. Genie is Afraid in the Dark. Dolly Parton en Porter Wagoner.

0: Oeps, luisterde naar Genie's Afraid of the Dark van queer country icoon en allround geweldig mens. Dolly Parton, wijlen Dolly Parton, samen met haar toenmalige muzikale partner Porter Wagoner, gevolgd door Walking in the Arizona Sun van de zogenoemde Mordecai Jones. Toen was het misschien een geheim, vandaag weten we beter dat het een alter ego van niemand minder dan Link Wray is. Het is zijn muziek en het is country van het kosmische soort, Cosmic American Music, een term bedacht door Graham Parsons. Maar het is niet Link Wray die zingt op de opname, het is op hele plaat eigenlijk. Het is zijn pianist, zijn vaste pianist, die vocal duties kreeg. We gaan luisteren naar Merle Haggard en zijn backingband The Strangers. Naar een nummer, Irma Jackson, dat hij schreef. Staat op de plaat Let Me Tell You About A Song, waarbij hij elk liedje moet inleiden. Wat dat toen misschien een hip was, maar vooral oudbollig overblijft. Een nummer dat hij geschreven heeft, serieus een tijd voor 1972, over de relatie tussen een gekleurde vrouw en een witte man die niet kan bestaan. Hij zingt zelf dat toen als kinderen waren en speelden, werd er niet omgekeken, maar nu ze ouder zijn en liefde voor elkaar hebben, wordt dat plots een probleem. Het is later in zijn carrière, in 72, uitgekomen omdat het label waar hem op zat, Capitol Records, het niet wou uitbrengen. Omdat ze dachten dat dat slechte publiciteit voor hem ging zijn, omdat hij over dat onderwerp een lied maakt. Maar al gelukkig heeft hij dat wel gedaan. Een beetje een grappige vorm, maar wel cool. Laat het aan witte, aan heteroseksuele witte mannen die veel drinken en drugs doen, hebben gedaan om de problemen te vertellen zoals ze zijn. Merle Haggard and Strangers, Irma Jackson.
1: A song that I wrote and recorded some time ago that I didn't release for one reason or another, possibly because the time wasn't right. But I feel it's right now, and the song is purely fiction and created solely from my imagination. And it's just a love story of two people of two different races and a situation that their families and society wouldn't accept. And of all the songs that I've written, this may be my favorite because it tells it like it is.

Merle Haggard en The Strangers. Irma Jackson. Jawel. Ik heb Milkweed klaarstaan. Een hedendaags, ja, laten we zeggen, breedte folk act die in Londen zitten. Zelf noemen ze hun muziek Slacker Trad. Trad voor traditionele muziek. Maar is meer aan de experimentele kant, maar dat er van traditionele muziek uit de Britse eilanden komt deze dagen. Zij gebruiken tape loops en van alle andere manipulaties om hun muziek wel graaf te doen klinken. Ze spelen 8 oktober in de Botaniek in Brussel. Allen daarheen. We luisteren naar Milkweed met een lange titel: Noisy's Voice, A Wave Roar, A Sweet Sound to Hear Forever.

We luisteren naar Milkweed van op een album dat is uitgebracht terug op vinyl Remscala. Dat is Iers, Gaelic Iers voor inleiding, prelude. Verkrijgbaar in de Betere Platenwinkel, allen daarheen. Dus gevolgd door Cathy Stack met haar Loner Folk a cappella lied Going Home, Riding the Ferry. We blijven in de a cappella frequentie, want we gaan luisteren naar drie grote dames uit de meer recentere country scene, naar Emmylou Harris, Alison Krauss en Gillian Welch. En die drie namen bij elkaar kan maar één ding betekenen. Jawel, de soundtrack van Oh Brother Where Art Thou, de betere adaptatie van de Odyssee, als u het aan mij vraagt, en nog vele andere, met tevens een veel betere soundtrack. Fuck you, Christopher Nolan. Dit lied wordt gespeeld omdat Emmylou Harris deze donderdag in de Bazaar speelt in Brussel en vrijdag in de stad Schouwburg. Nu, ik zou er ook niet liever gezien worden op die plek als je naar hun programmatie kijkt, maar Emmylou Harris blijft Emmylou Harris en ze speelt een paar nummers van haarzelf, maar ook wel wat voornamelijk covers, waaronder wat ik online van setlist kan vinden, speelt ze Love Hurts en Return of the Grievous Angel, die ze opnam met niemand minder dan de derde mooiste man in de country geschiedenis, Graham Parsons. En om jullie verder te overtuigen, is er een gekend citaat van Willie Nelson. There are two kinds of men, those who are in love with Emmylou Harris and those who haven't met her. Jawel, Didn't Leave Nobody But a Baby, an African-American spiritual, gezongen door Emmylou Harris, Alison Krauss en Gillian Welch.

Emmylou Harris, Alison Krauss en Gillian Welch. Ik krijg een glimlach op mijn gezicht elke keer als ik haar naam mag uitspreken. Ik herhaal het, vrijdag speelt Emmylou Harris in haar afscheids, Europese afscheidstournee. Dus wie tijd en centen heeft, kan daarheen gaan. We zitten in de laatste 10 minuten van deze uitzending van Satan is Real, hier op 106.7 FM, op, u raadt het weer al correct, Radio Centraal. Er is voor het moment dat ik weet geen opvolger aanwezig, dat betekent dat de nachtmachine aangaat om 4 uur, maar daarvoor laat ik jullie nog Old Saw horen met het lied Dirt Bikes of Heaven, Grains of Field. Old Saw is een hedendaags collectief dat rond Henry Birdsey gebouwd is. Een artiest, muzikant uit Vermont, aan de oostkust van de Verenigde Staten, die de helft is van een andere band, de Tongue Depressors, en aan een soloproject begon en vrienden uitnodigde om te experimenteren met geluiden die in vrije associatie klanken die rond Amerikanen of het gevoel, de klankkleur van Amerikanen ontstaan zijn. De mensen die hij uitnodigde wouden niet live spelen, waardoor hij de centrale pion van het project werd. Het zijn vaak lange nummers, maar zijn onderzoek naar die klanken, naar die instrumentatie die rond Americana zweeft, is een van de meest spannende acts uit de hedendaagse scène in de Verenigde Staten, als je het aan mij vraagt. Bands als The Magic Tuber String Band bijvoorbeeld en Weirs zijn ook schatplichtig aan de schat waar dat Olza ook zijn kennis uit haalt. Dus bij deze ineens een vaarwel, tot over 2 weken hopelijk. En ik laat jullie achter met Dirt Bikes of Heaven, Grains of the Field van Old Saw. Fijne namiddag, fijne week.

the soundbite machine. A series of great soundbites.

0: sound.
1: Bikes.
0: Thank you for listening.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. 106.7 FM, ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org en DAB+. Zweeft ook rond in de omgeving. Voorspel tot 18 uur. Maar ik heb ook zandbakinvullingsgelegenheid tussen 18 uur en 19 uur. Dat betekent vandaag de 10e en laatste aflevering waarin Annie M.G. Schmid haar roman Minus uit 1970 voorleest. Een opname uit 1987. We zijn gekomen bij de laatste hoofdstukken. Peter Vermeers.

En Flat Earth Society realiseerde de soundtrack van de verfilming van Minus uit 2001 in de regie van Vincent Ball en met hoofdrollen van Carice van Houten en Theo Maassen. Ook vandaag breng ik muziek in van Flat Earth Society uit hun nieuwste album, Missa Asinorum, CD-versie, verschenen eerder dit jaar in april, en uit hun vorige CD, The One, uit 2024. Het werd dus ook gedeeltelijk een soort retrospectieve van Flat Earth Society. Een orkest dat onder de leiding van Peter Vermeers en actief sinds 1999 of 1998, dat was toch de beginperiode. Zo, wat voorspel betreft, vandaag deel 11 van de 17-delige reeks met gedichten van Patrick Conrad uit de bundel, gedichten van Patrick Conrad uit de periode 1963 tot 1973, uit de bundeling Conrad Live on Stage. Ik lees vandaag de cyclus voor, De Kutten en de Kardinalen van het Middelheim, een cyclus uit 1970, met muziek erbij van Frederik de Vreese, voor films van André Delvaux, Un soir, un train, uit 1968, een film waarin Patrick Conrad een kleine rol vertolkt. Hij volgde ook stage bij André Delvaux. En die rol was ober of maître d'hôtel. Weer de muziek uit Benvenuta, suite uit 1983 en uit L'œuvre au noir, suite L'œuvre au noir, de laatste film van André Delvaux uit 1988. Uitvoeringen uit januari en november 1991 door het BRT Philharmonisch Orkest met als dirigent Frederik de Vreese zelf. Verder enkele fragmenten van Artificial Memory Trace volume 5, Tality Abstract, uit 1995. Een deel van een cd van Christina Kubisch, Zegs Spiegel, uit 1995. En die hoort u momenteel op de achtergrond. Dat is een document of documentatie van de geluidskunstinstallatie van de Duitse geluidskunstenares Christina Kubisch in de Ludwigskirche in Saarbrücken in Duitsland, van daar te zien van en te horen, van 18 december 1994 tot 29 januari 1995. Deze cd verscheen bij Edition RZ in Berlijn in 1995 en zal als achtergrond ook te horen zijn bij de gedichten vandaag. Wat heb ik nog? Even kijken. Het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, uit 1973, oorspronkelijk uitgave op LP door de Pink Poets. Heruitgave 2012 op het label Kraak. Voornamelijk een samenwerking met Roland van Kampenhout is dat album. En ik heb ook enkele liederen uit de cd van Roland van Kampenhout en Bannes van de Velde, de nomaden van de muziek uit het jaar 2000 in dit voorspel. Dat zijn de ingrediënten. Nu alvast even kijken uit de film Un soir, un train uit 1968. Regie en scenario André Delvaux, scenario op basis van de Nederlandstalige roman De trein der traagheid uit 1950 van de schrijver Johan Dijsne. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Hoofdrollen Yves Montand en Anouk Aimé. En zoals ik zei, kleine bijrol Patrick Conrad, ober of maître d'hôtel. Ik ga niet van alle films de coördinaten vermelden, maar dit vond ik wel even een speciale gelegenheid, ook in de context van de uitzending.

Conrad live on stage. Bundel uit 1973. We zijn er al een eind in gevorderd in deze reeks. Ook nog even vermelden toch. Patrick Conrad is naast dichter en schrijver ook beeldend kunstenaar. En heeft tekeningen aangebracht in deze bundeling. Verzamelbundel, gedichten 1963 tot 1973. En vandaag, zoals reeds aangegeven, de cyclus uit 1970. De kutten en de kardinalen van het Middelheim. Het bestaat uit 4 gedichten, genummerde gedichten. Eén. Nat is het groen groener en meteen metaal. En nooit zag hij, ontworteld op deze 1000 bronnen, het groen zo groen. En na de dag de dauw van je dijen droogt, vormt vlokken van organza en vliegt op. Telkens zijn lens je lenden, zijn nacht, je nieren nadert. En later en lager ligt het lichte landschap. Een vrouw op haar rug met duinen en raven en vennen en vouwen. Ondertussen zijn razende tong, dazend dier, op deze heuvel graast, zoekt en vindt de genade in de riekende regen van je reet. Voedzame bruine bloem doorweekt midden de zoute korst van sprieten en heestermos.

En terwijl ik dit voorlas, danste een vliegje op de pagina. Die kwam uit het niets als het ware, maar de natuur maakte deel uit van deze lezing. En wat er nu aankomt, is ook een dans. Dans de l'auberge. Uit Un soir, un train, film uit 1968.

verkeerde knop gedrukt. Moet ik even rechtzetten. En tegelijkertijd ook even aangeven dat ik het vliegje niet heb verzonnen. Het was hier wel degelijk aanwezig. Maar ja, de samenloop van omstandigheden en het toeval lijkt soms moeilijk te geloven, kunnen we stellen. Twee. Winderig. De dame stapt gekleed, een haastig beeld. Maar naakt wordt monument. Deze stad heeft geen kinderen, geen duiven, geen stroom. Doden in dozen, bewaakte koppen, bronzen cipieren, de hemel als dak. Zij op haar zij nu slaapt op haar slaap. De scheve uiers, asymmetrisch, vloeien ontzaglijk en melkwegend over zijn schuwe wang. In deze stad kijkt dag na dag als een klok, een kardinaal naar koperen kutten en konten.

Waltz van Frederik de Vreese uit Benvenuta Suite. Benvenuta, een film van André Delvaux uit 1983. Drie. Dit gesloten interieur is een zieke zone met bomen als beelden en beelden als bommen. In de vijver vist een reus. Kijk, wijf, je borsten zijn als peren, je dijen roestende raadsels. Over je kanker kruipt krullend, ja, ik moest even naast de pagina kijken om het te hernemen. Denk ik. Er is geen vlieg mee gemoeid, het was iets anders. Maar er was wel iets. Drie. Dit gesloten interieur is een zieke zone met bomen als beelden en beelden als bommen. In de vijver vist een reus. Kijk, wijf, je borsten zijn als peren, je dijen roestende raadsels. Over je kanker kruipt krullend een slak vol slijm. En veilig in je vacht van prikkeldraad verscholen, prijkt glanzend en gevaarlijk je gulden snede.

Artificial Memory Trace was dit uit Artificial Memory Trace volume 5. Met op laatste seconde wat Christina Kubisch in de mix. Vier. En het einde is een omheind beukenbos, waar zij die begrijpen, in stilte wuivend, achter ontembare rafels en spleten, sterven.

alles terwijl ik sliep. En nu ben ik verslaafd en verwaand en verlegen. Romantisch en oud. Slapen is waanzin. Ik herinner mij niets dan zij. De veldslagen die ik won, de oorlogen die ik verloor. Mijn ziektes. En je aaiende adem. Hoge witte watte zomerwolk. Schuivend over mijn adem. Bevreesd voor wat ik lief heb. Speurend naar de gebreken die ontbreken. Mensen, zeg me niet dat ik niet alleen sta. De voet gevolgd door een roze cirkel van licht. Eenzaam op de marmeren scène van mijn theater. Dans ik, dronken en dreigend. De dood

Dit was Tango uit Benvenuta Suite van Frederik de Vreeze. Er komt nog wat muziek van Frederik de Vreeze aan, zo meteen. Maar ik heb alvast hier de aankondiging van Voorspel volgende week. En eerst vermelden dat de uitzendingen 12 en 13 uit de reeks van 17 met gedichten van Patrick Conrad uit de bundeling Conrad Live on Stage uit 1973. Die komen op, volgens de huidige planning, op 23 en 30 september. De volgende twee weken in Voorspel breng ik gedichten uit de bloemlezing Met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid, samengesteld door René Gijzen en Hans Sleutelaar, verschenen in 1960. Volgende week gedichten van Huuk C. Pernat en Paul Snoek. Op 16 september 6 gedichten van Paul Snoek. Met volgende week muziek van Keun en de Portables uit hun cd Op visite bij Tante Clara. Verschenen in 2005. En filmmuziek uit de jaren 50 uit de compilatie Screen Freak. 33 classic themes from Maverick Movies and Cult TV. Daaruit muziek voor de films The Man with the Golden Arm, Anatomy of a Murder, Vertigo, North by Northwest, The Hidden Fortress, This Island Earth en The Third Man. Dat is een film uit 1949 overigens. Dit in Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Nu de beloofde muziek van Frederik de Vreeze. Uit L'œuvre au noir suite, Abyss, L'œuvre au noir, de laatste film, van André Delvaux uit, en ik heb het echt genoteerd, neem ik aan. Ja. De impuls om het te zeggen, terwijl ik het niet weet, dat is heel stout om mij in die positie te brengen. Dank u, of niet, dank u. Ja. Doe iets. Wat heb ik dan uit die L'œuvre au noir suite? Cauchemar de Zenon. Nachtmerrie van Zenon. En ja, het is een film uit 1988, wel degelijk de laatste film van André Delvaux. Ik heb het ergens anders genoteerd. Bah. Dan Choral Lamento du Prieur. Klaagzang van de prior. Dat zal wel de abt zijn, neem ik aan. Mannelijke abdij of zoiets. Ja, dat komt eraan nu. Dat is 3 minuten. Frederik de Vreeze door het BRT Philharmonisch Orkest met als dirigent Frederik de Vreeze zelf.

Nu de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar de stad Zwaag en ruime omgeving in Antwerpen. In gedachten, in de jaren 80 en wat voordien en ook wat nadien. Met muziek uit volgende cd's. De soundtrack van de film Eraserhead uit 1976. Geregisseerd door David Lynch. Soundtrack van David Lynch en Alan R. Splet. Met op deze cd-versie ook de Eraserhead Dance Mix. En die komt ook aan bod. Verder Fats Waller uit zijn dubbel cd Believe in Miracles. Daaruit werk uit de jaren 20 en 30. Andere werk dan wat van Fats Waller klinkt op de soundtrack van Eraserhead. Op de achtergrond. Niet helemaal herkenbaar, maar ik haal hem dus naar voren. Wel met duidelijk hoorbare stukken. Wat nog? Even kijken. Verder muziek uit de cd David Lynch Crazy Clown Time. Een cd uit 2011. Ellen Schoenaerts, Vrijblijvend Advies, verscheen in 2020. Vier liederen daaruit. Een groep die van het eerste album gemakkelijk, de naam van de groep gemakkelijk was uit te spreken. Brazzaville. En dan moet u alle klinkers wegdenken. En dan ontstaat BRZZVLL. Een meest recente album, Waiho, uit 2017, daar komen drie stukken uit. Verder Jeff Mertens en Dirk Wachtelaar, live at de Audioplant, een concert op 24 september 2025. Een cd uit 2025, ik ga daar ook een bericht aan koppelen, want toen ik hier binnenkwam, was een affiche te zien van de Audioplant. De Emile Lemineurstraat 27 in Merksem, en vanavond opent daar een tentoonstelling. Die is daar te zien van 17 uur tot 22 uur. Er is ook traditioneel volkskeuken voorzien in de Audioplant. Dat is een project van Warre Fungus, een collega hier op Radio Centraal. Het programma Warretaal, elke zondag van 20 uur tot 21 uur, gok ik. Maar u vindt dat wel op radiocentraal.be, de exacte uur. Ik denk wel dat dat zo is. Mooi, ja, oké. Dus dat heb ik nog even snel gemeld. En de naam van de kunstenares, die zal ik morgen herhalen, want die is nog een aantal weken te zien, telkens op woensdag, in de Audioplant. Dus, wat heb ik nog? Mike Zinzen, dus morgen in Thuisreis, Mike Zinzen Solo, een cd uit 2009 met Mike Zinzen op altsax. Ik haal uit die cd de zes eigen composities van Mike. Die zal ik allemaal laten horen. Het zijn korte stukken ook trouwens. Mike Zinzen was de uitbater van het café Gare Civique aan de Stadswaag van 1958 tot 1961 in opvolging van oprichter Herman Denkens, die de Gare Civique oprichtte in 1955. En in 1955 werd het literaire avant-garde tijdschrift Gare Civique opgericht in café Gare Civique. Door onder meer Guust Gils en Paul Snoek. Ik heb hier genoteerd, in 1957 verlieten zij de redactie van Gare Civique in Thuisreis door mijn boekenkast, morgen dus. In de derde uur lees ik voor uit het laatste nummer van Gare Civique, nummer 33, zevende jaargang, januari-februari 1964. Ik lees voor de cyclus van redactielid Hans Verhagen, Televisie, een cyclus van vijf gedichten. Tussen de solowerken van Mike Zinzen. Zo gaat dat zijn in het derde uur. Even kijken, er zit ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. Dat zijn The Death of Robin Hood, geregisseerd door Michael Zarnowski. Jimpa, geregisseerd door Sophie Hyde. En The Dog Stars, geregisseerd door Ridley Scott. De tentoonstellingsrubriek. Ik heb vandaag een raamtentoonstelling gezien in de Statiestraat nummer 74, 2060 Antwerpen, Berchem. Dat is een tentoonstelling van de AI-machine, zo noemt hij tentoonstellingsruimte. Een tentoonstelling van Lieven Segers, Johanna Trudzinski, in samenwerking met Stefan Loveren. Your silence will not protect you. Dus, ja, teksten, maar ook natuurlijk een context, een kader. En, ja, dus morgen zal ik er iets over zeggen. Even kijken. Nog tot 6 september heb ik gevonden. Want ik heb op één bericht heb ik gevonden dat het alle dagen van augustus te zien is. Maar ik heb ook gevonden tot 6 september. En vandaag, 2 september, was het al sinds nog te zien. Een wandeling, een, noem je dat, een
deugddoende wandeling door de Statiestraat was vandaag mijn plan. Zo, dat is de aankondiging van thuisreis morgen. Thuisreis naar de Stadswaag in Antwerpen en ruime omgeving in Antwerpen. In gedachten in de jaren 80 en wat voordien en wat nadien. Zo hebben we alles min of meer in het kader gekregen. Een soort reisformule, thuisreis, reisformule. Zoiets van een voornemen, een plan. Niet noodzakelijk een concreet plan, een voornemen en wat muziek om in de stemming te komen. Mogelijk, zoiets. Ik ga nu Christina Kubisch wat naar voren halen. En dan komen Roland van Kampenhout en Wannes van de Velde uit hun album De Nomaden van de Muziek uit het jaar 2000. Eerst met Oorlogsgeleerden, een lied van Bob Dylan, de oorspronkelijke versie, uit het tweede studioalbum van Bob Dylan, Freewheeling Bob Dylan, uit 1963. Het is een tweetalige versie. Dus Roland in het Engels en Wannes in het Nederlands. De volledig Nederlandstalige versie door Wannes van de Velde verscheen op zijn album In de Maat van de Seizoenen in 2006. Naast Oorlogsgeleerden komt er ook nog Jong Soldaat en Mieke en de Sergeant zijn twee traditionele liederen in de versie van Wannes van de Velde en Roland van Kampenhout. En dan zijn we toch wel richting de klok van 18 uur. Ja, dat ga ik even kijken. Ja, zo.

18 uur op Radio Centraal. Nog steeds 106.7 FM, beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org en DAB+, danst hier ook rond in de nabije omgeving. Maar ik noem het zandbak invullingsgelegenheid. Er is geen proefprogramma in de zandbak. En wat ik ga doen vandaag is de 10e aflevering, de laatste aflevering, waarin Annie M.G. Schmidt haar roman Minus uit 1970 voorleest, een opname uit 1987. Ze was toen 76. En we zijn gekomen bij de laatste hoofdstukken. Peter Vermeers en Flat Earth Society realiseerden de soundtrack van de verfilming van Minus uit 2001 in de regie van Vincent Bal, Belgische regisseur, en met hoofdrollen van Carice van Houten en Theo Maassen. Ook vandaag breng ik muziek in van Flat Earth Society uit hun nieuwste album Missa Asinorum, CD-versie, verschenen eerder dit jaar in april, en uit hun vorige CD The One uit 2024. Ik heb momenten aangeduid, zowel in de muziek als in de lezing, en zo ga ik het met elkaar vermengen, kun je eigenlijk zeggen. Of vermengen is niet het juiste woord. Afwisselen of inbrengen, dat is het eigenlijk. En ik heb een track klaarstaan uit

FES, want op de voorkant staat enkel FES, F-E-S, en dan The One, titel van de cd. Op de achterkant het label Zonk, is het eigen label van Flat Earth Society. En ook Flat Earth Society staat vermeld op de achterkant. Zo, twee componisten op deze cd. Peter Vermeer, de oprichter en hoofdcomponist nog steeds van Flat Earth Society. En Peter van den Bergen, die ook meespeelt in het orkest. Ik zal niet heel de bezetting overlopen, maar Peter van den Bergen, piano en keyboards. Peter Vermeer, basklarinet en ook elektronica. Hij gebruikt zijn stem ook vaker. De laatste tijd mogen we wel zeggen, denk ik. Dus dat neemt toe. Even kijken, wat heb ik? Ja, de track Zippo Raid, dat komt eraan. Peter Vermeers componeerde dit. Flat Earth Society.

Zippo Raid, compositie van Peter Vermeers uit het album van Flat Earth Society of Fess the One, verschenen in 2024. Vorige album, vorige cd van Flat Earth Society. Hun nieuwste, Missa Asinorum, reeds gezegd ook dat hij in april dit jaar verscheen. Daar komt de muziek, het hoofdmoot van de muziek uit. Met tussendoor Annie M.G. Schmidt. Het zal even kijken, het wordt No Side Left. Een stuk van 17 minuten en 13 seconden. Gecomponeerd door Peter van den Bergen. Dan komt Wash Away van Peter Vermeers, waar ook zijn vokaal te horen in dat fluisterende vokale, mag ik zeggen. En dan aan het einde toe nog een stuk uit The One. Wat heb ik daar gezien? The Lost One. Ik weet niet wat dat vandaag in uitzending zal kunnen komen. Niet helemaal, denk ik. Dan kom ik daar zeker op terug bij een andere gelegenheid in een ander programma ook. Dus ja, ik zal er meteen aan beginnen. Ik heb het zo uitgerekend. Als ik halve seconde te laat ben, vooral bij het gesproken gedeelte, dan kan dat gebeuren. Ja, zoiets. Het is mogelijk, dan is dat te horen ook wel. Even kijken op mijn schema. Dus No Side Left, dat komt nu met op 3 minuten en 29 seconden de stem van Annie M.G. Schmidt. Dan begint zij eraan, aan het slotdeel van haar album, haar roman Minus.

0: Ja, moet ik wel de juiste schuif mogen openzetten. En dat mocht blijkbaar niet door de weergoden, die toch weergod zijn geworden, heb ik de indruk. Nu komt het wel dan, na mijn interventie. Annie M.G. Schmidt.
1: Hoofdstuk 17. Is ze weer poes? Tibbe werd wakker door een donzig pootje dat over zijn gezicht streek. Het was Fluff. Tibbe keek op zijn wekker. 3:15 in de nacht. Fluff, waarom maak je me wakker? Ga gauw weer op mijn voeteneind liggen. Maar Fluff mauwde dringend. Heb je iets te zeggen? Moet je me iets vertellen? Want je weet toch dat ik je niet versta? Ga maar naar Minoes toe. Die zal wel in de doos liggen. Maar Fluff hield niet op. Hij mauwde net zo lang tot Tibbe opstond. Minoes lag niet in haar doos. Ze moest dus nog op het dak zijn. Het begon al licht te worden. De kleine katjes speelden in de berghoek. En Fluff riep hem duidelijk mee naar het dakraam in de keuken. Wat is er toch? Moet ik naar buiten kijken? Tibbe boog zich uit het raam en keek over de daken. Op het schuine dakje vlakbij zaten 2 katten. De ene was de jakkenpoes. De andere was een prachtige grote rode poes met een wit befje en een wit puntje aan de staart. Tibbe boog zich verder naar buiten en het raam piepte. De rode poes keek hem aan en hij schrok. En hij schrok zo dat hij bijna zijn evenwicht verloor en zich snel moest vasthouden. Het was Minoes, de ogen van Minoes, die hij zo goed kende. En helemaal het gezichtje van Minoes, maar nu echt kat. Hij wilde roepen, Minoes! Maar de schrik had hem schor en stom gemaakt. Het duurde trouwens maar een ogenblik. De rode poes draaide zich om en verdween met een paar vlugge sprongen achter een dakrand. De jakkenpoes bleef zitten. Ze zwaaide even met haar staart en keek geheimzinnig met haar gele ogen. Een beetje duizelig ging Tibbe naar binnen. Hij zette zich op de bank en beet op zijn nagels. Onzin, zei hij. Nonsens. Wat haal ik me allemaal in mijn hoofd? Straks komt juffrouw Minoes gewoon weer binnen. Fluff bleef om hem heen draaien en probeerde hem aldoor iets te vertellen. Nog nooit had hij zo graag kats willen verstaan. Want in elk geval was er iets. Er was iets, dat begreep hij. Wat wou je zeggen, Fluff? Wou je zeggen, is ze weer poes geworden? Ach, onzin, zei hij weer tegen zichzelf. Ik droom gewoon nog. Ik ga weer naar bed. 6:00 in de ochtend. En Minoes was niet thuisgekomen. Tibbe ging kijken of haar spulletjes er nog waren. Het was er allemaal. Gelukkig maar. Gelukkig. Waarom gelukkig? Als ze een kat is geworden, heeft ze dat toch allemaal immers toch niet meer nodig? Om 6:15 werd er gebeld. Ze belt aan, dacht Tibbe. Ze komt langs de voordeur deze keer.

Maar het was Minoes niet. Het was Bibi. Ik ben wel erg vroeg, Tibbe, zei ze. Maar ik ben ook zo geschrokken. Ik heb Minoes gezien. Ze kwam langs. Ja, zei Tibbe. En Bibi zweeg even en keek hem radeloos aan. Ze is weer poes, zei Bibi. Ze zei het aarzelend. Ze was bang dat Tibbe eruit zou lachen. Maar Tibbe bleef ernstig. Het is echt waar, hoor, zei Bibi. Ik geloof dat ik haar ook gezien heb, zei Tibbe. Ik denk dat ze naar haar oude huis is, zei Bibi. Naar haar eigen tuin. Wat voor eigen tuin? In de Emmalaan. Ze heeft me een keer verteld dat ze thuis hoorde in de Emmalaan. Wat moeten we nou doen, Tibbe? Niets, zei Tibbe. Wat zouden we moeten doen? Daarheen gaan, zei Bibi. Naar de Emmalaan. Kijken of we er zien. Ach nee, wat een onzin, zei Tibbe. Maar 10 minuten later liepen ze samen op straat in de vroege ochtend. Een klein krom laantje was het. Met witte huizen en grote voortuinen. Ik zie nergens een rode poes, zei Tibbe. Ik ga even kijken in de achtertuin. Het is nog zo vroeg, er is nog niemand op. Tibbe wachtte op een hekje tot Bibi terug zou komen. Voor een van de villa's stond een grote vuilnisbak. Dat huis zelf was geen woonhuis, maar iets kantoorachtigs. Met zwarte letters stond op het hek Instituut voor Biochemisch Onderzoek. En nu moest Tibbe denken aan iets dat Minoes hem verteld had. Ze had als poes iets gegeten uit een vuilnisbak. En daardoor was het gebeurd. Bibi stond weer naast hem. Dit huis moet het zijn, zei ze. Ze wees op een villa naast het instituut. Misschien is ze naar binnen gegaan. Oh, kijk! Tibbe keek. De rode poes stond nu in de voortuin. Ze keek naar Tibbe en Bibi. Ze keek hen recht in de ogen. En weer zagen ze allebei de ogen van Minoes. Maar het gruwelijke was dat de poes een lijster in haar bek had. Een pasgevangen, fladderende, levende lijster. Bibi schreeuwde en zwaaide met haar armen. En in een oogwenk was de kat weggelopen. Ik ga erachterna, riep Bibi. Maar Tibbe hield haar tegen. Niet doen, zei hij. Het vogeltje is misschien gewond. En half dood. Dan is het beter om het maar zo te laten. Kom, laten we maar weggaan, zei hij. Wou je dat dan niet meenemen, vroeg Bibi. Nee hoor, zei Tibbe. Ze is de poes van een ander. En ik heb 8 katten over. Ze gingen langzaam en zwijgend terug. Het was geen prettig gezicht geweest. Hun eigen Minoes met een levend vogeltje tussen de kaken.

Hoofdstuk 18. De Rode Zuster. Het was nog nacht en pikdonker toen Minoes haar zuster ontmoette op het dak van de verzekeringsbank. En nog voor Minoes haar zuster zag, rook ze de familiegeur. Een hele eigen, vertrouwde geur. Een geur van thuiswezen. En daarom zei ze dan ook dadelijk, even neusie neusie. Waarachtig niet, zei de zuster. Ze keek kwaadaardig. Dat wil ik pas als je weer fatsoenlijk bent. Ik weet niet of dat ooit nog gebeurt, zei Minoes. Jazeker, dat gebeurt. Vannacht nog zal het gebeuren. Het ogenblik is daar. Waar? Vroeg Minoes. Ik bedoel dat het nu kan. Het kon niet eerder. En het kan ook niet later. Dit is je laatste kans. Kom dus mee. Je bedoelt naar je huis? Ik bedoel naar ons huis. Naar onze tuin. Zoals ik nou ben. Luister eens, zei de zuster. Deze nacht kun je genezen. Deze nacht. Of op zijn laatst nog morgen vroeg. Hoe weet je dat zo zeker? Misschien heb je gehoord, zei de zuster, dat ik bijna hetzelfde heb gehad als jij. Ja, ik hoorde dat van tante Moortje. Het was niet zo erg als bij jou, maar ik had ook uit die vuilnisbak gegeten. En er gebeurden allemaal vreselijke dingen met me. Mijn snorren verdwenen en mijn staart werd kleiner en kleiner. En ik kreeg zulke vreemde neigingen. Ik wou op mijn achterpoten gaan lopen. En ik wou onder de douche, in plaats van me lekker met spuug te wassen. En toen, vroeg Minoes, een boslijster heeft me gered. Ik heb doodsimpel een boslijster gevangen en gegeten. Je weet dat die zeldzaam zijn bij ons in de tuinen. Ze zijn er maar een enkele keer. Ze trekken alleen voorbij. Maar toevallig had ik er een en daarvan is het overgegaan. Ik ben daardoor genezen. Ik weet dat boslijsters bepaalde kruiden eten en die helpen tegen alle ziektes. Ook tegen de jouwe. En zijn ze er nou? Vroeg Minoes. Ja, alleen maar vannacht. En misschien nog in de vroege ochtend. Daarom moet je nou meteen mee. Kom, het begint al licht te worden. Minoes bleef stilzitten en dacht na. Kom, zei de zuster. Ga mee naar huis. Maar ik heb al een huis, zei Minoes. Een huis en een baas. Ze zweeg. Weet je nog hoe we samen spreeuwen vingen in de tuin? Vroeg haar zuster. Weet je nog hoe heerlijk onze tuin is in het voorjaar? Denk eens aan de gouden regen. Die bloeit op het ogenblik. Als je straks weer een staart hebt, dan mag je onder de gouden regen doorlopen. Je mag bij de vrouw op schoot zitten en spinnen. Je mag alles weer doen wat kats is en wat normaal is. Wat zit je dan nou te suffen en te aarzelen? Je rilt, je hebt het koud. Ga mee. Straks heb je weer een vacht. Ik ga mee, zei ze. Maar wat?

wacht even. Nee, nee, ik wacht niet. Straks komt de zon op. Wat wou je dan nog? Ik dacht, ik moet mijn koffertje even halen. Wat nou? Riep de zuster. Waar heb je die nou nog voor nodig? Wat moet je als kat met een koffer? Ik dacht, misschien teruggeven. Ergens neerzetten, stamelde Minoes. Maak het nou niet moeilijk, zei de zuster. Maar ik wou toch ook graag even afscheid nemen. Afscheid nemen? Van wie? Van je baas? Ben je gek? Dan wil je je niet laten gaan en wil je terughouden. Misschien sluit hij je wel op. Laat me dan tenminste de jakkepoes even goeiendag zeggen. Ik wou toch even uitleggen wat er aan het gebeuren is. Het is maar 4 dagen verder. Ik ga wel, zei de zuster. Wacht jij maar hier op me. Anders laat je je weer overhalen. Blijf hier zitten. Ik zoek de jakkepoes wel op. Ze ging over de schemerige daken. Ze liep voorbij het dakraam van Bibi naar de goot van Tibbe. En toen ze terugkwam, zei ze, je moet de groeten hebben. Van wie? Vroeg Minoes. Niet van je baas, zei de zuster. Ik heb hem wel even gezien. Hij stond voor het raam en ik ben hem gauw gesmeerd. Maar de groeten van de jakkepoes. Ze hoopt dat je gauw eens langskomt als je weer een staart hebt. En ze zegt dat ik heel veel op je lijk. Nu was het ochtend en zonnig. Al urenlang zat Minoes in een schuurtje in de achtertuin van het huis aan de Emmalaan. Haar zuster had nog geen boslijster kunnen vangen. Duurt het nog lang? Vroeg Minoes. De zon schijnt al. Ja, nou moet je me vooral gaan haasten, zei de zuster bits. Dat helpt helemaal goed, zeg. Haasten. Maar ik ga nou loeren in de voortuin. Van het schuurtje uit kon Minoes de achterkant van het huis zien. Hier in de tuin kende ze iedere boom en iedere struik. Ze voelde zich meer en meer kat. Hier zou het lukken. Ze wist het zeker. Heel gauw al. Toen schrok ze op door een ontzettend gepiep. Haar rode zuster kwam aanlopen. Ze had een van de boslijsters te pakken. Ze kwam uit de voortuin. Op dat ogenblik stond Tibbe met Bibi voor de heg van het huis. Maar dat wist Minoes niet. De vogel piepte en schreeuwde en fladderde machteloos in de brede bek van de zuster. 1 ogenblik dacht Minoes, ha, lekker. Maar toen haar rode zuster vlakbij was, gaf Minoes haar een harde klap en schreeuwde, laat los. Verschrikt liet de zuster haar prooi los. De lijster vloog onmiddellijk weg. Eerst scheef en wankelig en toen rechtuit naar boven. Kwetterend de vrijheid in. Dat is het toppunt, zei de rode zuster zacht en dreigend.

Het spijt me, zei Minoes. Ze schaamde zich heel erg. Dit moest er nog net bij komen, siste de zuster, nijdig. Een hele nacht heb ik gejaagd. Een hele nacht ben ik voor je bezig geweest. En eindelijk vang ik, inzet van al mijn krachten en al mijn vernuft, vang ik een zeldzame boslijster, omdat ik weet dat het je laatste kans is. En omdat je mijn zuster bent. En kijk nou wat je doet. Ik kon het niet helpen, stamelde Minoes. Ik dacht er niet bij na. Je dacht er niet bij na. Dat is een mooie opmerking. Na alles wat ik voor je doe, sla jij die vogel uit mijn bek. Ha, het gebeurde voordat ik er erg in had, hoor. En er is er nog één, zei je, hè? Er waren er toch twee? Zei je niet dat er twee waren? Je gelooft toch niet dat ik nog een keer op jacht ga voor je? De zuster was nu buiten zichzelf van woede. Weet je wat jij bent? Je bent een mens. Je bent net als die vrouw van me. Die vrouw van ons. Want het was vroeger jouw vrouw ook. Ze eet wel kip. Maar o wee als wij een vogeltje vingen. Dan slaat ze me de vogel uit de bek. Herinner je dat nog? Toen je hier nog woonde? Weet je nog dat we het er vaak over hadden? Woedend was jij dan. De huichelaarster riep je dan. Zelf kip eten en ons het vogeltje afpakken. Ik weet het nog, zei Minoes. Waarom doe je dan net zo? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik veranderd ben. Te veel veranderd, zei de rode zuster. Met jou komt het nooit meer in orde. En nou is het uit. Je bent mijn zuster niet meer. Ga weg. Ga mijn tuin uit. Voorgoed. En pas op als ik je ooit hier weer zie. Ze blies zo boosaardig dat Minoes vluchtte. Verder de achtertuin in. En toen door een gat in de heg. Naar een volgend tuintje. Terwijl ze nog heel lang het blazende gekrijs van haar zuster achter zich hoorde. Al dwalende dacht ze na. Hoe kan dat nou? Aldoor heb ik verlangd om naar vogeltjes te jagen. Ze probeerde al lopend een antwoord te vinden op die vraag. Ik kon me indenken dat die vogel pijn had. Ik kon me indenken dat het dier bang en angstig was. Maar als je je zoiets kunt indenken, dan ben je geen kat meer, hoor. Ik geloof echt dat mijn laatste kans voorbij is. Ik heb mijn laatste kans voorbij laten gaan.

Hoofdstuk 19. Deze keer was het Carlos. Het weer veranderde toen Tibbe en Bibi op weg waren naar hun eigen stadsbuurt. De wind stak op, er kwamen grote wolken aan en het begon te druppelen. Ben je nog op tijd voor school? Vroeg Tibbe. Oh ja, zei Bibi. Ze waren op de groenmarkt aangekomen en Tibbe zei, laten we even schuilen op dat bankje onder de bomen. Daar is het droog. Ze gingen zitten en zogen zwijgend op een pepermuntje. Nou heb ik weliswaar mijn baan terug, dacht Tibbe. En ik hoef mijn huis niet uit. Alles is dus weer goed. Alleen, mijn secretaresse ben ik wel kwijt. Voortaan geen kattenpersdienst meer. Juffrouw Minoes, dacht hij. Ik had er nog zoveel willen vragen voordat ze poes werd. En heb ik haar eigenlijk ooit wel bedankt? Nee, nooit. Ik heb er altijd standjes gegeven als ze weer iets kats deed. Salaris heeft ze nooit gehad. Nooit. Nou ja, dat heeft ze nou ook natuurlijk niet meer nodig. En die gedachte maakte hem geen zier vrolijker. Alleen een paar handschoenen heb ik er eens gegeven. Dat is alles. En het was enkel maar omdat ik bang was dat ze iemand zou krabben als ze ooit weer terugkwam. Als mens, ook al bleef ze een beetje kats, dan zou ik nooit meer boos worden. Ze zou best eens mogen krabben en spinnen, kopjes geven. Eigenlijk was het allerliefste als ze kopjes gaf. En als ze spon, is het spon of is het spinde, dacht Tibbe bij zichzelf. En toen blafte er een hond, vlak achter hun rug. Het was een grote Deense dog. Hij stond onder een boom en blafte naar boven. Zonder een woord te zeggen sprongen Tibbe en Bibi op en gingen kijken. De hond ging vreselijk tekeer en sprong als een razende tegen de stam op, totdat hij werd teruggeroepen door zijn baas. Carlos, riep een stem. Kom hier, Carlos. Carlos jankte nog heel even en gehoorzaamde. Ze stonden naar boven te kijken in de regen die tussen de bladeren drupte. En daar heel hoog boven in de takken zagen ze een been en een schoen. Om de hoek van de groenmarkt kwam de wagen van de melkman aan. Och, zou u even willen helpen, vroeg Tibbe. Mijn secretaresse zit in de boom en ze durft er niet meer uit. Er was zeker een hond in de buurt, zei de melkman. We kennen het hier in de buurt hoor, we zijn eraan gewend. Wacht maar, ik zet de wagen hier vlak onder. 2 minuten later stond Minoes op straat en de melkman reed verder. Ze was nat en haar pakje was vol groene vegen, maar dat hinderde allemaal niet. Tibbe en Bibi lachten en ze legden allebei een arm om Minoes heen. Wat heerlijk, zei Tibbe. Wat geweldig. We hebben het ons allemaal maar verbeeld. Het was dus helemaal niet waar.

Descending, burning the river.

Wat was niet waar? Vroeg Minoes. De regen was erger geworden en ze werden al natter en natter, maar ze voelden het geen van drieën. We zagen u vanmorgen, vroeg juffrouw Minoes, zei Tibbe. Tenminste, we dachten dat u het was. Een rode poes, zei Bibi. Het was mijn zuster, zei Minoes. Mijn vijflingzuster. Ze lijkt erg op me. En toen in de Emmalaan, zei Tibbe, daar zijn we naartoe gegaan. En daar zagen we die poes weer. Met een lijster. Ja, dat was ze ook, mijn zuster. Maar we worden helemaal nat. Kom mee naar huis, riep Tibbe. En toen hij dat zei, naar huis, toen voelde hij zich zo vreselijk gelukkig dat hij het liefst had willen gaan zingen midden op straat, in de regen. Ik kan niet mee, zei Bibi, ik moet naar school. Nou hoor ik niet hoe het allemaal gekomen is. Kom maar bij ons zodra je uit school bent, zei Minoes. Dan zal ik het allemaal nog eens vertellen. Druipend kwamen Tibbe en Minoes op de zolder aan, waar ze opgewacht werden door alle katten. De jakkepoes en Fluff en de kleine katjes. We zullen eerst iets droogs aantrekken, zei Tibbe. En vertel me dan alles. Minoes vertelde over haar zuster en hoe het kwam dat ze was weggelopen. Ik wou immers altijd zo graag weer een poes worden, zei ze. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen het erop aankwam, wou ik het niet. Ik heb erg lang gewijfeld en getwijfeld. En is dat nou over? Vroeg Tibbe. Ja, ik geloof het wel, zei Minoes. De wijfels en de twijfels, die zijn over. Ik wil toch maar het liefst mens zijn. Maar ik ben bang dat er altijd nog een heleboel kats in me overblijft, hoor. Ik ging immers weer de boom in toen die hond kwam. Het hindert niet, zei Tibbe. En ik merk dat ik weer begin te spinnen. Dat mag allemaal, zei Tibbe. Spinnen en kopjes geven en krabben. Nou, krabben hoeft op dit moment niet, hoor, zei Minoes. Maar een lekker kopje geven. Doe het maar gerust, hoor, zei Tibbe. Minoes gaf hem een kopje. Een erg nat kopje. Want haar rode haar was nog lang niet droog. Ik was zo vreselijk bang, stotterde Tibbe. Zo bang dat ik u nooit meer zou zien, juffrouw Minoes. Nu weet ik pas hoe verschrikkelijk erg ik het vond dat u weg was. Loop nooit meer weg, belooft u me dat? Ik loop niet meer weg, zei Minoes. Maar ik was bang dat u me niet meer nodig zou hebben. De verlegenheid is immers over. Ik heb je ontzettend hard nodig, Minoes, zei Tibbe. Niet alleen als secretaresse, maar ook... Hij kreeg een kleur. Nou ja, zomaar, zei hij. Hier in huis, om me heen. Begrijp je dat? Begrijp je dat, Minoes? Hij merkte dat hij geen u meer zei en dat hij niet meer juffrouw Minoes zei. En hij keek een beetje schichtig opzij. Tot nu toe

altijd tegengegaan. En tot nu toe had zij altijd keurig meneer Tibbe gezegd. Maar ze glimlachte tegen hem en zei: ik wou zo graag ontbijten, Tibbe, met een heel blikje sardientjes. Mag dat? En daarna ga ik het dak op, want Jakkepoes wil me even onder vier ogen spreken. Doe dat dan maar eerst, zei Tibbe. Dan ga ik een heel groot ontbijt klaarmaken, met alleen maar lekkere dingen. Hij ging naar de keuken en Minoes ging met de Jakkepoes het keukenraam uit, het dak op. Er is iets met je, hè, zei Minoes. Wat is het? Het lijkt net of je niet zo blij bent dat ik weer terug ben. Natuurlijk ben ik blij dat je weer terug bent, zei de Jakkepoes. Daar gaat het helemaal niet om,

0: En ik wou ook nog zeggen dat ik weer de hort op ga, zei de jakkepoes. Mijn kinderen zijn groot genoeg, ze eten al van een bordje. Wat mij betreft kunnen ze zoetjes aan worden weggegeven, hoor. Ze hebben me niet meer nodig. Oh ja, dan heb ik ook nog nieuws voor je baas. Net gehoord. Gehoord van de deodorantkat. De uitbreiding van de geurtjesfabriek gaat niet door. Want de wethouder heeft geen vergunning gegeven. Zeg het maar tegen je baas. Dank je, zei Minoes. Want de kattenpersdienst gaat toch zeker door? Vroeg de jakkepoes. Ja, natuurlijk. Alles gaat gewoon door. En je gaat weer in je doos? Vroeg de jakkepoes. Om te slapen? Jazeker, zei Minoes. Waarom niet? Ach, ik weet niet. De jakkepoes keek wantrouwig met haar gele ogen. Ze zag er weer heel rafelig en groezelig uit. Weet je, zei ze, ik had ineens het gevoel dat je met hem gaat trouwen. Hoe kom je daar nou toch bij? Vroeg Minoes. Zomaar een gevoel, zei de jakkepoes. En ik waarschuw je alleen maar. Als je dat zou doen, is je laatste kans helemaal vertrokken. Dan word je nooit meer een kat. En misschien komt het eens nog wel zover dat je niet eens meer met me kunt praten. Dat je ons niet meer kunt verstaan, dat je geen kats meer kunt praten. En dat je zelfs de Mau Mau song vergeet. Zover is het nog lang niet hoor, zei Minoes. Tibbe hing uit het keukenraam en riep, het ontbijt is klaar voor poezen en mensen. Nou, ga mee naar binnen, zei Minoes.
1: Punt. Einde van de roman van Annie M.G. Schmidt, Minoes uit 1970. Ik kijk naar de klok en zie dat inderdaad Zandbak in Vullingsgelegenheid voltooid is bijna op enkele seconden na. Ik zoek even wat herkenning. Met de letter H van Hel en Hemel.

Welkom in de kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DHB Plus en streaming op radiocentraal.be. U bent beland in de kapkamer.

We luisteren naar Organdroid. Een album uitgekomen in mei dit jaar op het Glitches label van Joshuaska. Joshuaska, dat is Joshua. Joshua McColdrick. Niet te verwarren met de Psytrance DJ producer Joshua Keehan, die ook onder dezelfde naam opereert. Het album Organdroid is volledig opgenomen en geproduced op de telefoon. Vandaar ook de naam Organdroid. We hoorden Imaginary Numbers. En het volgende nummer is Spectra Junglistical.

We luisteren naar Waveflower Gooi, de 8-bit battlesong, ook gefragd door het Zwaan, in mei uitgekomen, in eigen beheer, en volledig geproduced en geremixed in strudel.cc. Strudel.cc, een live coding platform. De Strudel source code is ook beschikbaar op waveflower.org in JavaScript formaat.

Shaved Ape, met het album Love Letter to Hardcore. Deze maand uitgekomen op FMC label digitaal, op het Subvert platform. En op 12 inch door Sorry State Records, reeds in april, label uit North Carolina. Shaved Ape is een eenmansproject van Vince Klopfenstein. Vince Klopfenstein uit Pennsylvania. Dit was Obedience Punks. Het volgende is Moral Crimps.

We luisteren naar Black Lines Thin Sky. De EP Strike, de pseudo-striker. EP uitgekomen, begin deze maand op Radio Graffiti uit Wisconsin in Teardown. We luisteren naar Eye on the Rip uit Strike, de pseudo-striker. Volgende komt uit een ander album met een begin dit jaar uitgegeven, Reframe, eveneens op Radio Graffiti in Teardown, Disturb Me.

En sommigen zullen het wel herkennen, maar deze muziek is volledig gemaakt op de Amiga. Met de typische crunchy sound van niet geanti-aliased digitale analoge conversie. Op een rate van 8 bit en 22.000 kHz.

We luisteren naar Rani Jambak. Het album Lara Larangan. Rani Jambak, Indonesisch muzikante. Van oorsprong van het Minangkabau-volk. We hoorden het microseisme en het volgende heet Kun.

0: We luisteren naar Fotocopia, een debuut EP uitgebracht in september 2023 op de labels Interruptor, Magia Roja uit Barcelona en Flexi Discos in Valencia. Dit was Captcha en we gaan verder met Dysphoria.
1: Yes.

Dat was Live Vivid Lividity door Skullcaster en Eel en Scott Bazaar. Uitgekomen begin deze maand op Charlie Dog Records in Canada. Skullcaster, dat is Chris Cones uit Austin, Texas. Een Eel is een Canadees muzikant, ook al bekend onder de naam Sismail Zoomer en Real D Redke. En H. Eel. En Scott Bazaar is ook al bekend als Ektoot. Broke and happy.

Pindrek. Met hun album Pindrek 2. Ook deze maand uitgekomen op Inhuman Homicide Records. Speedgrind geweld uit Parijs. Dit was Broken Happy. Volgende is Street Combat. Featuring Mathieu O. Oh.

Huisverbod met Traum Writer, de bekend van verwe plakaten. In juli uitgekomen op Nancy Records, Frankrijk.

We luisteren naar DJ Drilda. Zijn album Micro Drilling Piezo Surgery. In juli uitgekomen op Arsider Produzione in Turijn. Dit was You're Exaggerating. En het volgende is Busy Buck Life.

We luisteren naar Bare Bones, Lalo en Laszlo Umbright, Tales from the Source. In juli uitgekomen op Discrepant in Londen. Het is de soundtrack van de film Tales from the Source door de Belgisch-Congolese artiest Leonard Pongo. We luisteren nog verder naar het nummer Spider, waarmee we de capcamera afsluiten en zo dadelijk neemt lokaal metaal over.

0: fase 1. Goedenavond, mijn beste vrienden en lieve vagekennissen. Welkom bij Lokaal Metaal met vandaag twee heel lieve gasten. Hallo Dana.
1: Goed begin, gasten.
0: Ja, oh, echt. Oh. Gaan we zo beginnen?
1: Ja, ja. Het is, ik ga onmiddellijk shamen met alle mogelijke manieren.
0: Oké. Okay. Hallo Bob.
2: Hey.
0: Kijk hoe begin.
2: Hallo. Mooi.
0: Mooi zo.
2: We zijn vertrokken.
1: Goed bezig.
0: Dus, hallo beiden.
1: Hallo.
2: Hey, Christophe.
0: Alles goed, alle twee?
2: Ja hoor.
0: Alright. Dat was dus eerst voor te beginnen High on Fire en Bob weet waarom.
1: Ja. Vertel eens, Bob.
2: Ja, dat hoeft niet. Dat was een misverstand.
0: Allemaal goed. Ja. Goed, jullie zijn hier alle twee vanuit IMF, allee, Antwerp Metal Fest, omdat jullie dit weekend de mini-IMF hebben.
2: Dat
0: ja,
2: klopt.
0: Toch? In Boekenborg.
1: Helemaal waar.
0: Ja. Helemaal waar. En de goesting?
1: Bob heeft er kei veel goesting in, maar ik zit op een vrijgezellen. Dus ik ben eigenlijk een festival, moet ik het zeggen, traitor.
0: Dat kan allemaal, hè. Ja. Dus hetgeen dat we vandaag gaan doen, is inderdaad elke band een beetje voorstellen. Allee, zeggen waarvoor dat de mensen een ticketje moeten kopen. Want er zijn nog ticketten, dacht ik.
2: Absoluut, er zijn zeker nog ticketten. Te krijgen via de website of via Facebook Events.
0: Alright, keigoed. Dan gaan we even zien wie dat er gaat openen. En dat is het Gentse Enomag. Of Henomag. Die omschrijven zichzelf als progressieve grinding anarcho dead jazz from Gent.
1: Ik ben keert fan.
2: Duidelijk, hè. Ja.
0: Dat is duidelijk. Ja.
2: Ik heb het zelf nog niet gehoord, of niet, allee, gehoord wel, maar nog niet gezien. En ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Op aanraden van onze Max komen die spelen.
0: Alright.
1: Ik heb zelf ook niet gehoord. Ik heb ze wel gehoord. Ik ben op zoek gegaan naar iets video's ervan. Mm-hmm. Ik vond er precies geen studiomateriaal van, maar wel een paar video's van de Music City onder andere. En ik zag onmiddellijk zo die Palestijnse vlag over die een gitaarcap hangen, onmiddellijk fan.
0: Ja. Dus, ja, en ik zie het eerste foto ook hierop, dus ik al een gigantische contrabas, dus dat is ook altijd wel...
1: Oeh. Allee. Ja. You had me at cont.
0: Goed. Dames en heren, het wordt zo'n avond.
2: Oké.
0: Goed, dus ja, ze zijn nog niet te vinden op Spotify en dergelijke.
2: Ik denk ook niet dat die mannetjes daar zo hard aan gaan meedoen eigenlijk, omwille van dat die echt wel redelijk anarchistisch ingesteld zijn. Maar, wat mooi is.
0: Maar toch nog altijd wel mainstream genoeg om op vibe te staan.
2: Ja, iets mag het hebben.
0: Iets mag het hebben. Ja. Dus we gaan even luisteren.
1: Gaat je vibe echt mainstream?
0: Ja, nee, maar ik bedoel... Daar vinden we wel praktisch alles op, ook wel.
1: Ja.
0: En kleinere dingen. Dus goed, we gaan eens even luisteren wat dat die mannen te brengen hebben, hè.
2: Voilà.
0: Ik weet niet welk nummer dat gaat zijn, want er staat geen dingen bij, dus ik ga gewoon op play drukken. Enjoy.
1: Best idee ooit.
0: Ah, nee, het is Head Cheese, blijkbaar.

0: Wij hebben hier besloten dat dit niet representatief genoeg is om uw woorden te gebruiken, Dana.
1: Wow, ik heb niks gezegd.
0: Nee, maar we gaan... Nee, gewoon om representatief te kunnen gebruiken, gewoon dat woord.
1: Okay.
0: Dus we gaan even een ander filmpje opzetten. Voilà.

0: Voilà, lawaait noemen ze dat. Live opgenomen, denk ik, met een gsm in de Music City.
1: Ja, top kan.
2: Ja, met zo'n Nintendo DS, zo.
0: Ja. Stel je voor dat er echt zo een... Ondertussen een beetje Pokémon aan het spelen. Ja, ja, mannen, doe maar, het is goed. Dus ja, Hanomak.
1: Ja, dus, ja, komt dat zien, zou ik zeggen.
0: Ja, vroeg komen, hè. Ja. Eerste band is om 4:30, denk ik. Denk, deuren is om 2:30 en dan wacht, eerste band om 4:30.
1: Wacht.
2: Deuren zijn om 2, eerste band om 2:30, geloof ik.
1: Hanomak begint om 3:00.
0: Ah, 3:00, voilà.
2: Oké.
0: En de deuren gaan om 2:30 open.
1: Ja.
0: Ja. Oké, dat is ook belangrijk, hè, dat de mensen niet te vroeg komen.
1: Heras. Ah, dus. Den Heras.
0: Ja, Den Heras. We schuiven Den Heras een 90 graden opzij, zodat de mensen naar binnen kunnen.
1: Ja.
0: Alright. Komt dat zien. En daarna, ja, eigenlijk een band dat nu in Antwerpen toch al wel een beetje aan het opkomen is.
1: Nachtbraker.
0: Nachtbraker. Wel met de beste micro van heel het festival, wellicht.
1: De meest originele, toch?
0: Ja, ja. Voilà.
1: Ja. Dat kunnen we wel zeggen. Dat moet ik komen zien.
2: Wacht, ik heb die al twee keer gezien, maar hoe? Wacht, of is het een spoiler?
0: Welk ding? Een micro? Nee. Dat is gewoon een cara-blikje.
2: Juist. Ik heb ze al twee keer gezien, maar ik ben dat compleet vergeten. Het is,
1: Dat is een half liter cara.
2: Een half liter cara.
0: Okay. Een half liter cara.
2: Oh. Het is cara.
0: En dat is met de Jasper op zang. Dat is ook de gitarist van Astrodiver, bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
0: Wie zit daar nog in? Ja,
2: de Pol.
0: De Pol op drum. De ambetante Rick.
1: Ja.
2: Maar is die echt ambetant of is dat maar de naam?
0: Dat is maar de naam.
2: Oh, jammer.
1: Die valt best mee voor een ambetante Rick.
0: Ja. Die zaten vroeger ook alle twee... vroeger. Tot 2 jaar geleden, of 1 jaar geleden nog. Alle twee bij Wookie Bookings ook.
1: Uh-huh.
0: Dus ja. Dus die weten wel wat dat ze aan het doen zijn. Ze hebben zelf mogen kiezen welk nummer dat ze hebben doorgestuurd naar mij.
2: Je hebt dat compleet genegeerd.
0: Ik heb dat volledig... Nee. Ze hebben ook maar 1 nummer doorgestuurd. Het is hetgeen dat overblijft in je pan als je wat spek hebt gebakken.
2: Ik bak geen spek.
1: Vet.
2: Vegetariër.
0: Dus vet. Het nummer heet spekvet.
1: Spekvet.
0: Ja. Spekvet.
2: Dat is vet.
1: Mm, voilà. Met bruine suiker.
0: Mm. Een boterham. Een goede witte, dikke boterham met bruine suiker en spekvet. Ja.
1: School.
0: Dat wordt ook dat optreden, sowieso. Alright.

0: Ja, die is op. Je moet dat niet laten vallen, moet dat hier...
1: Ah, voilà. Dan weet ineens iedereen hoe gezellig dat hier is.
2: Ja, amai.
3: Ja. Een blikje cola open.
1: Ja, ja, cola.
3: Het is ook groot.
1: Ah ja, voilà. Voilà, ze, nachtbraker. Ja, dat is plezant, hè.
2: Ja, uit, de titel ook, uit het, de naam ook uit het leven gegrepen, hè, dus...
1: Ja, voilà, dat is wel waar. Zeker waar.
3: Nachtbraken.
1: Nachtbraken. Sean, zijn wij maar tot 9:30 moeten zitten, want anders... Je weet maar nooit.
2: Ik ben niet van plan om te gaan spouwen vandaag, dus ja.
1: Dat is allemaal oké. Okay.
2: Zelfs niet voor 9:30.
1: Zelfs niet voor 9:30. Daarachter? Nee.
3: Dagbraken.
1: Dagbraker.
3: Ja.
2: Dat is over de split CD.
1: Ja. Dat is een band oprichten en dan zo'n dubbel album maken om zo gewoon... gewoon voor de gimmick. Goed. Dan gaan we eens even kijken wat dat volgende is. En dat is Highest Order. We hebben gezegd dat we er eerst naar gaan luisteren voordat we erover gaan babbelen. Denk de daarvan.
2: Oké. Okay. Kijk goed.
1: Yes. Hun filmpje is alvast in de kids opgenomen. Dat zie ik nu al.
3: Oh, dat kan.
1: Dat kan, hè. Dat goed. Kan. Dat kan. Highest Order. Deze is Lines in the Sand.

0: was hij, Highest Order. Nu gaan we even onze mening daarover geven. Hè.
1: Ah, wel, ik vind het wel heel cool. Dat is zo een... Hoe moet ik het zeggen? Je zei dus 90s hardcore, maar ik vind dat toch zo wat iets modernere dingen ook wel insteken. Ik vind dat qua sound wel heel cool. Ik vind het ook wel een beetje jammer dat ik het niet zie, maar eind november spelen ze wel een Zoosland jeugdhuis met Eczema en Skullcalk en nog wat coole bands. Dus daar gaat, mijn première zijn. Dat is wel heel cool.
0: Extra reclam. Altijd hoeven die mannen ook denken. Nou. Weet jij van waar dat die zijn ook?
1: Ik weet dat niet. Nee. Ik weet ook niet echt wie erin zit. Ik weet dat zo die Daan, wat ook nog bij Off the Cross heeft gezongen, zingt erin. En nog wat gasten, maar ja.
0: Ja, dan is dat van hier. Hè.
1: Dat is van hier. Pak wel.
2: Dat is van de stad, hè.
0: Dat is van de stad. Ja, en ze zijn ook nog maar net nieuw, dus dat is misschien ook een van je eerste optredens.
2: Ze hebben nog niet heel veel gespeeld, maar ze hebben in de kids hebben ze al gespeeld. Ze hebben al concerten gedaan, ze dan niet
0: ja,
2: van.
0: Ja.
2: Ik vind het ook bizar dat je die niet meer hoort. Want dat is best wel...
0: Ja, dat is best wel populair. Allee, ja.
2: Het is een goede band, hè. Dus,
1: zeker. Het is hardcore van de hoogste orde.
0: Oh, jij moet niet meer terugkomen. Want...
1: Wedden we wel.
2: Goed. Maar alleszins, ja, degelijk een goed grief. Ja.
0: Ja, want je hebt eigenlijk echt wel... Als je de hele dag bezie, is het best wel een eclectische dag, als ik zo mag zeggen. Je dacht van alles.
2: Een beetje gevarieerd.
0: Een beetje gevarieerd, laat het daarop houden. Want inderdaad, een band dat daarachter speelt, Works of the Flesh, is weer...
2: Ja, compleet iets anders. Hè?
0: Compleet iets anders.
2: Ja. Ja, crushed death metal, zo alleen voordat de Jolle dan bij in zit, kan spelen. Hè.
1: Schijnt dat Tim ook eens komt kijken?
0: Ja, komt een team kijken?
1: Ja, blijkbaar.
0: Oh, wel
1: eens. Ja, ik kan ook eens kijken.
2: Ik kom de micro vasthouden. Sorry, Tim.
0: En dan af en toe zoiets die roepen of zo.
2: Ja, ik ken dat.
1: Ik was heel boos, ik heb mijn tekst niet meer, maar ik heb wel nog zo het lijstje van voor de winkel deze middag.

0: Dat wijs ook dat dat gedaan is.
1: Het is gedaan.
0: Het is gedaan.
2: Nee, we hebben nog een half uur.
0: Works of the Flesh is gedaan.
2: Twerks of the Flesh. Zeg, ik heb de grap niet gemaakt, hè. Dus,
0: Tuurlijk, ik heb
2: ze gewoon herhaald.
0: Ja.
1: Dat is waar.
0: Anders moeten we zeggen, voor de mensen dat luisteren, degene dat twerkt op Works of the Flesh, krijgt een gratis pintje.
2: Willen we dat echt?
0: Nee, we willen dat niet.
1: Ik wil dat niet zien.
0: Een Tim misschien wel.
1: Als een Tim twerkt... kan erover
2: geklapt. Ik ben zo blij dat ik er niet bij ben.
0: Dan kan daarover geklapt worden. Goed.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de volgende band. En dat is eigenlijk misschien de luidste dat ertussen staat. Toch qua...
1: volume.
0: Qua volume, toch wel, denk ik. Hè?
1: Ja. De.
0: Als we hun laatste passage op Slaughterfest nog kunnen herinneren, denk dat iedereen daar met bloedende oren naar buiten is gelopen.
1: Ja.
0: Allee, gelopen.
2: Dat was wel heel cool. Ja.
0: Supercool.
2: Ook de eerste keer dat ik ze zag toen, dus.
0: Ja.
2: We gaan gewoon de naam niet vernoemen, we gaan gewoon over praten, alsof het zo.
0: Ja. Dat is ook een band, want allee, die zijn ook best wel relatief groot aan het worden, want die hebben van de jaar ook de opening geweest voor Amandra in de AB.
2: Amai. Ja, okay, precies. Dat is geen little feat, dus...
0: Nee, dat wil ik zeggen,
1: nee,
0: ja.
1: Dat is geen klein bier.
2: Nee. Dat is geen... Ja, dat.
0: Voilà. Allee, ik weet niet meer op welke dag dat was, maar die hebben effectief...
2: Is dat die keer dat Amandra zo 2 of 3 shows aan elkaar heeft gespeeld?
0: Ja. Okay. Ja. Een van die 3 hebben ze hun gedaan.
2: Mm-hmm. Nice.
0: Want ik was zelfs nog aan het twijfelen gewoon daarvoor te gaan.
2: Dat is wel een hele zotte move om zo voor de opener naar de AB te gaan. Dus.
0: Maar, ja,
2: ik heb het ook al gedaan, dus ik snap het wel.
0: Voilà. Gaan we het gewoon opzetten en niet zeggen welke band dat is?
2: Nee, het is ook een beetje een promo voor de band, dus we gaan dat doen.
0: Ja, natuurlijk. Dus de lieve vrienden, want dat zijn ook goede vrienden van mij, Opie en Heathen.
1: Oh.
0: Zalig, ik vind die...
1: De IJzers, ik vind dat een hele grijve band. Dus ze verdienen veel meer.
2: Ja, misschien komt
0: dat opening. Als je al voor Amandra kunt openen, denk ik wel dat er wel wat deuren zijn opengegaan.
1: Ja, en ik hoop dat er nog veel meer gaan opengaan voor die gasten. Het zijn ook sympathieke gasten.
2: En ik wil ook gewoon zeggen, van, ze hebben dan wel voor Amandra gespeeld, maar je weet dat die nu op de mini spelen. Hè?
0: Ja.
2: Mm-hmm. Dus dat is de deur.
0: En wij weten nog iets waar dat die gaan.

0: spelen, maar dat gaan we nog niet zeggen.
1: Nee. Oké, okay, ik weet dus... dat niet, maar dat is allemaal oké.
0: Oké. Okay. Nee, nee, dus... ja. En dat is ook weer totaal anders, hè. Allee, ja.
2: Ja.
0: Nee, ik heb niet queer gezegd, ik heb ook weer gezegd. Ik dacht dat je daarmee aan het lachen was. Nee, dat is ook queer iets anders.
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
0: Goed. Ik moet minder mopjes maken. Goed.
2: Zet dat gewoon op.
1: Het is tijdgestof. Go.
0: Het is tijdgestof. Goed. Rise from the dead. Opium. Right from the dead. Sorry. Opium Heathen.
2: Yay.

0: hè. Opium Heden, zalig, hè.
1: Ja. Allee, joh. De band, hè.
0: Ja.
2: Zo opium niet, of wat?
0: Opium niet. En Heden, wat, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Doe me ha, doe me hey, doe me...
0: Misschien moet ik al gewoon direct het volgende opzetten, dat het eerst niet blijft duren.
3: Nee, ik vind dat volgende wel geïntroduceerd mag worden. Dat is echt wel een hele, hele belachelijk fucking coole band.
0: De volgende, ja. Uiteraard. Ja, deze ook, hè. Opium Heden ook, hè. Mm-hmm. Maar volgende band... ja, ik ben daar zelf groter van. Die hebben van de jaren nog op mijn verjaardag gestaan. Dus, mm-hmm. Ja.
3: En dat is volgens mij de eerste keer dat ik ze gezien heb. En holy okay. Shit, blew me away, man.
0: Ja?
3: Ja.
1: Ah, okay. Echt toegeit, je nog maar één keer gezien.
3: Ik heb ze sindsdien nog...
0: Ja. Want die hebben nog op
1: Down the Hill
0: hebben die gestaan. Maar ook in de visit. Was dat op Eruption, denk ik? Dat is, of Catacombs.
1: Dat weet ik niet.
0: Die hebben ik heb ze van het jaar in ieder geval nog in de visite ook nog gezien.
3: Kom, verdoen de naam even. Zo. Ik vind dat ja, zelf vervelend als ze zo
0: ja,
3: over de
0: ja,
3: band
0: dus, praten. Ja, Huracan.
3: Huracan.
0: Huracan. Ik had Bert nog gevraagd of dat hem nog wou komen van de avond, maar hij kon zelf niet. Want ik heb een Bert is hier ook al een paar keer geweest.
3: Sad Bert. Sad. Wat?
0: Ja, dat is sad. Ik zal het hem zeggen.
3: Ja. Hopelijk luistert hij.
0: Denk dat wel.
3: Oké. Okay.
0: Hallo Bert. Nee.
1: Was jullie op congé?
0: Ja, fuck, die is op congé. Het was dat.
3: ik vond het wel een goede excuus om niet hier te zijn.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Stel, ik was er niet. Ik
0: zat in Tutterwutteren. Ja.
3: Tutterwutteren.
0: Nee, maar Huracan, supercool ook. Hè. Het leunt zich wel dichter aan tot hetgeen dat Opium Heden is.
3: Mm-hmm.
0: Maar gewoon wat sneller. En goh, allee, ja...
1: Wat ik er zo plezant aan vind, is dat die op podium stappen en dat die gewoon direct 250% geven.
3: En ja. Daar zit een fucking attitude in en dat is zo ja. Cool.
1: Ja.
0: Ik vergis me trouwens keihard. Ik heb zijn tricks nog eens gezien als voorprogramma van iets waar ik nu even niet kan opkomen.
3: Mm-hmm.
0: Het was niet in de visite, maar het was in tricks. Ik ga even opzoeken. Want het was wel iets cool waar ze het voorprogramma van deden. Maar echt een zalige band, hè?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Voilà. Dan gaan we eens even zien hoe zalig dat die zijn. Deze is Before I Was Born. Huracan.
3: Slang leren.

0: Oh, ja.
1: Ja, goede band, hè.
2: We zijn te veel aan afgeleid worden, denk ik.
3: Ja.
0: Nee, ik ben volledig aan focus. Maar dus, Rukan, echt meer goede band.
2: Absoluut.
0: Oh, fucking hell.
2: Weer een cola, Bob. Een beetje op je suikerspiegel letten, hè.
0: Oké, okay, dus dan...
2: Goed, ja. Nee, dus ja, Huracan.
1: Ja.
2: En dan... ja, ik had... Allee, origineel stond er op de line-up van Sportweekend. Ik vond het heel jammer dat zij gecanceld hebben.
1: Ja, dat was jammer. Dubbele boeking.
0: Ja, de zanger moest op Sportweekend.
1: Op weekend.
0: Oh, ja, nee, geen zever. Sportweekend weet ik niet, maar de zanger moest op weekend.
1: Nee, okay. Dus Sportweekend ging op weekend.
2: Sportweekend ging op weekend.
0: Ja, de jokes write themselves.
2: Ja, voilà. C'est ça.
1: Dus ja, jammer, Huug kon hier dan niet komen, maar we hadden dan zoiets van, oké, okay, als die niet kunnen komen, dan zetten we er iets anders bij.
2: Ja,
1: of misschien zetten we er niet eens twee bij, want Opium Heat stond eigenlijk ook niet op de affiche.
2: Voilà. Want je hebt wel een beetje een Belgisch instituut daarop gezet, hè?
1: Ja, een paar bompas van in een tijd, hè.
2: Een paar bompas van in een tijd?
1: Niet allemaal. Het zijn twee bompas en twee... vaders. Nee, ja. Ene vader en ene punker.
0: Is het dan vaderpunk?
2: Vaderpunk? Wat van bompapunk?
1: Ja, dat ja kan. Ze moeten dat misschien herschrijven.
2: Ja.
1: Ik kan het aan Jorgen vragen.
2: Het is geen metal uiteraard, maar
1: nee.
2: Het is soepelzand.
0: Het is dead rock.
2: Dead rock.
1: Ja, nee, maar iedereen kent dat en dat is ook gewoon altijd gewoon superplezant.
2: Ja, en dat trekt volk en dat is... Allee,
1: ja. Ja, gewoon een feestje.
2: Het is gewoon een feestje.
1: Een beetje onderwassel doen, plezant, pinten drinken, ja. Nu.
2: Ja, ik zeg, de beste keer dat ik die gezien heb, was op de Groenplaats. En die waren toen het voorprogramma van Catastroof.
1: Nee.
2: Dus ja.
1: Ja, dat past er wel bij.
2: Dat zegt al genoeg, denk ik.
0: Ja, de beste keer dat ik ze gezien heb, was... dat is 20 jaar geleden in Peer, op het patatenveld. Als voorprogramma van El Guapo Stunt Team.
2: Oh.
0: Oh nee, of als headliner. El Guapo was voorprogramma. Hele goede line-up.
1: De eerste keer dat ik die gezien heb...
0: Hypno 69 speelde ook.
2: Nice.
1: Dat was in 90 op Castival, denk ik. 90. Dus dat is lang geleden. Heel lang geleden. Ik denk dat het ook hun eerste echte festival was dat ze ooit gespeeld hebben. Dat de merk ooit gezegd heeft.
2: Ja, ah ja, voilà.
0: Sell-out, hè.
2: Ja, sell-out. Ah ja. Want je was er straks aan het zeggen dat die nooit op Berg zijn gestaan, maar je weet niet meer waarom.
1: Ja, er was iets. Bedoel, de merk had dat verhaal waarschijnlijk wel doen te zaterdag.
2: Eigenlijk moet ik die niet uitnodigen daar hier.
1: Je moet de merk eens uitnodigen. Die heeft wel verhalen.
2: Ah, wel ja. Absoluut. Kan hij zo'n.
1: Ja.
2: Maar goed, gewoon om de tijd te doden, gaan wij hun langste nummer spelen.
1: Kunnen we eens naar de wc gaan.
2: Kunnen we eens naar de wc gaan. Kan Bob nog een colakje gaan halen?
1: Hey.
2: Deze is Bompapunk. Belgian Society gaat dat zeker zien deze zaterdag in Boekenburg.

scheurt de gazet en krast in de tegels. Op zijn wielen stond in het groot anarchie. Maar zijn ruwe kam, dat lukt niet meer. Zijn broek vol gaten en vale gaat spellen. En de Engelse vlag

0: Sorry.
1: Dus dat is de line-up voor de mini-IMF.
2: Mm-hmm. Heel cool, heel cool.
1: Tof, denk ik.
2: Applaus voor de mensen die hebben samengesteld. Ik heb niks mee te maken, dus het gaat applaus voor Bob.
3: Applaus voor Bob. Dank je.
1: En we zullen al op voorhand, hè, want anders gebeurt dat toch niet. We zullen nu al alle vrijwilligers ook al bedenken.
3: Dank je wel, alle vrijwilligers
1: die dat hun werk nog moeten gaan doen. Ja, maar ja.
2: Behalve die ene dude die niet kan opdagen.
1: Ja, buiten een dier. Godverdomme. Ja,
2: fuck you, echt.
1: En dier. Garantie dat ik dat ga zetten.
0: Het is altijd hetzelfde, een dier.
1: Goed. In ieder geval, je hebt nog na het semi-geweld dat Belgian Steady gaat doen, komt er nog een DJ draaien.
0: Ja, een beetje gestoorde gast eigenlijk.
1: Een beetje.
0: Nee, dus dat is misschien nog een ander statement. Zo'n lieve gast.
1: Ja, uiteraard. Die is hier ook al een paar keer geweest. De PC, hè? Ja.
0: Ja, de legendarische PC van Toxic Shock.
1: Ja, en die gaat wat vriendjes meepakken.
0: Ja.
1: Allee, dat zit hem toch?
0: Ja, of niet. Allee, of ik bedoel, Frans doet het alleen, die kent dat, hè.
1: Ja, want ik denk, de laatste is 2 uur? Half twee?
0: Het zal tot een uur of twee zijn en dan gaan we de prijs uittrekken. Wij worden ook een dagje ouder en dan kunnen wij nog naar een aflevering van Lily en Marleen kijken en gaan slaan.
2: Bob wil eigenlijk zeggen, jij hebt een jong bloed nodig, dus meld u aan.
1: Fucking Lily en Marleen. Echt waar, ik heb in 4 jaar niet meer aan Lily en Marleen gedacht. En nu ineens.
0: Sorry. Ik heb dan nooit een aflevering gezien.
2: Over de Toxic Shock.
0: Toxic Shock. Veel belangrijker.
1: Dus, ja. Toxic Shock. Ik ga die zelfs in Holland zien. In oktober.
0: Helderijden.
2: Heb je die beelden gezien van die Pukkelpop Show? In die bus?
1: Ja. Holy shit.
2: Dat die dude van dat dak sprong en zo bam.
1: Ja, ja gewoon... Ja, die is dood.
2: En de Wally stond naast me en zo, oei.
0: Dat kan ik beter.
1: Ik vind het jammer dat hij dat niet gedaan heeft, want uiteindelijk had hij dat wel goed.
2: Ja, dan die wel.
1: Want de Wally, allee, ja, ik heb Toxic Shock, een van de eerste keer dat ik die gezien heb, was op IMF, denk 3-4 jaar geleden. En die stonden in de marquee, in de tent. En ik kijk naar die tent langs buiten, want ik stond niet binnen omdat het daar vol een bak stond. En ik zie die Wally gewoon op die tent kruipen langs buiten.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Zo'n ding doet hij, hè.
1: Dat is Toxic Shock. Dat is leuk.
2: Ja. Fun fact, Toxic Shock is de eerste band die mijn zoontje op AMF heeft gezien. Vorig jaar.
1: Oh, ah, nice.
0: Mooi.
1: Dat is mooi. En hoe oud is je zoontje nu?
2: Hij is nu 8.
1: Oh, zie. Voilà. Kunt niet beter hebben, denk ik.
2: Ja, goed begin. Voilà.
1: Dat is opvoeden, noemen ze dat.
2: Ja, opvoeden.
1: Opvoeden. Goed. Want we gaan, denk ik, daarmee kunnen eindigen met de Toxic Shock. Dan mag ik jullie, Dana, Bob, bedanken om hier te zijn.
2: Dat is graag gedaan. Dat is heel erg uitnodigen.
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan dat nog jullie... eens doen, hè?
1: Ja, sowieso. Als het nog eens IMF is. Of ja. Slaughterfest gaan we elkaar waarschijnlijk ook nog wel zien.
0: En IMF, 15 mei.
1: 15 mei.
0: 15 mei.
1: 15 mei.
2: Zo is het maar zo.
1: 15 mei.
2: 15 mei.
1: 15 mei. Goed, mijn beste vrienden, lieve vagekennissen, merci voor te luisteren naar Lokaal Metaal. We gaan eruit met HQ van Toxic Shock. Wij zien jullie allemaal graag deze zaterdag, denk ik dan.
0: Heel graag zelfs.
1: Voilà. En vanaf, als ik mij niet vergis, 6:30 kunnen bonnetjes bij mij kunnen kopen.
0: Dat zou kunnen. Ik ken het niet voilà. Van buiten.
1: Het zal zoiets zijn. Goed, tot de zaterdag en tot volgende week. Yo.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: U luisterde naar het...
2: Lokaal Metaal.
1: Ja, en nu is het voor Atelier Centraal.
2: Oh, 106.7 FM.
1: We gaan luisteren naar muziek en naar onszelf.
2: Op 2 september.
1: Ah ja, ik heb een aankondiging. Er is een expo deze vrijdag in Brussel.
2: Ah ja, ik heb ook iets van gehoord.
1: Maar ook in Antwerpen.
2: Maar ook in Antwerpen.
1: Het begint misschien over Brussel.
2: Brussel, er is een expo in Coffrefour. Om 6 uur is daar opening. Dat is de Hopstraat Rue de Houblon. 63. Allen daarheen, een groepsentoonstelling. Nu jij.
1: In Berchem, ik kan even niet meer op de straatnaam komen, nog het gebouw. Maar het is in de buurt, het is tussen de Grote Steenweg en het districtshuis daar. Bij Café Tati is er een expo van collectief Kattenkwaad. Een groep net afgestudeerde illustratoren van Sint-Lucas Antwerpen. Heel goeie. Onder andere Hanna Verbeke, die echt wel top is. In ieder geval, vrijdag doen ze een expo. Met 4 tekenaars, et cetera.
2: En waar?
1: Ergens in Berchem. Een zijstraat van de Drie Koningenstraat. Ergens halverwege... het districtshuis en de Grote Steenweg. Als je Kattenkwaad opzoekt, dan vind je het wel. Het gaat de moeite zijn. In ieder geval, we gaan naar muziek luisteren.
2: Ook in Brussel.
1: Ja, in Brussel. Ja, Rue du Houblon.
2: Rue du Houblon.
1: Oké. Okay. We gaan luisteren naar muziek, denk ik.
2: Ciao.
1: Bye.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30. Tijd voor de gebraden zwaan zingt.

solitaire praktijk, maar soms ontstaan uit toevallige ontmoetingen bijzondere samenwerkingen. We openden de uitzending met Luvia, een samenwerking tussen Lina Lee en Guillermo Guevara. Een ode aan de natuurlijke en artificiële meren in Mexico City, gebaseerd op 18 maanden van field recordings die de contradicties tussen asfalt, rotsen, water en aardbevingen blootleggen. Jaarlijks is er ook het Oscillation Festival in Brussel, georganiseerd door QO2. En in 2024 speelden Lee Patterson en Pak Jan Lau een live set in de Brasserie Atlas. We horen hen live aan het werk.

Kian Lau en Lee Patterson tijdens het Oscillation Festival 2024 van QO2 in Brussel. We gaan verder met 601 Nerthus, een track van het album Chart Shapes, dat ontstond tijdens een Japanse concertreeks van de Britse componist Simon Fisher-Turner. Hij nodigde hierop verschillende gasten uit en tijdens één van deze concerten bracht multi-instrumentalist Yoji Sawada een emmer met water mee, wat meteen het vertrekpunt was voor deze samenwerking.

Yes.

Yoji Sawada en Simon Fisher Turner. En we blijven in Japan met Ayami, Suzuki en Leo Okagawa. Die namen in 2023 het album While It's a Warm Up. De titel verklapt het al, een reeks warme, melancholische tracks waarop alledaagse klanken gecombineerd worden met stem en electronics.

Part 1 van Ayami Suzuki en Leo Okogawa. We sluiten de uitzending af met Ecliptica, een track uit het album Day Breeds Night, waarop een hele reeks unieke en zelfgebouwde instrumenten te horen zijn. We horen Phil Datson op gloopstring, springdrum, nundrum, glissflutes, stem en songstones. Simon Allen op testbed, wireform metal, glass en percussie. Rachel Shearer op elektronica en Hermione Johnson op prepared piano. Heel graag tot volgende keer.

Voilà, goedemorgen. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. We begonnen in Tokio, Japan, met een female trio, Kunatic, uit hun album Gate of Kluna uit 2021. Goedemorgen, met een verkoude stem.

Muziek uit Rajasthan, deze Punjabi, deze Gurmeet Bawa en haar nummer Jugani, de vrouw met een stem als een klok. 40 seconden lang duurt het voor ze terug begint te ademen. We begonnen met Kunatik uit Tokio, Japan en de Gate of Kluna album 2021. Voilà, we zijn vertrokken voor een uurtje Radio Kafar hier op Radio Centraal. Goedemorgen.

Een stukje Dabke music van Asala Youssef uit Syrië. En daarvoor dus Gurmit Bawa en die Djougani. Asala Youssef, de Dabke music van Syrië, die Wa Ayin.

En nog iemand met een verkoude stem hier, deze Alassie, Toulagak en de Inuit Sounds of Quebec. Alassie, Toulagak.

À la si Toulogak, Toulogak uit Quebec en de Kimi Rula Pik komt uit het album Katu Jatut, The Throat Singing 1998. 2002 deze Aida Nadim uit Irak. Komt uit die Arab Tronica CD Umara. Aida Nadim, Irak.

Geboren in Irak, deze Baghdad, deze Irak, ja, Baghdad, deze Aida Nadim. Verblijvend nu in Kopenhagen, Denemarken, en malheureusement enkel op CD, deze Arabtronica 2002. Aida Nadim Umara. Oh, naar Kenia nu. Even naar Kenia met Ot Okodo. Komt uit 2019, de album heet Auma. Adiambo.

cooling time music van de Filipin of the Philippine diaspora of music of the Philippine diaspora. Capagonor komt uit die Danongan en Kalanduyam. C'est the music of the Philippine diaspora. En daarvoor een duo, een man uit Kenia en een man uit Berlijn, Ot Okodo. Die hebben een LP uitgebracht in 2019, Auma. We luisteren naar Adhiambo. Senduki uit hun CD Strania, Palori di Amori. Senduki de Lecce, Italië, dacht ik.

De rattenvanger van Boedapest zou het kunnen zijn. Deze Panra. Muziek uit Hongarije, de LP Music from Atlantis. De rattenvanger.

een duo, een Iraans-Senegalees duo, Bijan Chemirani met Papandjai, komt uit een CD 2002, EOS. En daarvoor de rattenvanger van Boeddha, Boeddhapest. Boeddha.

Vanuit nog tot 12 uur Radio Kafar. Met een verkoude stem en een verkoud hoofd. 30 augustus op Radio Centraal.

We blijven doorgaan op de mondharp, we blijven doorgaan op de juice harp. Nu Philippe er niet is, want hij heeft een hekel, dacht ik, aan mondharpen. Daarnet gehoord, de Shaman et Possédés komt uit een reeks van Buddha Records, de Muziek du Monde reeks Shaman en Possédés. Baluches was de combinatie of het... ja, hoe moet men dat noemen? Het gezelschap. Mensen uit de Pakistan, Afghanistan, die buurt. En ze hebben dus een cd'tje Muziek du Monde uitgebracht. 2003. Ah, terug naar Siberië. Terug naar ja, de mondharp, dacht ik. Ayarkan.

0: The Sounds of the Olonko Land by Ayarkan uit Rusland. Voilà, het is bijna 12 uur, nog eentje gaan we doen. We gaan er nog eentje doen met een duo, een Algerijn en een Joodse, Algerijn, Joodse man eigenlijk. Blond, blond heet hij zichzelf en dit is Giranji Anji. Het is eigenlijk geen duo hoor, het is eigenlijk hemzelf. Een Algerijn, half Jewish.
1: Le mazal.

Hallo beste luisteraars van Radio Centraal. U bent aangekomen aan het programma Trashcode. Om de twee weken hebben wij programma van 3 uur tot 4:30. En elke keer is het totaal iets anders. En voor ons is het ook altijd weer spannend.